Jonas Blue en Edge of Desire bij Radio 538. Goedenacht, mijn naam is Marnix. Ik moet toch even wat opbiechten. Iedere keer dat als ik me verveelde, of zelfs ja, automatisch, dan gebeurde het gewoon. En als je er echt op gaat letten, dan heb je pas door hoe groot het probleem eigenlijk is. En ja, daarom toch maar dit weekend de stap genomen om er iets tegen te doen. Waar dit over gaat, je hoort het zometeen bij 538. Ook Years and Years komt eraan. De Snow Patrol, Just Say Yes.

gegenereerde video van een kat die een pannenkoek pakt. Ja, het is overduidelijk nep, maar ja, je kijkt wel tot het einde. Ja, als je er echt op gaat letten, dan schrik je pas hoe vaak je je telefoon oppakt. En dus, ik was het zat, dit weekend heb ik de stap genomen een app-limiet op mijn social media apps te zetten op mijn telefoon. Dus TikTok, Instagram, Snapchat, ja, noem het allemaal op. Het werd echt te erg. Gewoon verhalen van vrienden, collega's, mensen die ik kan bekennen, allemaal kijken. Ik was gewoon beu. Gewoon ieder moment als de wekker net ging, gewoon gelijk je telefoon openen. Voordat je gaat slapen, weer een half uur doen scrollen. Dus ik dacht, weet je wat? Ik had gezien, 1 op de 3 Nederlanders zegt over zichzelf verslaafd te zijn aan de telefoon. Ik dacht, fuck it. Ik ga het gewoon proberen. Lukt het mij om uit die telefoonverslaving te komen? Maar daarmee roept het gelijk nog meer vragen op. Namelijk, mijn vraag aan jou, en ik ben benieuwd naar jouw antwoord. Op welk moment van de dag zou jij je telefoon het meest missen? Dus welk moment dat je nou eigenlijk automatisch pakt of automatisch gebruikt, welk moment, stel het zou wegvallen, zou je hem het meest missen? Laat het weten via de gratis app van 538. Doen we zometeen even een rondje van de leukste inzendingen.

0: Qualifying Gears and Gears bij Radio 538.
1: De 538. Marnix Westhuis.
0: Hey, iedere keer als ik me verveel, dan pak ik die telefoon. Gewoon het automatisme. Ja, dus bijvoorbeeld in de keuken als je staat te wachten tot je passen klaar is met koken. Telefoon. Je loopt naar de wc. Telefoon. Je kijkt een serie op de bank en toch zit je ondertussen weer te kijken naar een of andere AI.

0: Michael Jackson en The Way You Make Me Feel bij Radio 538.
1: De nacht van 538.
0: Volgens een klein onderzoekje is 1 op de 3 Nederlanders volgens zichzelf verslaafd aan de telefoon. Daar hoor ik eerlijk gezegd ook wel bij. Daarom heb ik zelf dit weekend de stap genomen om wat app-limieten in te stellen. Dus je kan niet langer dan 30 minuten in mijn geval op verschillende social media-apps zitten. En daarom even ook de vraag aan jou die hier aan deze kant toch opkwam. Op welk moment van de dag zou jij je telefoon het meest missen? Even snel een blik in de 538-app. Jordi die stuurt in bed, want ik zeg altijd tegen mezelf ja, nog 5 minuten en dan is het opeens een kwartier later. Milan zegt, wat dacht je van op een verjaardag waar je helemaal niemand kent? Dan is je telefoon opeens de redder in nood. Daar zal ik hem wel missen. Fleur stuurt in de trein, want ja, zonder telefoon ga je mensen opeens aankijken en dat is super ongemakkelijk. En Claire, goeienacht.
2: Hoi Marnie.
0: Jij bent op dit moment bezig met het inpakken van je koffer, want je gaat naar Amerika toe.
2: Ja, dat klopt ja. Ja, nu nog niet, maar wel bijna.
0: En wanneer ga je erheen?
2: Over kleine 4 weken.
0: Kleine 4 weken. En je bent nu al begonnen met inpakken terwijl je over 4 weken gaat?
2: Ja, dat klopt ja. Nee, want er is een soort van festivalweekender wat wordt georganiseerd door mijn broer. En dat wordt echt zo vet. Maar daar heb je ook allemaal voorbereidingen en zo. Dus ik ga ook een beetje mijn bijdrage doen. Dus daar ben ik lekker nu al mee bezig. Ook omdat het gewoon zo leuk is.
0: Wat superleuk. Maar wat wordt dan jouw bijdrage voor dat festival?
2: Waarschijnlijk een soort van glitterstation. voor de mensen die dat leuk vinden. Ik denk dat ik armbandjes ga maken. Met Rave in the Woods, zo heet dat. En dan 5th anniversary, want dit is het 5e jaar. Zodat we dat aan iedereen kunnen geven om lekker om te doen. En lekker nog te hebben voor altijd als aandenken.
0: Wat super gaaf, wat super creatief ook. Maar dan moet jij bijna met 16 hutkoffers dat vliegtuig instappen.
2: Ja, dus ik zit ook een beetje te denken van, joh, wat moet nou echt en wat is gewoon leuk. Kijk, je armbandjes neemt natuurlijk helemaal niks, geen ruimte in beslag. Maar ja, nee, dus we gaan het zien.
0: Oké. Okay. Nou, Claire, wat superleuk.
2: Leuk.
0: En dat je dat dan nu dus aan het inpakken bent. Hey, aan jou de vraag, op welk moment van de dag zou jij het meest je telefoon missen?
2: Nou, ik vond die opties die je net noemde van Fleur, Jordi, vond ik eigenlijk ook heel goed. Maar bij mij is het toch echt, als ik naar bed toe ga als ik 's ochtends vroeg wakker word van de wekker.
0: Oh, jij zet het. Ja, dat doet natuurlijk iedereen. Je telefoon gebruiken als wekker, anders slaap je daar finaal doorheen.
2: Ja, precies ja. En ik ben, ja, dat zou je niet zeggen, want ik reageer best wel veel in de app met 538. Maar ik ben echt, nou wat dat betreft, helemaal niet verslaafd aan mijn telefoon. dus ja, dat zijn toch wel de momenten inderdaad dat ik mijn telefoon heel erg nodig heb.
0: Ja, waarvoor bedankt, Claire. Nou, je gaat over 4 weken op vakantie. Laten we afspreken dat we ons uiterst best gaan doen dat we een 50 slaapmasker voor die tijd bij hebben. Dan kun je die namelijk dragen in het vliegtuig.
2: Oh, dat zou wel heel leuk zijn, hoor. Want dan is het. Dat zou heel leuk zijn.
0: Nou, gaan we regelen. Claire, dankjewel voor je tijd en moeite. En succes met inpakken.
2: Dankjewel, hè. Succes nog.

0: 8ochtendshow.
1: Afgelopen week is de vakantie in Noord-Nederland begonnen. En deze week, gisteren in de 58-ochtendshow, de vraag: wat vergeet jij altijd als je op vakantie gaat? Er is namelijk een klein onderzoekje naar gedaan, maar klopt het ook? Nou, luisteraar Ramon, hij belde even in om te vertellen wat hij denkt te vergeten als hij weggaat.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Waar zat jij aan te denken?
2: Nou, ik weet niet of het dan moedwillig is of niet, maar ik dacht aan de kinderen.
1: Ach. Vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien met de 538 ochtendshow. En nu Calvin Harris.

Lunis, and I got 5 on it. Zou er zomaar 1 kunnen zijn vandaag? Hè? Want het is dinsdag en dat betekent dat je tijdens de 538 werkdag met Mark Leprant kans maakt op 5000 euro. In getallen horen is centen scoren. Je hoort Mark vanaf 2 uur in de middag. Duurt inderdaad nog even. Maar als je dus een hit van 538 voorbij hoort komen met daarin een getal in de titel, bijvoorbeeld I got 5 on it, en je appt, nee sorry, je belt naar de studio van 538, dan maak je kans op 5000 euro. Dus hou je radio vandaag goed in de gaten. Wie weet scoort jij nog wel die cash. Koens komt er zometeen aan. Eerste 538 favorites is de nieuwe van Somber, My Body Isn't Ready.

Songs and Cooking on 3 Burners. This girl bij Radio 538. Onderweg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Om 6 uur hoor je ze weer. En tot die tijd.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt het al, zegt ze. Door de hittegolf in juni zijn veel examens op het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Staatssecretaris Thiele wil die snel inhalen. Voor 1 augustus, maar nog liever voor het eind van volgende week. Ook wil ze regelen dat scholieren die een cijfer missen na de zomer gewoon met hun vervolgopleiding kunnen beginnen. De dubbele aardbeving in Venezuela van 1,5 week geleden heeft al aan meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. En Amerika heeft honderden drones onderschept bij WK-stadions. Alleen al in Miami zijn het er 130. Op wedstrijddagen is het luchtruim gesloten voor laagvliegend luchtverkeer in een groot gebied rond het stadion. Mensen die zich er niet aan houden worden opgepakt door de FBI. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Deze week bij 538.
1: Jouw kans op een weekend lang
0: Tomorrowland.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien er steeds meer babyboomers komen te overlijden. Iran heeft 2 raketten afgevuurd op commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren, melden Amerikaanse media. Een van de schepen is een olietanker. Er zijn geen slachtoffers gevallen of olie de zee ingelekt, wel is er brand uitgebroken op het schip. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door een regenbui was de lucht een dag later weer schoon en is de Congolese hoofdstad Kinshasa nu de meest vervuilde stad. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Deze week bij 538.
2: Jouw kans op een weekend lang. Tomorrow.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon nu net pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden, meldt Omroep Brabant. Zondag werden duizenden huishoudens uit voorzorg afgesloten. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die daar volgende week begint. Ze vreest dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Die stuurde Portugal met 1-0 naar huis. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Deze week bij 538.
3: Jouw kans op een weekend lang
0: Tomorrowland.
4: Molenaar. Ja, goedemorgen. Dinsdagochtend. Lekker vroeg eruit op weg naar de 538 ochtendshow met de Wham Do Project. King of My Castle is hier.

Kees Wims, Mr. Know-It-All bij 538. Goedemorgen. Ja hoor. Dinsdagochtend, even na 5 uur. Fijn dat je er alweer lekker bij bent. Een dag met veel zon vandaag. Op de meeste plaatsen blijft het lekker droog. De temperatuur loopt wat uiteen vandaag. 21 graden in het noorden, 27 in het zuiden. Ja, je kunt kiezen. Wil je de warmte opzoeken, zoek het zuiden op. Heb je het liever ietsje koeler, lekker naar het noorden vandaag. Op weg naar de 538 ochtendshow editie, dinsdagochtend. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd, nog heel even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Dries Roelvink aan de telefoon. Die heeft namelijk een hele bijzondere prijs gewonnen. Welke prijs dat is, hoor je over 6 minuten na Madken. Dit is Don't Worry bij 538.

0: on bij 538. Dinsdagochtend, goedemorgen. Op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. En tot die tijd nog even terug naar gisteren.
1: Ja, waar de meeste mensen in hun meest comfortabele joggingbroek het vliegtuig instappen, ja, doet Dries Roelvink dit altijd in pak. Altijd. En ja, dat levert hem nu een prijs op. Zeer succesvol dus, want hij is uitgeroepen tot de best geklede passagier van de afgelopen 5 jaar.
2: Ja. Hey,
1: aan de telefoon, Dries Roelvink. Dries, goedemorgen.
3: Goedemorgen jongens, mag ik even een applausje horen daar zo?
1: Want, jij krijgt even, dames en heren, even applausje voor de best geklede passagier.
3: Gefeliciteerd! Okay. Ja. Maar ja, die prijs was een taart. Nee, wat moet je met een taart op Schiphol, hè?
2: Ja, lastig voor je handbagage.
3: Ja, lekker. Nou, het was wel grappig, ik vloog vrijdag naar...
1: Passagier van de afgelopen 5 jaar.
2: Ja.
1: Aan de telefoon, Dries Roelvink. Dries, goedemorgen.
3: Goedemorgen jongens. Mag ik even een applausje horen daar zo?
1: Jij krijgt even, dames en heren, even applausje voor de best geklede passagier.
2: Gefeliciteerd!

0: Zat al te kijken, zijn hier nou van KLM of zo? Was me niet helemaal duidelijk. Nou, u bent de best geklede passagier. Mogen we jullie deze taart aanbieden? Dus ik zat meteen al om me heen te kijken. Ik denk, waar hangen die camera's, weet je wel? Ja. Ik word hier in de maling genomen. Nou ja, ik heb toch die taart aangenomen. En die hebben we daar ergens op een barretje weggegeven aan een barkeeper die zegt, ik deel die vanmiddag wel uit. Nou, een paar foto's gemaakt, dan toch wel. En toen kwam ik aan boord. Ja, toen werd ik gefeliciteerd door die piloten en door het cabinepersoneel. Ja, nou, toen dacht ik wel, toen ging ik het geloven.
1: Ja, het is nogal een mooie prijs om te winnen. Maar wat is de reden, Dries, dat jij altijd in pak reist?
2: Ja.
0: Nou, dat komt eigenlijk voort uit bijgeloof. Mijn eerste vlucht ooit, toen speelde ik nog betaald voetbal, we hadden een toernooi in Toulon. En dat was zo'n slechte vlucht. En ik vraag me nou niet waarom, maar omdat ik in clubkostuum vloog met stropdas, heb ik gedacht, dat blijf ik altijd doen, want het is goed afgelopen. Nou, mijn zoons, mijn vrienden, mijn hele familie lacht me altijd uit als we hier weggaan met 30 graden. En dan kom ik weer met mijn pak aan met stropdas en hun lekkere lucht. Maar ja, ik blijf dat doen. Kijk, ik heb een stuk of 30 van die, klinkt een beetje overdreven, maar het is wel waar. Ik heb een stuk of 30 van die Italiaanse maatpakken. Mijn vrouw werkt bij OCA hier aan de overkant.
1: Jij krijgt een beetje korting. Dus,
0: ja, ik kom er wat makkelijker aan. Maar die meten me hier op en er wordt zo'n pak in Italië gemaakt. Dus dat zit wel netjes, weet je wel. Ja, en dat doe ik toch een stropdas om.
2: Dries, jij zet altijd iemand ergens neer op een strategisch punt op Schiphol.
1: Die jou filmt
2: in je loop. Want jij hebt altijd die telegraaf onder je arm. En dan loop jij op Schiphol en iemand of zet jij je telefoon op een paal neer of iemand filmt jou?
0: Nee, iemand, of dat nou mijn zoon zijn of mijn begeleider of mijn geluidsman. Dat heb ik een jaar of 4 gedaan. En ik weet niet of jullie opgevallen is, daar ben ik dit jaar mee gestopt.
1: Oh, is er nog niet opgevallen nog?
0: Nou moet er weer eens wat anders komen.
1: Maar wat heb je nu bedacht dan?
0: Ja, ik ben aan het bedenken. Misschien kunnen jullie mij helpen. Wat kan ik nog voor opvallend filmpje op Schiphol maken dan? Maar ga ik eens even overdenken. Ja, dit was dan een leuke bijkomstigheid natuurlijk. Ik vlieg zondag naar Marbella, want ik moet donderdag optreden in de Foom Foom, zegt dat jullie iets.
2: Ja, ja.
0: De Foom Foom is zeg maar een Nederlandse discotheek bij Tormolinos.
1: Oh ja.
0: Dus nu vlieg ik zondag weer Impact.
1: Stel jij gaat op vakantie naar een ver oord en je moet 12 uur, 14 uur in het vliegtuig zitten. Dat gebeurt ook in pak. Met stropdas en alles erop en eraan.
0: Ja. Oh, wat ik dan wel doe, vlak voor ik ga zitten, doe ik mijn jasje uit. En dat leg ik boven in het vak. En dan, dat doe ik dan wel.
1: Ja.
0: Maar die stropdas, dat blijf ik doen. Absoluut.
1: Maar dat zit niet lekker, toch?
3: Jawel.
0: Dat zit heerlijk. Ik voel me er goed in.
2: Dat is het belangrijkste.
0: Ik heb altijd het idee, ik doe ook met optreden. Je ziet mij maar zelden of nooit zeg maar in een jeans met een t-shirtje optreden. Dat ben ik niet.
1: Ik heb je toevallig vorig jaar in je zwembroek zien optreden.
0: Ja, dat is het andere uiterste. Dat zou ik nog eens een keer kunnen doen.
1: Ja.
2: Mag ik nog wat anders vragen? Want Dries hebben natuurlijk een soort sommelier-achtig type met veel wijnkennis. Toch?
0: Zeker. Ik ben in ieder geval een liefhebber.
2: Ja, precies. Ja. Nou, Tim die was wezen eten in Ron's gastrobar afgelopen weekend. En die kreeg daar een glas wijn. Tim had om een glas wijn gevraagd. En de ober die zei, joh, ik heb wel wat. Die trok de fles tevoorschijn en die schonk het in. En die moest uiteindelijk 30 piek voor dat glas betalen. Wat denk jij dan als wijnkenner, Dries? Van joh, schappelijk bedrag? Of van nou, de helft minder kan ook?
0: Dat is behoorlijk aan de prijs. Kijk, je ziet vaak die wijnen die per glas verkrijgbaar zijn. Die mensen moeten toch een fles openmaken. Nou, een fles van 100 euro, dat is tegenwoordig niet zo gekker. Maar je hebt wel glazen wijn, die heb ik ook wel meegemaakt, van 50 euro. Maar wat ik zelf vaak drink per glas, die kostte 15 euro.
2: Ja,
0: dus dat vind ik toch iets schappelijker,
2: Maar vraag jij dan ook wat het kost? Of wordt je dat verteld? Want dat werd in dit geval niet gedaan.
0: Ik vraag de wijnkaart. Ik vraag de wijnkaart en dan kijk ik, wat schenken jullie per glas?
1: Ja.
0: Nou, en soms, kijk, als je met z'n tweeën bent, dan bestel ik een fles.
2: Ja.
0: En je hebt twee soorten witte wijndrinkers, zeg ik altijd. Ja. De Sauvignon Blanc drinkers, dat zijn een beetje zure mensen ook in het leven. En de Chardonnay drinkers, dat zijn Bourgondiërs.
1: Dat zijn gezellige, vette volle wijn. Heerlijk.
0: Ja. En dat ben ik.
1: Ja.
2: Hartstikke goed.
1: Een beetje boter in de tros, heerlijk. Dries, ga genieten van... Want hoe lang hou je deze prijs? Wordt die ieder jaar opnieuw uitgereikt? Of is het de komende 5 jaar ben je dan gewoon de best geklede passagier?
0: Ik hoop het, jongens. Ik ga er nu nog extra op letten dat alles

0: piekfijn verzorgd is. En zondag, als ik weer op Schiphol ben, dan maak ik een leuk filmpje.
1: Ja, maar we moeten dus wel even bedenken wat je daar dan gaat doen.
2: Ja, iets met een huppeltje of zo. Of een sprongetje. Een vreugdesprongetje. Of in zo'n karretje, dat je zo'n karretje rijdt.
1: Dat is leuk.
2: Weet je wel?
1: In zo'n karretje.
2: Zo'n Schiphol-karretje.
0: Dat ik erin ga zitten.
2: Ja, achter het stuur.
1: Dat is leuk.
0: Nou ja, ik zeg, 538, blijf meedenken.
1: Ja, zeker. Is goed. We houden je in de gaten, Dries. Leuk je even gesproken hebt. En een mooie dag vandaag.
0: Fijne uitzending.
1: Hoi, hoi. Best geklede passagier van de KLM de afgelopen 5 jaar. Dries Roelvink bij ons in.

0: Fijn dat je er alweer lekker bij bent vandaag. En hoe klink jij vandaag op dit vroege tijdstip? Ben ik altijd even benieuwd naar? Laat het me weten via de app van 538. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken. En dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon nog even ingedrukt? Kun je dus even laten horen hoe jij klinkt vandaag. Saskia.
1: Goedemorgen, Floris. Fijne uitzending.
0: Ja hoor. Doei, joh. Saskia altijd met een zwoele ochtendstem. Goedemorgen, Saskia. Fijn dat je erbij bent. Dennis.
2: Goedemorgen. Mijn laatste dag vandaag van mijn vijfdaagse dienst. Dus we gaan richting Nederland. Lekker naar huis. Dus ik heb weekend. Hey, wow. Fijne dag.
0: Ja, nou Dennis heeft weekend op de dinsdagochtend. Ja, betekent wel dat hij natuurlijk het afgelopen weekend gewoon gewerkt heeft. Dus het is je van harte gegund, Dennis. Geniet ervan en een veilige reis nog even naar huis. Jeroen, kom ook nog binnen.
3: Yo, goedemorgen. Jeroen hier. 4 uur begonnen vanuit België. Eindelijk weer Radio 538 erop. De dag kan niet beter, hè. Thanks up. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Goedemorgen, Jeroen. Fijn dat je erbij bent. Op weg naar de 538 ochtendshow met Cameron Whitcomb.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: 538, Floris Molenaar.
0: Op weg naar de 538 ochtendshow voor deze dinsdagochtend met Usher.

0: 538 met Asscher. Goedemorgen, dinsdagochtend op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er gisteren gebeurde.
1: Misschien even bij jullie checken wat jullie idee hierover is. Ik zit even met een dingetje.
2: Zit je met een dingetje?
1: Ja, ik zit met een dingetje.
0: Oh, vertel.
1: Wij waren vrijdag naar de Amsterdamse Zomer geweest. Ja. En voor die tijd hadden wij bedacht, we gaan even een hapje eten in Amsterdam.
2: Oh ja.
1: Even snel voor die
2: gezellig.
1: Tijd. En dan naar de Amsterdamse Zomer. En wij hebben gegeten bij Rons Gastrobar. Altijd. Ja. Het is altijd lekker eten, leuke tent. Niet goedkoop, maar wel leuk. En de ober die komt aan de tafel en die vraagt, wat wil je drinken? Hè? Dat is altijd een goede eerste vraag.
2: Ja, nou, en daarna de kaart.
1: Ja. Ja. Dus ik zeg, nou, ik heb wel zin in een glas wijn. Witte wijn, een beetje vol, een beetje hout. Hij zegt, ik heb wel een mooie wijn voor je. Dus hij komt met een grote, met zo'n Magnumfles komt hij aanlopen. En hij zegt, wat, moet je deze maar eens proeven? Hoe vind je deze?
2: Was hij al open, die fles?
1: Ja, was al open, okay. Ja. Het was een lekkere wijn, dus hij schenkt het glas in en wij eten. Ik moet vervolgens afrekenen, maar we zaten tegen het concert aan, dus we hadden een beetje haast.
3: Tempo. Hij zei van tevoren niet hoe duur de wijn was.
1: Nee, had hij niet gezegd. Dus snel afgerekend. Ja. Wij lopen naar die Amsterdamse Zomer en ik kijk tijdens het wandelen kijk ik op de bon. Wat denken jullie dat ik voor dat glas wijn moet
2: gaan? Oké.
4: Ik ben geen...
3: Dus in ieder geval...
4: Ik denk een glas.
2: Was het onder de noemer huiswijn? Vaak is de fles open staat en je kan het op glas krijgen.
1: Dit was denk ik geen huiswijn. Maar,
4: maar een glas wijn.
1: Gewoon een glas.
4: Gewoon
1: een glas wijn.
3: 14,95.
1: Nee, het was meer.
4: Nee,
1: het was meer dan 14,95.
4: Voor één glas.
1: Ja, voor één glas. En niet eens een vol glas.
2: Nee, ik vaak krijg zo'n lullig bodempje.
1: Ja.
2: Hoe chiquer de tent, hoe minder wijn.
4: Ja. Ik zou zeggen, laat onze luisteraar eventjes bellen.
2: Even een inbelletje.
4: Maar luister.
2: Maar wat zei jij, Flo?
3: 14,50.
4: Maar het was meer dan 14,95.
1: Het was meer dan 14,95.
4: Ja, ik zeg mensen inbellen maar.
1: Ja, nou, laat me even weten. Wat denk je dat ik voor dat glas wijn moest bellen? Maar vinden jullie dat je dat van tevoren... Kijk, het is niet heel chic om dat te roepen. Ja, deze fles...
2: Vaak wat zij moeten laten doen, is natuurlijk jou proeven. Dan zeg je, ik vind hem wel lekker. Ja. Dan zeggen ze, nou, dat is hartstikke goed. Dat kost tientje per glas. Of de fles kost 40 euro.
4: Maar zijn alle glazen wijn zo duur?
1: Nee.
2: Nee, ja, dat hangt van het type wijn af, toch?
1: Ja, maar dan vaak bij de wat duurdere wijnen zeggen ze, je moet de flessen afnemen.
3: Was het iemand die jij kende?
1: Nee.
4: Ja, Ron. Ron Gas.
3: Nee, maar het was niet zo dat jullie elkaar al, weet je wel, maatjes...
1: Ik had deze man nog nooit gezien.
3: Nee, oké.
1: Nee. Maar ik was wel, hoogst verbaasd over het bedrag dat op de bon stond.
3: En er is maar één glas gedronken.
1: Ik heb gelukkig maar één glas gedronken.
3: Maar stel je voor, je hebt die hele wijn.
4: Ik zou
3: wat
4: voor een glas wijn, weet je wel. Ik ben geen kenner of wat dan ook, maar 4,5 euro vind ik schappelijk.
2: Dan krijg je gewoon een glas op je tafel waar niks in zit.
1: Nee.
4: Echt, waar is het zo?
1: Ja, wel rond de 8, 9 euro.
4: Een glas wijn?
1: Dan heb je een beetje gek.
2: Dat is je basis.
4: Ja. Hebben we betaald voor een Cola Light bij Ron Gastrobar?
1: Ik heb geen idee.
2: 5 piek.
1: Ja. Ik heb dat niet.
4: Gestoord, man.
1: Dus, we kunnen wel even naar de telefoon eens even kijken wie bij. Hangt nu net op.
2: Ik denk die ook schrok van,
1: het bedrag dat er moest worden afgerekend. Nee, het was... Ik zie hier al binnenkomen, 22,50.
2: Ik denk gewoon dat jij 45 pieken moet betalen.
4: Nee, joh, maar voor een glas wijn, dat kan toch niet
1: zo erg was het niet.
2: Nee?
1: Nee.
2: Oké, dus we hebben een speelveld tussen 14,95 en 45.
1: 538, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen. Ik spreek met Laurens.
1: Hey, Laurens, goedemorgen.
5: Hallo. Het gaat over dat glas wijn.
1: Ja, dat glas wijn.
4: Ja, maar... Ja,
5: het zijn twee dingen. Het is belachelijk duur. Het gaat helemaal nergens over.
1: Nee.
5: Het slaat echt nergens op.
1: Ja.
5: Dat is één.
1: Ja.
5: Maar waarom heb je die gewoon zelf aan die mensen gevraagd? Waarom ben je niet tussen? Waarom ga je dit nu op de radio doen? Je kan gewoon aan die mensen vragen.
1: Nou luister, dat zal ik je uitleggen. Omdat wij al onderweg waren naar het concert. En wij moesten op tijd binnen zijn. Anders was ik denk ik echt wel teruggelopen. Maar ja, denk ik wel.
5: Ja, tuurlijk. Voor dat geld, dit is toch geen goud? Ja, maar die slaan helemaal door.
2: Wat denk je dat Tim betaald heeft?
5: Nou, 25 euro.
1: Nee, het was meer.
2: Oké. Okay. Oh, lekker
1: voor een glas wijn.
2: Mocht je het glas houden daar dan?
4: Gekke rol.
5: Kan die stand het dan?
1: Ik moest 30 euro betalen voor een glas wijn.
3: Was hij lekker?
1: Hij was heel lekker. Maar ik vond het wel dat ik dacht, als ik dat van tevoren had geweten, had ik gezegd, nou trek maar wat anders op. Maar 30 euro voor één glaasje wijn.
4: Jezus.
2: Ja, dat is...
1: Maar dan voel je je toch een beetje belazerd.
4: Een beetje belazerd. Ik schrik je echt van. Ja, sterker nog, ik vind het bijna diefstal.
1: Nou ja,
4: dat meen ik echt.
1: Het is wel, ja, wat ik zeg.
3: Hij had het moeten zeggen.
1: Hij had even moeten roepen van, joh, weet wel dat je... Dit is een vrij prijzige wijn.
2: Ja,
1: had hij
2: ja,
1: wel
2: even rekening
4: maar
2: mee.
4: Maar wie zei dat het een prijzige wijn is?
1: Helemaal niet. Nee, ik vroeg gewoon... Hij zegt, joh, wat wil je drinken? Ik zeg, nou, een glas wijn en een omschrijf je een beetje waar je van houdt. Hij zei, nou, ik heb wel iets leuks, denk ik.
2: Beetje Chardonnay-achtig.
3: Ja. Hij schatte jou in van, ah, ik heb nu een rijke gozer.
2: Maar dan nog. Je moet het
3: pak
2: gewoon
3: even een goede wijn.
1: Ja, dat denk ik.
2: Nou,
1: ja,
2: dat is prima. Het is prima dat hij een goede wijn pakt. Maar je moet wel even melden na het
4: proefwoordje. Ik hoor jullie allemaal roepen, het is prima, het is prima. Het is niet prima.
1: Nou kijk, als hij had gezegd, weet wel, een glas kost 30 euro.
2: Dan heb je een keus.
1: Had ik onmiddellijk gezegd, nou, dan schenk dan maar wat anders in. Want dan vind ik het gewoon niet waard.
3: Nee.
2: Kijk, uiteindelijk is mijn wijn...
4: De kans dat je daar dronken wordt is niet zo groot. 30 euro.
1: Dronken en berooid thuis.

0: Yes, en Alane bij 538. Goedemorgen, dinsdagochtend. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. En elke maandag, 9:45, gaan we even bellen met onze grote vriend.
1: Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter.
2: Hallo!
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat ben je uitgelaten, Peter?
2: Ja, dat klopt. Ik ga bijna op vakantie.
0: Ah, oh, kijk, lekker. Dan snap ik het. Met wie ga je?
2: Ik ga met mijn eigen vrouw.
0: En dan toch nog zo uitgelaten.
2: En dat wist ik, hè, dat die zou komen. Ja, ja, ja. En zo hoort het ook. Ja. Maar jullie werken nog? Drie weken?
0: Ja, drie weken.
2: Hey. Nou, dan... hey, eerst eventjes... ik heb een paar dingetjes. Ik kreeg bijvoorbeeld de grote boete special onder ogen. Even kijken of jullie de hoogte van de boete weten bij overtredingen.
0: Oh, dat vind ik leuk.
3: Leuk.
2: Ja. Dus, maar houd voor jezelf even bij. Hè, dat je denkt, oh, dat had ik goed en dan krijgen we straks wel een winnaar.
0: Ja.
2: Ja. Wat is de boete bij je mobiel vasthouden tijdens het rijden?
0: Ik schrijf hem op.
3: 400, oh, mocht niet zeggen.
2: Nee. Ja, jij mag wel zeggen. Oh, zeg gewoon.
3: 450 euro.
0: Ja, meer dacht ik zelfs.
4: Ik dacht 476.
2: Nee, ja,
4: ik denk 490.
2: Nee, ja, het is 440, maar even kijken wat je... Naakt recreëren buiten de aangewezen gebieden.
4: 260.
5: Nee, niet zoveel.
2: Nee, is niet zoveel.
5: 30.
2: Nee, joh. 95.
0: Okay. Nou.
2: 95. Naakt je mobiel vasthouden tijdens het rijden.
4: Naakt?
5: Oh, kan dat?
2: Ja, dat is opgeteld, hè? Dat is 535 euro. Je hond langdurig laten blaffen of ermee dreigen.
5: 150 euro.
2: Ja, bijna goed. 160 euro. Ik reken het goed, hoor. Ja, je mag er 20 naast zitten.
0: Ja.
2: Dus naakt dreigen met je hond buiten de aangewezen gebieden. Dat is 245 euro. Je moet dingen optellen, hè?
0: Ja, ja, ja.
2: Als fietser niet stoppen voor rood.
0: Oei,
4: 90.
0: Ja, zoiets denk ik ook. 90 euro.
2: Het is 120.
0: Zo.
4: Oh.
2: Vraag van een luisteraar, waarom kreeg ik dan een boete van 215 euro? Nou, dat komt omdat je waarschijnlijk naakt door rood fietste buiten de aangewezen gebieden. Nou, dan kom ik bij rare hoge boetes.
0: Ja.
2: Stoepkrijten.
0: Krijg je daar een boete voor?
2: Ja, 170 euro.
0: Nee.
2: Stoepkrijten, 170 euro, want het valt onder het bekladden van de openbare weg.
0: Ach.
2: Kinderen van 3 die lekker zitten te stoepkruiten. Bam, 170 euro. Mag je hopen dat ze wel een luier en een hemd aan hebben, anders komt er naakt recreëren bij. Bramen plukken of bessen of paddenstoelen. Bramen plukken.
0: Oeh. Ja, ook 60 euro.
2: 110 euro voor bramen plukken. Kennen jullie iemand die ooit een boete heeft gehad voor bramen plukken?
0: Nee.
2: Ook niet. Nee. Zonder redelijk doel rondhangen.
3: Dat kan, ja. 250 euro.
2: Zonder redelijk doel rondhangen. Dat is voor de meeste mensen thuis.
0: Ja.
2: Ja. Nou, dat is 110 euro.
0: Oh.
2: Per dag dus, hè?
0: Ja, ja.
2: Ja. Nou, en dit vond ik echt de raarste boete. Met levende vogels vissen.
3: Nou ja,
0: waarom zou je dat doen?
3: Wie doet dat nou?
2: 470 euro.
0: Zo.
2: Maar wie vist er met levende vogels?
0: Ja, ik wist niet dat kon.
2: Nee, dan vraag je, vis jij met brood of wormen? Nee, ik vis met pelikaan. Die happen er zo een karappetje uit, hoor.
0: Ja, ja, ja.
2: 470 euro. Even in andere landen, Frankrijk, met teenslippers in auto rijden.
0: Ja, dat is veel.
2: Nee, dat valt mij 35 euro.
0: Oh.
2: Maar in Spanje 200 euro teenslippers achter het stuur. En je bent bij een ongeluk niet verzekerd. Oortjes in Frankrijk 135 euro. De hoogste boete in Europa, en dat is in Frankrijk... seksuele vertoning in het openbaar.
0: Mm.
2: 15.000 euro.
5: Zo, ja.
0: Dat is een hoop geld.
5: Ja, dat is op het strand komt dat wel eens voor.
2: Ja, en dan is het 15.000 euro.
0: Maar dat is als je de liefde bedrijft in het openbaar.
2: Ja, ongelooflijk, man. Ik was een keer in Frankrijk. Ik zat gelijk op 45.000 euro. Nou, tot zover de boetes. Nu iets minder leuks voor Nederland. De WK.
0: Ja.
2: Ja, jullie hadden het er ook al over. En ja, ik ging er vorige week nog vanuit dat Oranje zou winnen van Marokko. Nou, dat heb ik dus verkeerd ingeschat. Maar ik ging er vanuit dat we gewoon vooral op de aanval zouden gaan spelen. Maar goed, we lagen er dus snel uit. Andere grote landen ook steeds met de hakken over de sloot. Engeland won krap met 2-1 van Congo, met 3-2 van Mexico. Argentinië met de verlenging met 3-2 van Kaapverdië. Portugal in de 94ste minuut op het tandvlees onterecht met 2-1 langs Kroatië. Dan zeg ik, nieuwe regel. Wij stonden met Oranje tot de 92ste minuut 1-0 voor tegen Marokko. Ik zou dus zeggen, laat Oranje ook gewoon weer meedoen.
5: Ja.
2: Nou, veel krampachtiger kan ik de uitschakeling niet verwoorden. Maar goed, ik heb tot nu toe inderdaad toegegeven wat dingetjes verkeerd voorspeld. Kom ik nu met mijn goede voorspelling.
6: Oké.
2: Ja. In de halve finale, deze WK, komen Argentinië, Spanje, Noorwegen en Marokko.
3: Hey.
2: Tenminste, dat hoop ik. Maar als er geen rekening wordt gehouden met wat ik hoop, dan wordt het Argentinië, Spanje, Frankrijk en Engeland. De finale zal gaan, komt die tussen Marokko en Noorwegen.
6: Nee.
2: Ja, tenminste, dat is wat ik hoop. Maar als daar geen rekening mee wordt gehouden, dan wordt het Spanje, Argentinië. Of Frankrijk, Engeland. Ik weet het gewoon niet. Nee. En dat mag ook. Ik hoef niet alles te weten. Want de komende week ga ik op vakantie en vroeger was het toch, waar ga je heen op vakantie? Dat is nu een vraag, hè, voor heel veel mensen. Vraag zeiden ze, nou, ik ga even lekker naar de zon. Ja, we gaan naar de zon. Ja, Spanje, Italië, Griekenland, dat is bloedheet in de zomer. Kun je ook zeggen, nee, we blijven in eigen land. Dat is tegenwoordig bloedheet in de zomer.
3: Ja.
2: Engeland, Schotland, Ierland, kan je doen. Heel mooi. Is tegenwoordig bloedheet in de zomer. Scandinavië, IJsland, Nova Zembla, Antarctica. Bloedheet in de zomer. Dus waar we ook heen gaan, het is bloedheet. Maakt niet uit. Goed insmeren. En bedenk, maak de zin maar af. Het maakt niet eens zoveel uit waar je heen gaat. Uiteindelijk gaat het namelijk vooral om de mensen met wie je bent.
3: Mooi,
2: hè? Nou, dus waar je ook heen gaat, geniet. Smeer je goed in. Pas op voor boetes. Jullie werken nog een paar weekjes door. Ik niet. Ik spreek jullie ergens in augustus. Ik heb er nu al zin in.
7: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get

0: Maar je bent aangekomen bij een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Over een paar tellen, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe dinsdag in. En het leuke is, vandaag kun jij weer de eerste luisteraar worden van de Ochtendshow. Werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-30538 en kom je dan in de uitzending zometeen in de Ochtendshow. Is een t-shirt voor jou. Het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt. Kun je gewoon even scoren zo op de vroege ochtend. Wat wil je nog meer? Pak je telefoon, bellen maar 0909-30538. Maak er een mooie dinsdag van. En veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon nu net pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kan worden. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, dat meldt het AD. En het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. Rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het 2K erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Bellingham opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje, want die stuurde Portugal met 1-0 naar huis. Dan het weer. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Flo, dankjewel. Dan eens even kijken of er al files staan. Als dat zo is, weet Rick waar.
3: Zijn er twee. Begin op de A12 Oberhausen-Arnhem bij Oud-Dijk. 6 minuten. Andere op de A27 Breda-Gorkum bij industrieterrein Avelingen. De vertraging 6 minuten.
0: Kijk, allemaal vroege starters. En misschien zit daar wel een eerste luisteraar bij. Want wij zoeken er een via 0909-30538. Misschien ben jij vandaag wel die eerste luisteraar die onze radioshow opent. 0909-30538. Je doet dat niet voor niets. Sowieso natuurlijk de hele dag de roem die je draagt dat je de eerste luisteraar bent. En je krijgt een t-shirt waar het op staat.
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag! Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
10: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
13: Deze week bij 538.
12: Jouw kans op een weekend lang.
13: Tomorrow.

0: zit je in de auto chagrijnig te kijken, denk je bij jezelf, ik heb er allemaal geen zin in. Alles zit me niet mee vandaag. Maakt niet uit, met een bakje koffie en een lach klappen we weer gewoon een hele gezellige dag. Dus vandaag, uppakee, blik op oneindig en hatsenflats de beuk erin. Hoppa!
1: Het geluid van een nieuwe dag. Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
1: Radio 538.

Brothers. Ja, zo heet het wel helemaal. Satellites in de ochtendshow om 8 over 6. Dinsdag 7 juli. Goedemorgen.

0: gebeurt. En dat er één iemand zegt, weet je, hoe wij ons noemen?
1: De Hoeders.
0: Ja, dat Rick zegt.
2: Dat betekent de titel, toch?
1: Ja. Maar is er ook niet een, betekent het ook niet wat anders?
2: Ja, dat ga ik even opzoeken.
0: Ja, ik heb geen idee. Ik ken het niet anders dan borsten.
2: Ja,
0: dat,
2: nee.
0: Dat iets,
2: is ook de associatie die ik direct heb als ik hoeders hoor. Maar misschien dat het ook wel iets anders betekent. Dat zij dat leuk, een beetje dubbelzinnig.
0: Jij denkt een soort Amerikaans slang voor...
2: Ja, dat is net als dat je in Nederland heb je de wippers, weet je wel. Dat kan iets heel onschuldigs zijn.
0: Dames en heren, hier zijn ze.
2: Hier zijn de wippers.
0: Thank you. Ja.
2: Wel even vastleggen deze naam. Ja, waarschijnlijk een hele goede carnavals, de wippers.
0: Waarschijnlijk zijn de hoeders ook weer een van de gitaarmerk of zo. Of een...
2: Ja, zoiets.
0: Ja. Speel jij op een echte hoeder? Zo, wow.
2: Nou, het is gelukt. België heeft zijn gram gehaald op het WK voetbal.
0: Dit is toch de beste overwinning van het hele WK.
2: Deze smaakt erg zoet, ja. 1-4 werd het tegen het gastland, de Verenigde Staten. Er was natuurlijk veel over te doen, de wedstrijd. En dan met name het meespelen van de Amerikaanse spits Bellingham. Want hij had rood gekregen in de vorige wedstrijd. Een directe rode kaart. En de regel is nou eenmaal dat je dan een wedstrijd later niet mee mag doen. Alleen voor hem gold het niet na inmenging van de president van de Verenigde Staten.
0: Geloof jij die Infantino die gisteren natuurlijk zei van... joh, het is door een volledig onafhankelijke commissie bepaald.
2: Nee, natuurlijk niet.
0: De statuten en ik bemoei me er niet mee.
2: Nee, geen moment heb ik dat geloofd. Maar het is wel...
0: Maar hoe komen we van deze... Aan de ene kant, weet je, het is net altijd een beetje met de dictators en weet ik veel wat. Je kan hem afzetten en dan komt de volgende.
3: Eén grote corrupte bende.
0: Maar hoe komen we van deze man af?
2: Ja. Kijk, de vorige voorzitter van de FIFA was ook al geen lievertje.
0: Nee, maar dat is natuurlijk...
2: Sepp Blatter.
0: Sepp Blatter.
3: Oh, ja. Die is ook...
0: Overal, het IOC is hetzelfde. Overal waar geld een grote rol speelt, macht en weet ik veel wat, vinden dit soort dingen plaats.
4: Ja, als er niet massaal was ingegrepen, en dat is er niet, dan kan hij gewoon zijn gang gaan.
2: Maar ik heb niet het idee dat het ooit zo groot en zo direct is geweest.
0: Het is nooit zo zichtbaar geweest.
2: Nee, en dit is gewoon een president die zegt, ik heb inderdaad wel even contact gehad over die rode kaart. En dat was helemaal geen rode kaart en het viel wel mee. En, ik heb
4: en wat oneerlijk dat je dan de volgende wedstrijd niet mag spelen,
2: Hij zei ook nog, het is hetzelfde als dat je Harry Kane eruit haalt. Of Cristiano Ronaldo niet mee laat spelen.
0: Hij heeft geen idee.
4: Nee.
2: Maar goed, België heeft dus zoals gezegd gewonnen. En dat was wel erg fijn wakker worden in de wetenschap... dat onze zuidenburen een ronde verder zijn op het WK voetbal. Normaal hoop je dan van, in het kader van gedeelde smart is halve smart... van laat dan de Belgen ook maar niet mee.
3: Nee.
2: Maar nu vind ik het echt leuk dat ze door zijn. Overigens werd bij VI Oranje die rode kaart van de Verenigde Staten ook besproken. Na inmenging van Donald Trump werd hij dus teruggedraaid. Johan Derksen vindt dat de deelnemende landen... het veel te makkelijk hebben laten gebeuren.
5: Het is heel makkelijk natuurlijk aan te pakken, want alle landen die aangesloten zijn bij de UEFA...
6: En de FIFA met name ook natuurlijk. Ja,
5: die hadden solidair moeten zijn met België, want dat zijn allemaal collega's van België. België heeft nog geprotesteerd, maar heel de wereld is met alles wat Trump doet. Iedereen accepteert het maar zo van, die man is gek.
3: Het enige, als die Belgen nu zouden zeggen... joh, luister, als we het zo goed doen, zijn we er wel klaar mee. We stappen het vliegtuig in.
5: Dat hadden ze moeten doen, maar alleen dat kost geld, hè?
2: Ja, het kost geld.
0: Ja. Nou ja, iedereen had moeten zeggen, we stappen op en we staken het toernooi. Dat
2: gaat nooit gebeuren. Maar dan, dan hadden Spanje en Portugal... die hadden finale nu tegen elkaar niet moeten spelen. Die, wat was het, 16e finale?
0: Ja, gewoon alle landen die in het toernooi zitten... hadden moeten zeggen, we stappen eruit.
4: Ja.
0: Of Infantino eruit, of wij stappen
2: eruit. Dat klinkt altijd heel makkelijk, maar de belangen zijn zo groot. Dat
0: gebeurt ook niet,
4: Ja, maar stel dat iedereen had gezegd, prima, wij gaan allemaal massaal naar huis. Ja. Dan had hij het misschien teruggedraaid.
0: 100%.
4: En dan was er niks aan de hand geweest.
0: Gebeurt
4: en nu heeft iedereen
0: niet.
4: Gedaan, doe maar, het is allemaal goed. Ja, het is vals, maar
2: ze hebben niet gezegd, het is allemaal goed.
4: Ja, maar er wordt niks gedaan.
2: Er is vanuit, en dat had ik niet verwacht. Vanuit UEFA is er echt heel veel gereageerd. En dat is volgens mij ook redelijk uniek. Want die zijn normaal gesproken ook een grote broertje FIFA.
0: Tuurlijk.
4: Maar niet hard genoeg.
2: Ik denk dat dit nog aan een staartje gaat krijgen.
4: En nu denkt Trump, dat is mooi. Nou, zie je wel.
0: Die gaat de uitslag terugdraaien.
2: Ja. Ja. Worden overgespeeld.
4: Gaat hij nu zeggen, zie je België. Is corrupt, fraude, vals spel.
0: Dit is precies hoe Florentine het zegt.
4: Wat er gaat gebeuren.
2: We gaan even naar Hidde, die komt uit Hilversum. Goedemorgen, Hidde.
7: Goedemorgen allemaal.
2: Hier om de hoek, hij werkt bij de ACM.
7: Oh,
2: ja.
7: Klopt.
2: De Autoriteit Consument en Markt.
7: Ja, in Den Haag, klopt.
2: Ja, maar jullie zien erop toe dat alles een beetje eerlijk en ordentelijk verloopt, toch, in de samenleving?
7: Ja, wij zijn ervoor om de markten goed te laten werken voor alle mensen en bedrijven nu en in de toekomst.
2: Doen jullie ook iets met voetbal toevallig?
7: We hebben recent de fusie tussen de Kuip en Feyenoord goedgekeurd.
2: Ja.
7: Dus ja, het komt wel eens voorbij, ja.
2: Ja, ja. Maar het is niet zo dat jullie ook bijvoorbeeld... dat je kan zeggen via de KNVB dat je de UEFA of de FIFA een tik op de vingers kan geven?
7: Nou, ik zal het meteen vanmiddag even opperen als ik op kantoor aankom. Maar ik denk niet dat wij ons mandaat zover reikt, helaas.
2: Jammer.
0: Ik moet zeggen dat ik de ACM toch altijd een ingewikkelde instantie vind of zo. Dat een ander bepaalt of wel iets mag of niet in de samenleving.
2: Ja.
7: Ja, dat ik kan me voorstellen dat zo overkomt. Er werken wel heel veel slimme economen, juristen, gedragsdeskundigen... Ja. Die daar allemaal uitgebreid onderzoek naar doen. Maar ja, iemand moet dat voor ons allen in de gaten houden.
0: Maar ik zou zeggen dat...
7: Als één bedrijf een ander bedrijf overneemt... en daarmee de kans heeft om de prijzen te verhogen... ja, dan komt dat pas heel laat... naar buiten. En dat moet je van tevoren moet je dat onderzoek naar doen. Maar ik snap het gevoel.
2: Maar is het ook zo dat jullie andere dingen in de gaten houden, of gaat het echt alleen over overnames?
7: Nee, we doen veel meer dan dat. Overnames is maar één deel van en fusies is maar één deel van ons werk. We doen de energie, de telecommarkt, consumentenbescherming. Online zijn we betrokken. We doen voor vervoer, voor de NS.
0: Maar je ziet nu bijvoorbeeld, doen jullie ook overheidsdingen toetsen? Of blijven jullie daarbij weg?
7: Daar blijven wij bij weg.
0: Okay.
7: Wel als de overheid een speler in de markt is, maar wij zijn niet toezichthouder op de overheid.
0: Nee, er is natuurlijk bijvoorbeeld heel veel kritiek op het boetesysteem. Dat financieel natuurlijk een melkkoe aan het worden is van de overheid.
7: Van de verkeersboetes bedoel je?
0: Ja, dat iedereen nu eigenlijk zegt van joh, ja, het loopt de spuigaten uit en mensen die raken daar financieel door in de problemen. Je zou ook zeggen van joh, dat is ook zo'n systeem van ja, de overheid kan het eenzijdig maar blijven verhogen. Maar er is niemand die zegt joh, tot hier en niet verder.
7: Nou, kijk, daar heb je de ombudsman voor die daar toezicht op kan houden, onder andere. Maar inderdaad, dat is oneerlijk, maar dat ligt buiten ons het zicht waar wij op bij staan.
0: Nou, dan bellen we de ombudsman. Heb jij wel zijn nummer toevallig?
2: 0900 ombudsman. Ja. Maar waar ben jij nu mee bezig dan bijvoorbeeld, heren? Of is dat soms ook geheim?
7: Nou, dat is soms geheim. Ik werk niet bij een van de toezichtsdirecties. Ik ben de secretaris van het bestuur. Dus ik doe eigenlijk de hele... Goedemorgen. Dus ik doe eigenlijk de hele organisatie doe ik. Dus dat is alle informatiestromen die richting het bestuur gaan, die komen langs mij. Maar dat is ook dus de spannende zaken, fusies, controles, sancties, boetes, last onder dwangsom, maar ook de bedrijfsvoering zelf. Ja. Dus als wij nieuwe wervingsstrategie hebben of het merklogo of allemaal. Ja, ook meer de bedrijfsvoeringsdingen die komen langs mij.
2: Leuk hoor. Het klinkt als een interessante baan, Hidde.
7: Een hele leuke baan.
2: Ja, geloof ik meteen. En je bent vandaag, en dat kunnen er niet veel zeggen, sterker nog, er is er maar één van. Jij bent vandaag...
8: De eerste luisteraar.
2: Hoppakee.
7: Yes.
2: Je krijgt van ons een t-shirt.
7: Dankjewel.
2: Ik zou zeggen, ik weet niet wanneer de volgende bestuursvergadering is.
0: Oh, ja. Doe me even aan.
2: Doe me even aan.
7: Ik heb er nog twee voor de zomer, dus dat moet vast.

0: One Republic, Runaway in de ochtendshow. Het is 6:59 geworden. We hadden het net nog even over die band de Hooters. Wat dat nou betekent. Inmiddels even uitgezocht. Hooters zijn toeters.
1: Aha.
2: Ja.
1: Aha.
0: Dus
1: het zijn de toeters.
0: Het zijn de toeters.
1: Ja, oh, okay. En zo komt die verbastering ook tot de borsten.
0: Het is een bijnaam.
1: Die heeft flinke toeters.
0: Juist. Daar komt het vandaan. Dus in principe hebben zij het, denk ik, wellicht dubbelzinnig bedacht. Maar het kan ook heel keurig worden uitgelegd.
2: Er zijn wel bijnaam voor...
0: Voor borsten.
2: Voor de voorgevel.
0: Ja, zeker.
1: Nou ja, de voorgevel, daar heb je het al.
3: Ja. Ja, dat vind ik zo...
0: Flinke boshout voor de deur.
3: Onaardig klinken.
2: Wat vind je nog meer onaardig klinken?
0: Ik vind tieten ook altijd wel hard.
3: Dat vind ik ook niet aardig. Ja. Ik vind borsten, dat vind ik ook
1: een mooi woord. Ja. Is een mooi woord.
0: Toeters.
1: Sierlijk. Ik vind borsten
0: toeters
1: ook.
0: Ja. Ja. Klonten. Goeie klonten.
3: Klonten.
0: Uiers. Jopen, ja.
3: Zo onaardig.
0: Ja, het is echt onaardig allemaal.
3: Ja, dat klinkt ook niet aardig natuurlijk.
0: Nee, dat is ook niet direct opwindend als je dat...
3: Ja, het is lastig voor
0: Maar jij hebt het altijd over je borsten.
3: Ja.
1: Is dat ook? Dat klinkt over met meer respect.
2: Ja, weet je weer, gelijk waar het over gaat.
1: Ja.
0: Buste, hoor je ook nog wel
3: eens. Ja, maar dat is bejaard.
1: Dat is meer...
3: Dat is echt voor oma's.
0: Ja, buste.
3: Ja, bustehouder.
1: Dat is weer jaren 60, 70 voor je gevoel.
0: Dan wordt dat gebruikt.
1: Ja, okay. Dat je ingesnoerd werd in zo'n corset. bustière heet dat toch?
0: Noemen ze dat zo'n bustier?
3: Ja,
1: dat dacht
3: ook.
1: Ja, toch? Ja, ja.
0: Het is de ochtendshow voor de dinsdag, waarin wij weer iemand richting... Nou, dat is leuk, je gaat richting België. Je gaat naar Tomorrowland, ga je meemaken. Een weekend lang, als je het leuk vindt om daarheen te gaan...
1: Toch een gekke plaats. Het heet natuurlijk Boom, die plaats waar Tomorrowland is. Het is een boom. Ja. Dat je denkt op een gegeven moment, weet je, we noemen dit dorp Boom.
0: Waarschijnlijk heeft er één gestaan, een vrij opvallende.
2: Eén boom.
1: Ja, ongetwijfeld ooit.
2: Sowieso maar... zijn Belgische plaatsnamen heel raar. Altijd Wustwezel, dat soort dingen. Weet je wat je Je hebt echt heel veel rare plaatsen namen in België.
0: Is dat zo?
1: Ja, Boom vind ik een... waar woon je? In Boom.
0: Boom. Het is wel kort maar krachtig.
1: Ja.
0: Maar wij gaan dus kaarten weggeven voor Tomorrowland. Hoor je straks ergens de oproep. En je kan daar bijna niet omheen hoor. Want als de oproep klinkt, wordt ook duidelijk vermeld dat dat het moment is om te gaan bellen. Dan kan je dat doen naar de studio. Maak je kans op twee kaarten en dan ga je...

0: Jamaican, bam bam, you girl in het ochtendje om 6:45. Goedemorgen. Ja, er zijn hier nog wat aanvullingen van luisteraars als het gaat om bijnamen voor de borsten. Ja, de kwarktassen heb je ook.
1: Kwarktassen,
2: Nee, dat
0: vind ik zo. Jetsers.
3: Jetsers.
0: En deze vind ik wel heel leuk. Die vind ik ook wel, die heeft wel iets liefs. Biggesnuiten.
1: Nou ja.
0: Biggesnuiten. 6:45. Goedemorgen. Laatste nieuws. Zo dadelijk. Wat zit erin, Flo?
3: Ja, volgende week begint natuurlijk de Tilburgse kermis. Maar er zijn zorgen, want je kunt zomaar vast blijven zitten in het reuzenrad.
0: Oh, niet best natuurlijk. En lekker naar de wekker. Zometeen hier met kans op de badjas.
4: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Meer dan 200 nationaliteiten.
5: De beste DJ's.
4: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
5: En 400.000 dansliefhebbers.
4: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
5: Tomorrowland. Luister Radio 538.
4: En maak deze week kans op een droomweekend.
5: Tomorrowland.
4: 17, 18, 19 juli.
5: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
6: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
7: Yeah. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Mentos Vibes.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. Dereizen. Live your dreams. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Even bollen, iedereen.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Wimbledon is in volle gang. Op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
6: Ja, laatste kans.
5: Kom naar Shell. Klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
10: Hey, goedemorgen. Vandaag een mix van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een spatje regen vallen. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 22 tot 28 graden vandaag. En waar de files precies staan, gaat Rikje nu vertellen.
11: Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, een uur vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam, 21. En de laatste is de A16 Ridderkerk, Terbrechtseplein bij het Terbrechtseplein. De vertraging 27 minuten.
10: 3 minuten over 6:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Frontin, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Na ruim een week rijden er weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip werden honderden kabels verwoest. Het herstellen daarvan was monnikenwerk, zegt ProRail. Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, dat meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt dat al, zegt ze. En België heeft wraak genomen voor de omstreden rode kaart van een Amerikaanse speler. Ja, de Belgen wonnen met 4-1 van gastland Amerika en spelen in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal uitschakelde met 1-0. Ja, de gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden. Dat meldt Omroep Brabant. Zondag werden namelijk duizenden huishoudens, 18.000, uit voorzorg afgesloten. 50PLUS die maakt zich nu grote zorgen over die kermis, want die begint daar volgende week. Ja, ze vrezen dat mensen dan vastkomen te zitten in het reuzenrad bijvoorbeeld. En maar dat wil je niet.
10: Volgens mij hebben ze nu...
13: Dat was nog een onterechte afsluiting.
10: Ja, zij hadden de meter...
12: Een meetfout was...
10: De meter die stond weer terug op de fabrieksinstelling. Ja, het is echt super knullig. Ja. Waardoor hij 5 keer hogere waardes aangaf. Dus zij hadden
13: zoiets van... Ze hadden wat gerepareerd of zo op zondagochtend. En daarbij was het kastje verkeerd teruggezet.
10: Oh, ja. Dit moeten we onmiddellijk afsluiten. Want dit gaat helemaal verkeerd.
12: Ja, dit was een meetfoutje. Maar Enexis zegt wel... Het gaat waarschijnlijk vaker voorkomen... als het stroomnetwerk overbelast is bijvoorbeeld. Ja. En dan zeggen ze dus... 50PLUS zegt van ja... Je moet wel een oplossing hebben, want zodra duidelijk is dat een deel van Tilburg dus zonder stroom komt te zitten, ga dan in overleg met de gemeente, zorg dat er een burgernetmelding komt, want je wil niet dat die kermis straks helemaal stilstaat.
13: Nou ja, voor mij draait de kermis voor een groot deel op aggregaten.
10: Ja. Ja.
13: Ik denk ook wel wat, gewoon wat huisstromen die uit de straten komt. Maar kijk, en als je dan vastzit, kan je beter in het reuzenrad vastzitten dan in die booster, weet je wel?
12: Hij had je kop aan.
13: Het reuzenrad, dat is nog dat je denkt, nou ja, ik heb een bakkie en een dakkie.
12: Ja.
13: En ik zit daarboven wel prima.
11: Ik heb ooit bij, even kijken, Drievliet.
13: Ja.
11: Toen ik echt jong was, een jaartje of 6, 7, heb ik vastgezeten in de spook...
10: Oh nee.
11: Ja.
12: Dat is het spookhuis.
11: In het spookhuis. Maar dat was het spookhuis van de Fabeltjeskrant. Dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet... Maar als je in het donker zit...
12: En je bent
11: maar,
12: klein.
11: Ja, ik was al niet zo groot. Hè. Ik was toen... Ja, ik denk,
13: dat was de enige waar je ook in mocht, denk ik.
11: Ik was 30 centimeter, denk ik. Maar ik denk dat ik daar 20 minuten heb vastgezet.
13: Echt een trauma.
11: Ja, echt een trauma. Ja.
0: Ik heb als jij meneer de Uil nu ziet, dan ga je helemaal nog steeds op tilt.
11: Ik heb zo'n hekel aan meneer de Uil. Wat ik voel nog, waar bent u of naartoe? Als je naar Fabeltjesland.
12: Ja, maar als ik in zo'n achtbaan vast zou zitten... Dan, en op zijn kop in zo'n karretje zo'n heel hoog... Kop.
11: Dan pis je toch in je broek?
12: Nou, nee, maar dan ga ik... Dat is verschrikkelijk.
13: Ja. Kijk, zolang je recht zit, dan... Kijk, ook dat de eerste 20 minuten heb je nog een beetje lol, weet je wel.
11: Ja, maar je moet toch misschien plassen.
0: Nou, je gaat je af zitten vragen van... Oké, gaan ze hem straks weer aanzetten? Of moet ik via een hele hoge ladder eruit?
13: Dat lijkt wel eens van die filmpjes. Dan gaat die brander met zijn bakkie omhoog.
11: Verschrikkelijk.
13: Moet je toch op een gegeven moment gaan ze je gordeltje losmaken. Zou er iemand luisteren die wel eens vast heeft gezeten in de achtbaan?
11: Of in een kermis.
0: Laat even weten, als je dit wel eens hebt meegemaakt. Via 0909-3050.
13: En dat is niet dan de draaimolen, hè, wel op een paardje. Nee. Maar gewoon echt serieus vastzitten. Ja.
12: Ja, het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak. Ja, in het Parool. De twee die gaven gisternacht namelijk een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. Kaartjes kosten daar €300.
13: Dat was in de Jimmy Woo, toch?
12: Ja, in de Jimmy Woo. Ja. Ja, voor dat geld zongen ze 5 liedjes en vervolgens verdwenen ze in de lounge. Ja. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. Weggegooid geld, een deceptie, pure oplichting.
13: Ja.
12: Ze hadden er echt wel iets meer van verwacht dan even snel een paar nummers afwerken en wegwezen.
0: Maar hoeveel man past er in die Jimmy Woo? Dat zijn er 500, denk ik. Misschien 600.
13: Nou ja, zeg even gemak, 400, 500.
0: Dat is een kleine zaal, toch?
13: Ja, heel groot. Ja, is gewoon een club.
12: Ja, ja, €300, dat is veel geld. En dan verwacht je waarschijnlijk wel...
13: 2 uur concert.
12: Ja, dit was 20 minuten of zo.
13: Ja.
0: Prince deed dit ook heel vaak.
12: Ja. Ja.
0: Dit is een beetje zijn... hij heeft dit bedacht. Kon je voor, soms had je mazzel, kon je gratis met hem mee.
12: Gratis was dat toch?
0: Ja, maar je moest ook wel eens kaartjes kopen. Want dan wilde hij gewoon voor een wat kleiner publiek wilde die spelen. Of het was...
13: Deed hij dat dan niet in Nighttown of zo?
0: Ja, ja, Paradiso heeft hij ook wel gestaan.
11: Maar Nighttown is zeker.
0: Ja, maar dit is... het is wel... Je bent bij iets heel exclusief geweest.
11: Ja, maar je wilt toch... Als je €300 hebt betaald, wil je toch dat hij langer speelt dan 20 minuten?
0: Ik weet niet wat de afspraak is geweest.
11: Ja,
0: hoe het verkocht is. Ik heb geen idee. Ja, het zal ongetwijfeld, zal die gezegd hebben, een aftershow.
12: Nou ja, Jimmy Woo had het gepresenteerd als een onvergetelijke avond. Weet je,
11: nou, dat is het ook.
12: Ja, dat sowieso. Ja, er was wel één positieve reactie van een meisje die dan helemaal vooraan stond. En hij had dan naar haar glimlacht. Oh. Ja, dus
13: verschil denk ik ook, mocht je daarna nog met hem op een foto. Of weet je, kan je even een selfie maken. Weet je wel, ja. Dan denk ik, jij hebt dat toen toch gedaan met die Ariana Grande, Rick?
11: Ja, ja, mijn dochter die mocht een... maar dat was echt...
0: Moest je ook voor betalen?
11: Ja, dat was, dat was echt wel pittig. Ik dacht, €60, €70. Maar daar wil ik vanaf zeggen. Maar het was wel een... En dan had je zo'n heel klein kamer... Zo'n fotoboot. Dat was echt lopen. Het was echt erin, flits, weg.
13: Maar zij zei,
11: flits, weg.
0: Ja, dan voel je ook wel een beetje bekocht.
13: Aan de andere kant, je weet ook als je aan zoiets meedoet... een beetje hoe het in elkaar steekt, toch?
0: En we gaan heel even naar Artje, want die reageerde. Oh. Artje, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Jij hebt wel eens vastgezeten in een attractie?
6: Ja, klopt.
0: Waar was dat?
6: Dat was echt verschrikkelijk. Toverland, daar heb je van die motortjes. Dat wordt afgeschoten, zal ik maar zeggen.
0: Ja,
13: een achtbaan.
6: Ja, ja, en na de rit kom je terug, sta je wel gewoon horizontaal. En die beugels wilden niet omhoog.
0: Oh nee.
6: Maar ik kan je vertellen, als je daar 20 minuten op vast zit, dat je onderkant het echt niet prettig vindt.
0: Nee, je krijgt een houten...
11: Oh ja, ja. Voor een vrouw helemaal, denk ik.
0: Ja, dat zit helemaal niet lekker.
6: Ja, dat is echt niet funny, nee. Nee. Dus dat was mijn ervaring met vastzitten in een achtbaan. Niet op z'n kop, maar wel gewoon...
0: Wel gewoon maar heb jij sindsdien,
6: vervelend.
0: Heb je sindsdien ook een beetje angst opgebouwd voor achtbanen?
6: Ik ben sowieso geen held, dus wat dat betreft, ik ga er al niet helemaal vrijwillig in.
0: Nee, nee, oké. Okay. Nou, Artje, dankjewel. Het is wel goed gekomen uiteindelijk. Mees, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
0: Jij zat ook vast in een attractie?
14: Zeker, ja. Ik was denk ik 1,5 jaar geleden was ik in Disneyland Parijs.
0: Ja.
14: In Hyperspace Mountain, die donkere binnenattractie.
11: Ja. Oh ja, ja, ja.
14: En op een gegeven moment stopte alle muziek en was het nog wel donker. En daar stond je dan op een helling. En je hoorde achter je nog wel een karretje aankomen. Dus dat was wel even spannend.
0: En hoe lang heeft dat geduurd?
14: Ja, wel gauw een minuut of 20.
0: Oh nee.
13: Ja, dat is toch niet prettig. Maar ja. ging het licht aan in die hal? Of uiteindelijk
14: op een gegeven moment wel, inderdaad. Na 10 minuten ging die noodverlichting aan. Dus dat scheelde wel. Maar ja, je zit niet echt lekker in zo'n karretje.
0: En word je wel een beetje op de hoogte gehouden van wat er aan de hand is?
14: Ja, ze roepen dingen in het Frans om en dan... dat wordt al heel snel moeilijk.
0: Bonjour.
14: Ja, bonjour.
0: Humorman, s'il vous plaît. Oké, maar het is ook uiteindelijk goed gekomen.
14: Gelukkig wel.
0: Maar je hebt de rit dan afgemaakt. Word je dan teruggetakeld en moet je dan uitstappen?
14: Nee, hij is wel verder afgemaakt, maar ja, wel met de lichten aan.
0: Met de lichten aan ook, nee.
14: Dat, dus dat was wel interessant om te zien, maar...
13: Ja, tegenvallen,
11: hè? Tegenvallen, ja.
14: Nee, klopt.
0: Mees, dankjewel. We gaan nog heel even snel naar Thomas. Thomas,
14: geen probleem, fijne dag.
0: Hoi, Thomas.
15: Goedemorgen.
0: Jij hing op zijn kop?
13: Nee, joh.
15: Ja, het was met een attractie met allemaal armen en die dan op de kop gaan en alles. En op een gegeven moment bleef weer hij vasthangen dat ik met mijn armen en beneden... Last bungelde naar beneden.
13: Oh, ik krijg hier al gewoon natte handen van.
0: En hoe lang heeft dat geduurd, Thomas?
15: Dat heeft ongeveer 15 tot 20 minuten geduurd. Brandweer erbij. Nou, uiteindelijk ging het apparaat wel weer draaien. Dus we konden uiteindelijk allemaal wel naar beneden.
0: Ja.
15: En dan was je beneden en het allerleukste was dan... Ja, wat krijg je? Ja, een gratis eetje. Nou ja, ik ben er echt niet gegaan,
12: hoor. Nee, daar zit je op te wachten.
0: Nee, dat is niet wat je wil. Maar jij was natuurlijk...
15: Nee, zeker niet.
0: Jij was ook wel even bang van... Ja, shit, ik moet misschien straks via zo'n brandweerladder moet ik naar beneden.
15: Ja, en ik was nog niet zo'n held in attracties, dus ik dacht, ach, ik ga gewoon een keer mee, maar niet weer.
0: Maar heb jij sindsdien een angst voor attracties?
15: Ja, ik ga er wel in, maar alleen dat moet.
0: Je denkt toch altijd nog even aan dat moment dat je op zijn kop hing, dat snap ik.
15: Ja, ja, zeker, ja. Daar denk ik nog wel eens aan terug, ja.
0: Thomas, dankjewel en heb een mooie dag vandaag.
15: Yes.
0: Oké,
15: okay,
0: nou, toch wel een hoop luisteraars die dit wel eens hebben meegemaakt, zo blijkt. 12 over half 7, dit is de 538 Ochtendshow. Voor dinsdag 7 juli met Davina Michel. Stil champagne.

0: Phil Champlain, Davina Michel in de ochtendshow. En daarmee is het 6:15 geworden. Zullen wij eens eventjes opgooien welke platen
1: er vandaag... Er maar twee op, hoor.
0: Ja, welke erin lekker naar de wekker zitten.
2: Lekker naar de wekker.
0: Dan kun je even met ons meedenken, want we hebben vandaag in de aanbieding... Dit is wel leuk. David Hodo is jarig. Misschien zegt de naam je zo even
3: David
0: niet.
3: Hodo?
0: David Hodo, hij was van The Village People.
1: Oh, maar welke was hij dan?
0: Ja, dat is altijd even de vraag. Nou, niet die Victor Willis, die is van de week overleden. Ja. Dat was de politieagent. Hij was deze David Hodo was de bouwvakker.
1: Ah, oh.
0: Ja. Hij is vandaag een jaartje ouder geworden, 79.
1: Zo.
0: Dus wij kunnen deze plaat weer eens laten horen.

0: van de Village People. Optie 1 vandaag. Ja, het blijft een beetje. Het is een favoriet liedje van Donald Trump natuurlijk. Deze plaat wil hij altijd horen. En doet hij. Noem het de Trump Shuffle, maar zo even met die vuistjes.
1: Precies, net uit de maat.
0: Ja. Optie 1 vandaag. Als je hem straks helemaal wil horen, moet je er één deze kant op sturen. Dan gaat je stem naar de Village People. Dan hebben wij ook te vieren dat op deze dag Gustavo Lima. Het zijn liedjes.

0: van Gustavo Lima. Ja, het zijn allebei leuke liedjes, maar wat moet het worden? Dat vragen we even aan Bas. Die komt het hier. Goedemorgen, Bas.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Werkzaam bij Ballers Nedam, zie ik je staan.
1: Ja, als de projectcoördinator materieel... dan mogen we de werkplek op hoogte verzorgen voor Ballers Nedam.
0: Ah, oké. Okay. En waar ben je bezig momenteel vandaag?
1: Vandaag zitten we gewoon in Almere. Ja. We hebben een kantoordag. Maar normaal gesproken voor heel Nederland.
0: Dat is toch de minst leuke dag, hè, de kantoordag. Ik ben toch liever...
1: Ja, administratie moet ook gebeuren.
0: Ja, nee, snap ik. Maar een beetje buiten is toch die vrijheid?
1: Ja, dat is, het is mooi technisch weer, dus ja. Ja, normaal gesproken lekker buiten, maar één dagje op kantoor.
0: Ja. Hé, hey, beste Bas, wij hadden vandaag in de aanbieding YMCA van de Village People tegenover Ballada van Gustavo Lima. Wat moeten we draaien? Wat is het leukst?
1: Ja, nummer 2, Ballada. Lekker de zomerse knallen.
0: Maar vind je YMCA vind je niet leuk?
1: Nou ja, de balsie doe je wel eens mee in de kroeg, maar nee, Ballada vind ik toch echt leuker.
0: Oké, okay, nou ja, dat was de vraag. En jij beantwoordt hem met optie 2. Die gaan we draaien, want daar kwamen de meeste stemmen op binnen. Voor jou is er een badjas, wil je die in groen of paars?
1: Ja, paars, heel graag paars.
0: Die komt naar hier. Bas, mooie dag vandaag.
1: Dankjewel.
0: En lekker genieten van...

0: dat zeg ik. Ballada, de winnaar vandaag in Lekker na de Wekker. Want daar kwamen de meeste stemmen op binnen. Dus ja, dat plaat met de meeste stemmen wint nou helemaal je. Straks gaan wij kaarten weggeven voor Tomorrowland. Hoor je zo meteen de oproep, dan kun je bellen met de studio en maak je kans op 2 tickets. Dan ben je het hele weekend daar van de partij, inclusief pre-party. En ik begreep gisteren al van Niels, dat is een festival op zich, hè, geloof ik. Dat,
1: Dream Village, ja. Zo heet die camping. Ja, ja, man, dat is fantastisch. Voor mij, die Tomorrowland begint op vrijdag, maar die Dream Village gaat natuurlijk op donderdag lopen.
0: Ja.
1: Daar, daar staat ook gewoon al de Afrojacks en weet ik veel wie van deze. Dat is niet DJ Hutsenfluts die daar staat.
2: Nee, staat dit jaar niet, hè? Hutsenfluts staat dit jaar niet.
1: Nee, Hutsenfluts die kon niet, maar die, ja, je zou denken, die heeft nog wel tijd, weet je wel. Maar nee, ja, dat is te gek, man. Die camping is al een festival.
0: Nou, lijkt het je leuk om een keer mee te maken, of wil je er nog eens heen omdat je al eens geweest bent en weet hoe vet het is? Blijf luisteren, straks je kans erop. En we gaan het hebben over de vakantie. Een deel van Nederland is daar momenteel van aan het genieten. Maar wat blijkt nu, we hebben veel meer dagen nodig om bij te komen van het werk en zeg maar het dagelijks leven, ja, dan wij met z'n allen denken. Het is echt veel meer dan je zou verwachten. Je hoort zo meteen hoeveel precies.
3: I am Vaiana of Motu Nui.
4: Deze zomer.
5: Here we go.
4: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
4: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus?
14: Oh,
15: wat een geld.
14: 18.000, wat verdikken me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus, speelbewust.
19: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
20: Ja, laatste kans.
19: Nog één keer brullende motoren.
20: Ja, goed.
19: Dit mag je niet missen.
20: Oh.
19: Daar moet je bij zijn.
20: Naar binnen.
19: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
20: Ja.
19: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
21: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
22: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
23: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
24: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
25: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
26: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
27: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
28: Zo, waar is het waar?
0: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Je zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
20: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
28: 538 Nieuws.
29: 7 uur.
30: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week stil. Er waren honderden kabels verwoest en die moesten één voor één worden hersteld. Dat was een hele klus die veel langer duurde dan gedacht. En sinds vanochtend rijden de treinen weer op schema. In Frankrijk zijn twee mannen opgepakt die verdacht worden van brandstichting in de bossen in het zuiden. Een van hen zou 9 branden hebben aangestoken. In Zuid-Frankrijk zijn de branden intussen onder controle, maar vanwege de hittegolf en de aanhoudende droogte blijft het risico op branden daar groot. Rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Bellingham opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje, die stuurde Portugal namelijk met 1-0 naar huis. Gaan we naar het weer. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen, 19 graden daar. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
31: Dankjewel Flo, files dan. En Rick weet waar ze staan.
32: Ja, begin op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. 1,5 uur vertraging komt door reddings- en bergingswerkzaamheden. Dan de A2 Sint-Michiels-Gestel knooppunt Empel bij Empel, 35 minuten. En de laatste 10 is de A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder. De vertraging 43 minuten.
33: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
34: Als je Vodafone Mobiel
35: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
34: krijg je tot wel 20 euro korting.
35: Elk

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveilingen. 538.
2: Deze week bij 538.

0: I can't stop loving you. Om 7:08, goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 7 juli is het vandaag, dinsdagochtend. En je bent er weer bij voor vanochtend. Even wat nieuws. De leiders van de 32 NAVO-landen die komen vandaag en morgen bijeen in het presidentieel complex in de Turkse hoofdstad Ankara. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte blikte gisteren al vooruit op die top.
3: They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress. Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive.
0: Ja, ja. Al dus Mark Rutte.
4: Wens me er heel veel succes de komende dagen.
0: Ja. Want?
4: Nee, ja. Dit staat toch heel ver van ons bed.
0: Nou, ja. Wat je nu ziet is dat Turkije zoiets heeft van ja, wij kunnen een soort sleutelrol gaan vervullen binnen het bondgenootschap. En misschien moeten we die rol maar pakken.
4: Ja.
0: Maar ik snap wat je bedoelt. We zijn drukker met het WK voetbal dan met de NAVO-top. Over dat WK voetbal gesproken. Ja, en er is al veel over gezegd. De Rode Duivels enorm benadeeld en de Verenigde Staten enorm bevoordeeld. Want een rode kaart die werd ingetrokken door de FIFA. En dat allemaal op aangeven van Donald Trump, die zich er persoonlijk mee bemoeide. Maar uiteindelijk haalde België zijn gram. Ze wonnen gisteravond met 1-4. Luister even naar het eerste doelpunt.
5: De Duivels zijn de ploeg met het doelgevaar. Pochettino zegt, wat gebeurt er hier? Wat overkomt ons hier? Maar België op voorsprong. En de Ketelaar legt hem erin.
0: De Ketelaar? Wat een heerlijke naam.
4: De Ketelaar. Nou ja, ik kan me herinneren van mij dat België er helemaal niet zo goed op stond, hè, toen dat WK begon.
0: Nee, man.
4: Dat is nu gewoon in één keer hoppatee.
0: Nou, er is altijd heel veel glazen binnen dat team van België.
4: Dat is in elk team, toch?
0: Ja, maar
4: daar altijd.
0: Kijk, je ziet nu bijvoorbeeld die Nooren. Dat is echt grappig om te zien. Dat is een vriendenteam.
4: Ja.
0: Die zijn allemaal, die gaan goed met elkaar.
4: Ja, maar ze hebben een underdog-team, weet je. Die verwachten ook. Dat is denk ik ook een stuk ontspannender voetballen.
0: Ja, maar je merkt wel, die gaan echt voor elkaar. En die gunnen elkaar het succes. En die Haaland die wordt ook echt gezien als de grote leider.
4: Ja, ja, ja.
0: Iedereen accepteert dat. Maar bij België heb je natuurlijk, er spelen allerlei dingen. Volgens mij, de keeper en de Bruyne, volgens mij, die praten ook niet meer met elkaar.
6: Hey, toch? Je bent toen met elkaar eens vrouw naar bed gegaan.
0: Ja, zoiets was het, ja.
4: Niet handig, tegelijk.
6: Nee, maar er is eentje is met de vrouw van die andere.
0: Ja, dat wordt vaak niet gewaardeerd
4: binnen
0: hun selectie. En dan Valentijn Driessen, die stelde na Nederland-Marokko een aantal scherpe vragen aan Ronald Koeman tijdens de persconferentie. En dat filmpje dat ging nogal viral. Daar werd veel commentaar op geleverd. Gisteravond vroeg Wilfred Gené bij VI Oranje hoe hij daarop terugkijkt. Nou, hij laat in ieder geval weten daar geen spijt van te hebben.
7: Ik heb alle respect voor de carrière van Ronald Koeman. Ik vind het ook een vreselijke aardige vent, maar dit heeft hij echt volledig verkeerd aangepakt daar. Sowieso, door alles te wisselen. Je maakt 10 doelpunten, je wint 2 van de 3 wedstrijden. 1 keer speel je dan gelijk. Er is niks aan de hand. En dan ga je voor Marokko, notabene voor Marokko. Die hebben 2 goede spelers, een goede spits en een goede rechtsback en een aardige keeper. Ga je de hele boel omgooien. Toen ik het zag, denk ik, is hij nou gek geworden?
0: Ja. Hij heeft natuurlijk wel ergens een punt.
4: Ja, 100%.
0: En aan de andere kant, kijk, het is de rol van een journalist om kritisch te zijn. En hij was kritisch.
4: Ja, daar zit wel nog eentje. Je hebt kritisch en kritisch natuurlijk. Bij Valentijn heb je af en toe wel het idee van hij zaagt je echt bij je enkels af.
0: Ja, ja, nou ja, die heb je er ook tussen zitten.
4: Maar
0: aangaande
4: Marokko, dat was natuurlijk echt, dat hebben we echt weggegeven.
0: Dat gevoel heb ik ook nog steeds.
4: Nou ja,
0: het had echt wel gekund. En als ik ook
4: absoluut
0: nu andere landen en de teams in actie zie, denk ik, nou, we hadden daar. Het is niet dat we er niet tussen pasten.
4: Nee.
0: 12:07, goedemorgen.

0: Je hoorde Pestel en Pompeii. Hè? Ik moest even denken welke band we ook weer aan het draaien waren. Om 19 over 7. Goedemorgen in de ochtendshow voor de dinsdag. Het is 7 juli. Leuk dat je luistert.
1: De wekker gaat. Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Waar hebben mensen het vandaag over?
0: Nou, dat kan van alles zijn natuurlijk. Maar in principe denk ik dat er veel wordt nagepraat over de wedstrijd tussen Amerika en België die vannacht is gespeeld.
2: Ik denk dat iedereen denkt net goed.
0: Sterker, ik denk dat de hele wereld, behalve de Amerikanen, maar die waren voor België in dit geval. En het was ook niet een kleine overwinning, maar gewoon keurig netjes 1-4 voor de Rode Duivels. En dus is Amerika uit het toernooi geknikkerd. Ik denk dat een hoop mensen daar...
2: Ook nog even snel over dat voetbal is lullen voor die Henderson, die van Engeland.
3: Ja. Die ging over
2: uiteindelijk na de wedstrijd is hij over een reclamebord heen gevallen. Heeft zijn pols gebroken.
0: Ja, dat is wel heel sneu, ja.
2: Dat is toch,
0: zo wil je niet een toernooi verlaten.
2: Nee, ja.
0: Waar ook veel over wordt gesproken, denk ik, is de aanstaande vakantie. En sterker nog, een deel van Nederland is op dit moment vakantie aan het vieren. Maar hoeveel vakantiedagen hebben we nou echt nodig om helemaal op te laden op het werk? Salarisdienstverlener SD Works die heeft dat uitgezocht en kwam met een verrassend nauwkeurig antwoord.
4: Ik ben benieuwd.
0: We praten erover door met Stefanie Lasgeit. Zij is van SD Works. Stefanie, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja.
2: Kan jij toevallig ook zien of ons salaris al klaar staat voor deze maand?
5: Daar zijn ze vast heel erg druk mee bezig deze dag.
0: Stefanie, even die vakantiedagen die we nodig hebben om helemaal op te laden, om zeg maar alles achter je te laten en echt het ultieme vakantiegevoel te kunnen ervaren. Hoeveel zijn het er?
5: Ja, om heel kort te zijn, 13,7 vakantiedagen hebben wij nodig om volledig op te kunnen laden.
0: Ja.
5: Om die batterij weer lekker op te kunnen laden, hè, en weer fris aan het werk te gaan. En wij hebben dat inderdaad onderzocht bij SD Works. We willen gewoon heel graag dat mensen goed en opgeladen weer aan het werk kunnen. En daar is die 13,7 dagen is daar uitgekomen.
0: Nou, dat is vrij expliciet. 13,7. En hoe zijn jullie daaraan gekomen dan?
5: Nou, wij hebben in 16 landen bijna 5000 HR-beslissers ondervraagd, maar ook 16.000 medewerkers. Een hele grote groep mensen. En ook in Nederland, hè? In Nederland ook 300 bedrijven, ruim 1000 medewerkers hebben we ondervraagd. Van, goh, hè, wat heb jij nou nodig? Hoe voel jij je als jij weer aan het werk gaat?
0: Is dit dan, die 13,7 dagen, is dat dan echt dat je op vakantie moet zijn? Weg van huis en in een zonnig oord moet vertoeven? Of kan het ook gewoon thuis op de bank?
5: Ja, dat is voor iedereen anders uiteindelijk. Hè? Oh. Dus ieder mens is anders. Dus ook die behoefte is anders. Je ziet vaak dat mensen die veel op kantoor zitten, die gaan goed op een actieve vakantie. Gewoon lekker een beetje luieren, een boekje lezen. Dat kan natuurlijk ook gewoon lekker opladen.

0: Maar is het dan ook zo dat een vakantie van een week, dat je daar dus uiteindelijk helemaal
1: heb
0: niks aan
1: niks
0: hebt?
1: Aan.
2: Ja, is voor iedereen anders. Als jij 18 bent, dan laat je natuurlijk veel sneller op. Kun je veel sneller loslaten. Ja. Dan wanneer jij al wat langer meegaat op de arbeidsmarkt. Ja. En dat is ook uit dat onderzoek gebleken. Hè? Dus mensen van onder de 25, die hebben doorgaans 10 dagen nodig. Oh, ja. Mensen die wat ouder zijn, ja, die hebben weer 15 dagen nodig. Ja. Dus het is een gemiddelde.
1: Okay. Hoe scoren wij, even snel tussendoor, dit is een soort Europees onderzoek, hoe staan wij in Nederland op de vakantiedagenladder? Hebben wij veel vrij of leggen we het af?
2: Nou, wij hebben in Nederland gemiddeld 25,5 vakantiedagen. Ja. Je ziet dat in sommige landen ligt dat wat hoger. Ja. En ook de wens van de Nederlander ligt wat hoger. Ah. Die ligt namelijk op 31,3. Daar zitten ze wel nog een kleine kloof tussen.
1: Nou ja, op zich zou je dan zeggen, jongens, geef iedereen 5 dagen extra.
0: Ja,
1: we zijn gelukkig.
0: Zijn we allemaal blij.
2: Ja, nou, dat zou je inderdaad denken. Maar wat we ook zien in dat onderzoek is dat 1 op de 7 mensen uiteindelijk die vakantiedagen helemaal niet opmaakt. Dus uiteindelijk gaat het over een stukje verlof krijgen, maar ook het voelen dat je het op kan nemen en een stukje werkdruk wat daar omheen zit. Dus ja, het gaat ook over cultuur binnen de organisatie.
0: Ja, ja. Want als je Europees kijkt naar het land met de meeste vakantiedagen, welk land is dat dan?
2: Die durf ik even niet zo uit mijn hoofd te zeggen.
1: Mijn gevoel zegt ergens Zuid-Europa of zo. In verband met de hitte.
3: Ja, zeker
1: en,
3: de zomervakanties in Spanje zijn heel lang.
2: In Nederland hebben wij er nu 25,5. Maar die wens is hoger. Dus dat is alleen maar een mooie kans ook voor bedrijven om op in te springen. En zo doen wij dat bij S2Works natuurlijk ook. Hè. Dus dat we zeggen, je krijgt er gewoon ons 30. Zo. Dat valt mooi in die wens van de Nederlander. Ja. En tegelijkertijd kun je ook altijd nog dagen bijkopen. En dat zie je ook bij steeds meer bedrijven. Zie je dat ook in Nederland, dat die mogelijkheid er is.
0: Ja, ja. Dus dan lever je een stukje salaris in en dan krijg je vrije dagen voor terug.
2: Klopt, ja.
0: Goed. De 13,7 dagen, dat is wat we nodig hebben om helemaal bij te denken en alles weer een beetje achter ons te laten. Kun je ook te lang op vakantie? Hebben jullie dat ook onderzocht?
1: Wel, nee, man.
4: Dat is onmogelijk.
1: Nee.
2: Je kan natuurlijk nooit te lang op vakantie. Hè. Een vakantie is natuurlijk voor iedereen gewoon heel fijn om te hebben.
0: Hoe langer, hoe beter. Nee,
2: ja, zo zou je bijna denken. Ja.
0: Oké. Stephanie, mogen we jou hartelijk danken. Leuk onderzoek. SD-Works voert het uit. En 13,7 hou die even in de gedachten. Ja. Dus als je op 13,7 dag van je vakantie, dan zou het in principe
1: dat zo rond de borrel, hè?
0: Zou alles van je af moeten vallen.
1: Ja, heerlijk.
2: Zeker.
0: Mooie dag vandaag. Stephanie Laschert, zij is van SD-Works. Het is 5 voor 7:30 in de 538 ochtendshow met muziek van Bruno Mars. I just might.

0: Hey, Bruno Mars in de ochtendshow van 50. Heb je de laatste show nou gegeven of gaat hij doen? Is die vanavond?
1: Hey, vanavond.
0: Vanavond is de laatste.
1: Ja, gisteren was dan die Jimmy Woo deceptie. Deceptie. Ja. En dan vanavond vlamt hij nog één keer die arena vol.
0: Beetje lullig voor de mensen die er waren. Florentine had het er net over in het nieuws. Maar heel veel mensen die waren teleurgesteld omdat ze hadden €300 betaald om Bruno Mars te zien. Samen met die Anderson Paak. Vijf liedjes hebben ze gedaan. Toen waren ze weg. Ja, ben je €300 armer.
2: Ja.
1: Ja.
0: En een illusie. Het is 1 voor half 8. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow van 538 met zo dadelijk het laatste nieuws van Flo.
2: Nieuwe vaste tafelgast bij Vandaag Insight. Vertel zo
0: wie. Is het bekend geworden wie het is?
2: Ja.
0: Ik ben benieuwd wie daar aanschuift. En Shepard en U2 staan klaar. Hoor je zo.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
4: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 €. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen? Online
2: veilingmeester.nl. Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnumijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie!
8: Hey, jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
15: Kippie.
16: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
17: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
18: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
19: Start je dag zonder barst.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
22: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
23: Ik heb letterlijk niks.
24: Het gaat de hele dag regenen, hè?
25: Nee, ik heb geen regenjas.
24: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
26: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Ja, goedemorgen. Vandaag een mix van zon en wolken. In het noorden lokaal een spatje regen. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 22 tot 28 graden. En dan gaan we naar de files.
28: 51 files beginnen op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam. 28 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergshoek 52. En de laatste is de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein bij het Terbrechtseplein. De vertraging 34 minuten.
27: 5 over half 8. Hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Tot zeker 10 uur vanochtend zijn tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd. En dat geldt ook voor de KLM en Transavia vluchten vanaf Schiphol. Er rijden wel weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer namelijk ruim een week stil. En de reparatie duurde veel langer dan verwacht. Sinds vanochtend rijden de treinen zoals normaal. En ondanks dat president Trump zich bemoeide met de rode kaart van een speler in Amerika, zijn ze wel mooi uitgeschakeld. De Belgen wonnen namelijk met 4-1 en spelen in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal met 4... Nee, hier klopt iets niet. Hoeveel was het daar? 2-1 naar huis stuurde?
1: 0-1 volgens mij.
0: Ja, 1-0.
1: Ja, Spanje.
0: Ja. Ja.
1: 91ste minuut, hè?
0: Ja.
27: Ja, zit je weer toch over met de uitslagen?
0: Ja, nee,
27: ik ben ook een soort Donald Trump.
28: Ik weet wel één ding, jij gaat niet mijn belastingen invullen.
0: Ik ga er niks aan doen. Oké, Estefane Polman dan. Dat wordt namelijk de vaste tafelgast bij Vandaag in Sight. Dat zeiden de mannen gisteravond in de show. Maar wel 1 keer per maand op de vrijdag.
1: Want ik dacht, zij is nu gestopt, toch? Zouden zij weer in Nederland komen wonen?
27: Dat denk ik wel.
1: Ja?
27: Ja, wat moet je daar... Zij zit in Denemarken, toch?
28: Het schijnt dat het...
27: Zij zijn naar Roemenië verhuisd.
1: Zij speelde voor mij in Roemenië.
28: Ik dacht in Denemarken.
27: Ze wonen toen in Denemarken.
1: Ja, toen speelde zij nog bij Rafael, natuurlijk ooit bij het SPR.
27: Ja.
1: En zij zat ergens daar in Denemarken in een van de team. En toen is zij voor mij een jaar of 2 jaar geleden naar Roemenië verkast.
28: Ik dacht net andersom. Maar goed, dat maakt niet uit.
27: Nee, ja, dat zou kunnen hoor. Daar wil ik ook vanaf zijn. Maar... Wat moet je in Roemenië? Daar word je toch ook niet gelukkig?
1: Nee. Maar ik was benieuwd, zouden ze terug gaan naar Denemarken? Of zouden ze gewoon... Rafael heeft hier natuurlijk... Want zijn zoon woont in Duitsland bij Sylvie dan weer.
27: Ja.
1: Ja, Denemarken-Duitsland is op zich wel te combineren natuurlijk. Want zij woont in Hamburg.
27: Ja.
1: En dat is natuurlijk uiteindelijk tegen tegen Denemarken aan.
0: Ja, nou ja, goed, Johan had wel gelijk een beetje zijn twijfels. Want zegt hij, het probleem met Estefana is dat we eigenlijk niet zo goed weten wat ze nou eigenlijk kan. We weten wel dat het hartstikke leuke meid is. Maar ja, wat kan ze nou eigenlijk? Maar goed, hij zei er wel bij van, ze past heel erg goed bij ons. En wat dat betreft. Ja, hij moet natuurlijk eventjes een gal spuien.
27: Zij heeft wel een beetje dezelfde humor als die mannen. Zij is ook wel...
1: One of the guys.
27: Eigenlijk wel, ja. Overigens krijg ik hierdoor dat Estefana en Rafael van plan zijn om te verhuizen naar omgeving Arnhem. Schijnen ze te kijken.
1: Over de Duitse grens.
27: Daarom, ja.
0: Ja, even wat verdrietigs. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO. Een hele grote hit. Party Rock Anthem. Iedereen kent het wel. Zat ook in de meidengroep Paradiso Girls. En ze is 37 jaar geworden. En niemand weet de doodsoorzaak nog.
27: Heftig.
0: De peer dan. Ja, de peer heeft een imagoprobleem.
1: Je hebt het hier over het fruit.
0: Ja, de peer.
1: Ja,
0: inderdaad, kan van alles zijn. Maar ik heb het over fruit, peer. Jongeren laten hem helemaal links liggen.
1: Ach, wat sneu voor de peer.
0: En 2 van de 5 gezinnen kopen die oer-Hollandse peer.
1: Nou, weet je wat grappig is? Ik ging net even naar beneden. Wij hebben zo'n soort fruitkraam hier.
27: Ja.
1: Mag je als personeel gewoon fruit
27: pakken. Fruit.
1: Ontzettend goed van de werkgever. Maar het grappige is, de bak die altijd vol ligt, is de peer.
27: Ja.
1: Alles is weg, behalve de peer.
27: Maar volgens mij komt dat omdat je... Kijk, een appel kan je goed met schil eten. Maar een peer met schil is niet zo lekker.
0: Oh, dat vind ik wel hoor.
1: Ik heb ook het idee, een peer is of te hard, of het is een soort pap.
27: Ja, dat is, een goede peer kan best wel lekker zijn.
1: Ja, maar. Absoluut, lekker sappig.
27: Ja.
1: Oh, heerlijk.
0: Gebakken peren. Maar goed, in de top 10 van de meest gegeten fruitsoorten staan de banaan en de appel en de sinaasappel op 1, 2 en 3. Maar de peer is dus wel gezakt naar nummer 7. En dat is wel een beetje lullig voor de peer. Ja, dus hij is voorbijgestreefd
1: door de meloen. Verdrietig. Oh, de meloen ook nog. Ja. Ook wel, je wilt niet door de druif ingehaald worden.
0: Ik vind het ook heel lullig. Maar goed, jongeren eten dus vooral mango's en avocado's.
27: Oh, ja.
0: Want de pokeball bijvoorbeeld is helemaal populair.
1: Er zit ook geen peer in.
0: Er zit ook al geen peer in.
27: Hè?
0: En de peer heeft ook wat misoogsten gehad in Frankrijk.
27: Dat is eigenlijk de mispeer is het eigenlijk.
0: Ja,
1: je zal maar perenteler zijn.
28: Ja.
0: Ja.
1: Dat je denkt van dat blijft met al je peren zitten.
0: Ja.
27: Ik heb een perenboompje in de tuin staan ook.
1: Echt waar? Daar komt er ook nooit wat aan.
27: Ja, dat is het vervelende. Er komen heel veel peren aan.
1: Oh,
27: maar die moet je iedere keer van het gezond afhalen.
1: Maar zijn dat sierperen of echte...
28: Nee.
27: Ik hoop voor deze perenboom dat het sierperen zijn, want ze zijn echt niet lekker. Wat jij zegt, ze zijn altijd te hard.
1: Onze buren hadden vroeger ook, laat me zeggen, waar ik eerst woonde, die hadden ook zo'n gigantische perenbomen in de tuin. Maar op een gegeven moment, ik denk dat die boom echt wel 10 of 15 meter was.
28: Ja, flinke
1: dus daar kom je niet bij. Maar inderdaad, wat jij zegt, als ze op een gegeven moment rijp zijn, het zijn een soort Projectielen, ja. Dan zit je in de tuin en dan bam, bam.
27: Ik doe wel eens aan het boompje schudden, zodat ze op de grond vallen. Maar je moet geen peer op je hoofd krijgen. Dat doet echt pijn.
1: Zeer hoor.
0: Ja. Nou, ik heb ooit een keer een pruimenboom gehad. Oh. Nou, daar word je helemaal gek van. Die pruimen, die vallen er dus op een gegeven moment af. Zijn best lekker.
2: Ja. Ja, ja.
0: Alleen daar komen een partij wespen op af.
27: Ja.
0: En als je ze niet op tijd weghaalt, je hele tuin onder de wespen. Oh. Om gek van te worden. Ik heb dus liever een perenboom dan een, nou ja, een pruimenboom.
1: Een pruimenboom.
0: Ja, dan nog een wilde achtervolging in Drunen, waar de politie jacht maakte op een automobilist die met een gestolen caravan op de vlucht was geslagen. Ja, de man reed met een rotvaart door het centrum met de slingerende caravan. Nou, je ziet het voor je. Hij reed zich helemaal klem, gelukkig, op een zandpad. En hij wordt verdacht van poging tot doodslag zelfs.
27: Aha.
0: Heel gevaarlijk was het.
27: Nou, tot zover eventjes deze berichtgeving. Onder andere dus over de peer. Ik zie hier al iemand binnenkomen, Mandy, die zegt, het is eigenlijk gewoon kut met peren. Daar komt het op neer. Dat is wat het is. 11 over 11, goedemorgen, Shepard.
3: Dag.

0: Guetta, Save Me Tonight.
1: Ik was van de week bij de kapper.
2: Oh, ja, ik zie het, ja.
1: Ja, ik heb geen Joe in gedaan.
2: Nee.
1: Dat had soms geen zin in. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar ik was bij de kapper. Er was een nieuwe kapper bij mij. Okay. Ik zit in zo'n winkelcentrum in Pijnakker.
0: Maar jij gaat dan onmiddellijk naar een nieuwe kapper. Want vaak heb je bouwt een band op met je kapper, toch?
1: Ja, maar je hebt ons in zo'n winkelcentrum. Dat is heel raar.
2: Zo'n kapperstraat.
1: Ja, nee, maar je hebt daar 6, 7 kappers zitten.
0: Zo.
1: Allemaal, weet je, en dat komt. En het is
0: Kapper Avenue.
1: Ja, maar het is echt... Nou, dus ik ga daar naar binnen. En de zaak was verbouwd. En daar stond iets midden in die zaak. Ik denk, wat is dit raar dat hier bij de kapper staat. En mijn vraag aan jullie, maar ook aan de luisteraars is...
0: Wat
1: denken jullie dat er midden in de kapperzaak stond?
2: Maar dat was, laat maar zeggen, stond het op een tafel, op de grond? Of
3: was het groot? Was het?
1: Het was zeker groot. En het stond midden in de zaak.
2: Een airco, lijkt mij een mobiele airco. Warme dagen.
1: Ja, het was geen mobiele airco.
2: Want je hebt al, laat maar zeggen, aan de wand natuurlijk de rijtje tafels spiegels.
1: Ja, gewoon een traditionele.
2: Rechts de kniptafels, links en dan,
1: is dat merk Keunen? Is dat Keunen of zo? En dan weet je zo'n houten
3: jelletje. Maar jij was dus heel erg verbaasd.
2: Dan heb je nog zo'n kast.
1: Ik denk, maar op een gegeven moment...
0: Ja.
1: Moest ik een beetje plaats maken voor wat daar stond.
3: Oh.
1: Hè? Ik denk, wat is dat?
0: Maar het bewoog dus ook, of niet?
1: Nee, dat stond stil. Maar het is...
2: Moet ons wel een beetje... Want nou, prima, we gaan de luisteraar vragen van... joh, wat denken jullie dat
1: wat stond?
2: Maar we moeten wel iets... een bepaalde kant op bewogen worden.
1: Ja,
2: was het iets levends? Was het een voorwerp?
1: Het was een soort gebruiksvoorwerp.
2: Ja, een gebruiksvoorwerp.
0: Maar het was geen beeld dus, bijvoorbeeld?
1: Nee.
2: Nou ja, bel maar even.
1: Maar ik dacht echt bij mezelf, bij een kapper. Ik heb dit nog...
4: Hey Luc, wat
1: ik kom nooit. Bij een hoop kapperszaken geweest in Nederland.
2: Ja.
1: Toch,
2: dat is natuurlijk Kappers Avenue daar bij jou in het winkelcentrum. En wat moest je betalen uiteindelijk bij de kapper?
1: 13 eurotjes, vind ik wel even.
0: 13 euro?
3: Ja, wat is dat voor kapper?
2: Waar handelen ze nog meer in?
0: 13 euro?
1: Nee, deze kapper deze kapper was net... Dus we hebben daar in het winkelcentrum, ik denk 6, 7 kappers. Ja, en deze was net nieuw. Die had een aanbieding. Dus ik denk, nou, ik loop naar binnen. Ik denk, ja, die aanbieding, dat laat ik...
0: Dat vind ik niet duur, hoor.
1: Nee, zeker niet. Alleen, het grappige is, ik kon niet binnen zoals bij bijna alle kappers bij mij. Het is echt waar. En ik heb nog het losse geld heb ik nog in mijn zak.
0: Luc, goedemorgen.
5: Hoi, goedemorgen.
0: Wat denk jij dat er bij Rink in de kapperzaak stond?
5: Nou, ik weet het wel zeker. Er staat een poeltafel.
0: Oh, je weet het ook wel.
2: Een poeltafel?
1: Er staat inderdaad in deze kapperzaak staat een poeltafel.
2: Nee, joh.
0: Maar hoe weet jij dat, Luc?
2: Ja.
5: Ik woon er zelf ook.
0: Ah,
5: en er zitten trouwens 12 kapperszaken in ons dorp.
1: Maar het is voor mij één grote witwasserij. Dat kan niet anders. Want ken jij een dorp in Nederland waar er op werkelijk nog geen 40 meter 12 kapperszaken zitten?
5: Ja, klopt. En contant betalen. Dus,
0: allemaal contant.
2: Maar wordt er ook... Ja. Ik ga er dan eigenlijk vanuit dat als s'avonds om 6 uur de kapper dicht gaat... dat wordt een soort casino?
1: Nee. Het gaat gewoon dicht. En ik loop daar redelijk vaak langs. En je ziet eigenlijk nooit iemand in een kapperstoel zitten.
2: Waarom staat er een poeltafel?
1: Ja, waarom staat er een poeltafel in een kapperszaak?
5: Nou, voor het personeel, die staan altijd zelf te poelen.
0: Ah, die staan te wachten tot de klanten komen.
5: Ja, die staan altijd zelf te poelen. Ik kom er namelijk ook nogal vaak.
0: Ja.
5: Maar aan de overkant.
0: Is het een beetje goeie kapper, weet jij dat, Luc?
5: Weet ik niet. Nou, hij zit er nog, nou, denk een maandje of zo. Hij is net open.
0: Ja, want ik ben daar niet geweest. Ik zit even naar Rick zijn haar te kijken, maar ik denk niet dat hij er heel lang zit.
1: En ook dat er geen kapper is. Dat zou ook kunnen.
2: Ja. Maar je zit daar dus, je wordt daar geknipt en geschoren. Dan heb je zo'n keu in je oren.
1: Nou, dus van de week, ik was daar geweest. En op een gegeven moment moest ik een beetje opzij. Want het is een heel grote poeltafel. Ja, maar echt een poeltafel.
0: Het heeft wel iets gezelligs. Dat als je staat te wachten tot je aan de beurt bent, dat je eventjes tegen die ballen...
1: Ja, maar je wilt dan, ja, ik vind het raar. Ik vond het echt vreemd. Hetzelfde als, ze gaan daar ook geen pingpongtafel neerzetten.
0: Dat is ook een leuk idee. Ja. Of een voetbaltafel.
1: Nou, dat snap ik nog wel.
0: Ja.
1: Maar een biljart?
0: Nou, Luc, dankjewel. Fijn dat je even inbelde. Ja, je weet er verder niks mee, maar je weet het wel. Een poeltafel dus, Rick. 8 voor 8 in de 538 ochtendshow met straks nog kaarten voor Tomorrowland. Maar eerst eventjes deze giga-hit voor Rutger van Barneveld. Want het is, ik geloof...
2: Jij zegt Tomorrowland en Rutger van Barneveld.
0: Het is een kleine stap. Het is allemaal populair. Waarom ook niet? Zwoele zomernacht, hoor je nu.

0: nachten zijn meegereden die op dit moment scoort. 7:55 in de ochtendshow met zo dadelijk verderop in het programma. Guido van Gorp is wel grappig. Hij heeft een podcast gemaakt over Infantino. Dat is de grote man bij de FIFA. Die natuurlijk zwaar onder vuur ligt nadat hij voor de Verenigde Staten een rode kaart heeft ingetrokken op aanraden en aandringen van de president van de Verenigde Staten, Donald Trump. Maar hoe zit het nou met deze Infantino? Wat zijn een beetje zijn gangen geweest binnen de FIFA? En hoe gaat hij normaal gesproken te werk? Daar heeft Guido dus onderzoek naar gedaan. En daar spreken we hem zo dadelijk even over. En ook eens even horen of dit houdbaar is, deze situatie. Want het lijkt wel alsof de hele wereld nu over hem heen valt. Kaarten voor Tomorrowland en meer in het vervolg van de show.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Ze zijn er weer. De vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Even bollen, iedereen.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Getallen horen is centen scoren.
4: Luister vanmiddag naar Mark Labrant vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: 538 Nieuws.
7: 8 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is tot 2:10 vanmorgen verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Die spuwde afgelopen weekend veel as uit, die door de wind richting meerdere luchthavens wordt geblazen. Tientallen vluchten zijn geschrapt of omgeleid. Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week stil en de reparatie duurde langer dan verwacht. Sinds vanochtend rijden de treinen weer op schema. En België-aanvoerder Yuri Tielemans is trots dat zijn land een ronde verder is op het WK. Hij vond het oneerlijk dat een Amerikaan mocht meespelen, ondanks een eerdere rode kaart. Maar iedereen heeft alles gegeven, zei Tielemans na afloop. België won met 4-1 van de VS en speelt in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal met 1-0 uitschakelt. Gaan we naar het weer. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
9: Dankjewel Florentien. Dan een overzicht van de files. Rick heeft ze voor je.
10: Best wel druk. 77 files. Dit zijn de knelpunten. A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel. 41 minuten vertraging. Dan de A4 Den Haag Amsterdam bij Bad Hoeverdorp 32. A16 Ridderkerk Terbrechtseplein bij het Terbrechtseplein 39 minuten. En flitsers op de A7 Dracht Groningen bij Drachten 168.0. A15 Maasvlakte Rotterdam bij Hoogvliet 48.7. En de laatste is de A27 Hilversum Almere bij Almere 115.0.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
12: Oh yeah.
11: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Hansen.

0: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Deze week bij 538.
2: Jouw kans op een weekend lang
1: Tomorrowland.

0: Dit is
1: de 538 Ochtendshow.
0: Zo dan, 7 over 8 op de dinsdagochtend. Ja, alle kranten en alle nieuwsrubrieken die gaan erover. Donald Trump die heeft zich bemoeid met een rode kaart die de Amerikaan Balogun eerder kreeg. Hij zou daar eigenlijk geschorst zijn voor de achtste finale tegen België, maar mocht na het ingrijpen van Trump toch meespelen. In een toespraak sprak Trump schande van het optreden van de scheidsrechter die de straf oplegde.
2: This referee who is a little bit suspect. If you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that that means he can't play in the next game, at least in the next game. That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize him for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that.
0: Mooi, dat
3: hij heeft overigens wel gelijk in.
0: Ah, houd toch op. Dit is toch al jaren zo.
3: Nee, maar dat
0: nou ja. De afspraak is nou helemaal bij een directe rode kaart. Dan speel je de wedstrijd daarna ook niet mee.
4: Deze man is gestoord, joh.
0: Ja. Dat is echt al jaren zo. Er kan zelfs besloten worden op basis van de, hoe heftig de overtreding. Kan je nog een aantal extra wedstrijden. Kijk, je krijgt niet zomaar een rode kaart.
3: Nee, dat is waar.
0: Maar goed, hij werd teruggedraaid. Maar uiteindelijk, het recht heeft zegen gevierd. België heeft gewonnen met 1-4 notabene.
5: Lukaku om het helemaal af te maken. En dat gebeurt. Romelu Lukaku doet de Amerikanen nog wat extra pijn.
0: Met 4-1 gingen zij er dus af en het thuisland is nu helemaal uitgeschakeld. Maar hoe heeft dit zo kunnen komen? En wat is de rol van Infantino geweest natuurlijk, de grote man bij de FIFA? Dat spreken we zo meteen even met Guido van Gorp. Hij heeft een podcast gemaakt, een hele serie eigenlijk over rijlen en zeilen binnen de FIFA. En dan met name de rol van Infantino. Is dit dan het einde voor hem of kan hij gewoon door en is er eigenlijk weinig aan de hand? Dat hoor je zo meteen.

0: Lady Gaga en Alejandro hier in de ochtendshow. 16 minuten over 8 is het inmiddels geworden. Ja, België heeft gastland de Verenigde Staten uit het WK geknikkerd.
1: Geen één gastland is nu meer in het toernooi actief.
0: Canada is weg, Mexico is weg. Ja. En Amerika is dus gisteravond uitgeschakeld. Dus nee, de gastlanden zijn niet meer
2: Hoeveel landen zitten er nog in? 8 of 16? Wat, ik weet het niet eens.
1: Kwart zitten we.
0: Ja, je krijgt de kwartfinales, dus ja, dat zijn
3: er
0: 8 dan, ja. 4 keer 2.
3: Vanaf donderdag. Vanavond nog 2 wedstrijden.
0: De Belgen, die waren dus te sterk voor de Verenigde Staten. Toch gaat het na de wedstrijd eigenlijk over heel iets anders. Over hoe de Amerikaanse spits Balogun toch mee mocht spelen. Hij was geschorst, maar door directe inmenging van Donald Trump mocht hij toch meedoen. En dat leidt wereldwijd leidt een storm aan kritiek. Hoe kan dat gebeuren? Nou, aan de telefoon hebben wij onderzoeksjournalist van de NOS en podcastmaker, de podcast Giannis Imperium, Guido van Gorp. Guido, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, dat is een podcast over het reilen en zeilen binnen de FIFA. En dan met name de focus op de grote baas daar, Infantino.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus jij wist...
4: De grote roerganger.
0: Jij wist wel een klein beetje dat...
1: Wat voor boef dat is.
0: Dat zijn wegen soms ondoorgrondelijk zijn. Maar dit moet voor jou toch ook als een verrassing zijn gekomen?
4: Nou, weet je, eigenlijk niet.
0: Nee?
4: Nee. Nou ja, weet je, dit had ik had niet gedacht dat ze zo ver zouden gaan. Oh ja. Dat ze, zeg maar, dingetjes gaan bekokstoven die direct invloed hebben op het spel, op het veld, met rode kaarten wegstrepen en dat soort dingen.
0: De focus op de grote baas daar, Infantino.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus jij wist...
4: De grote roerganger.
0: Jij wist wel een klein beetje dat...
1: Wat voor boef dat is.
0: Dat zijn wegen soms ondoorgrondelijk zijn. Maar dit moet voor jou toch ook als een verrassing zijn gekomen?
4: Nou, weet je, eigenlijk...

0: Ik bedoel, we hebben de Peace Prize gezien een half jaar geleden.
1: Ja, oh ja.
0: Ja, en het was opvallend rustig tijdens dit WK. Dus ja, het moest er een keer van komen. En ja, nu hebben we de kwestie, hè. Dit is hem.
1: Dit is hem. Dit is, er wordt al gezegd, het morele failliet van de FIFA.
0: Sorry, wat zei je?
1: Er wordt al gezegd, het morele failliet van de FIFA.
0: Nou ja, ik vind wel, als je aan het spel komt... Ja. Ik bedoel, een rode kaart is gewoon een rode kaart. Een strafschop is een strafschop, weet je wel. Er zijn sommige dingen, daar kun je over discussiëren... maar over een rode kaart, als die eenmaal is gegeven... en de wedstrijd is voorbij... ja, sorry, maar dan moet je met je tengels vanaf blijven. Ja. En nou komt er ineens een president die denkt... ik wil daar vanaf, die belt met de FIFA... en de FIFA zegt niet, ja, beste vriend, dat is niet jouw terrein. Nee. Sterker nog, een paar dagen later... kijk, Amerika bestaat 250 jaar.
1: Ja.
0: Het was een soort verjaardagscadeautje eigenlijk, hè, voor Amerika. zo zie ik het allemaal weer.
1: Het is ook zelden voorgekomen dat er vanuit de hele wereld... en ook andere grote voetbalbonden... dat die zich echt tegen de FIFA keren en zeggen van... nou, dit is echt, wat er nu gebeurt, gaat alle grenzen over.
0: Ja, dat klopt. En die bonden, dat is interessant, die komen met name uit Europa. Ik bedoel, de grotere bonden uit Oceanië of uit Azië of Zuid-Amerika, die hoor je niet. Het is met name Europa, UEFA, die dat kritiek heeft op Infantino, op dat dit nu speelt. En dit is eigenlijk een strijd, Europa versus de rest van de wereld. Dat wordt al veel langer gespeeld. Vorige WK in Qatar zag je dat ook al, hè, met die armbanden die af werden gepakt. Infantino die Europese landen een flinke veeg uit de pan gaf met sterke teksten. En dit WK begon al met de scheidsrechterskwestie, met de scheidsrechter uit Somalië die niet het land in mocht. Vervolgens zegt UEFA, hè, dus de Europese voetbalkoepel, die zegt, nou beste scheidsrechter, kom maar naar Europa, jij mag de Supercup wel fluiten. Dat is ook gewoon een steek onder water richting de FIFA. Ja, en dat nu FIFA dit doet en UEFA als enige federatie zegt... Jongens, dit kan niet. Ik bedoel, Oceanië is stil, hè? Azië is stil, Zuid-Amerika is stil. Iedereen is stil. Europa, die zegt van, ja, dit kan niet. En ze hebben hartstikke gelijk. Ja. Dit kan gewoon niet.
1: Maar goed, voetballers uit die andere landen hebben zich wel uitgesproken. Hè? Dat ze zeggen van, ja, weet je, waar het georganiseerd wordt, dat maakt ons niet uit. Daar moeten jullie samen maar bekokst over. Maar op het moment dat je echt aan het spel komt, dat is van ons. Dan ga je een grens over.
0: Ja, en dit is ook echt zelden vertoond. Hè? Een rode kaart op een WK, dat kun je ook niet aanvechten. Het laatste voorbeeld dat we hebben gehad is in 1962. Dus ruim 60 jaar geleden. Ja. Ik weet niet of je hem nog kent. Garrincha, de sterspeler van Brazilië. Die kreeg een rode kaart in de halve finale. Mocht de finale niet spelen. En toen kwam de Braziliaanse overheid... die zei tegen ik weet niet wie, het WK was in Peru... van die Garrincha moet spelen en hij speelde. En Brazilië won prompt de finale. Dus dit is de tweede keer eigenlijk dat zoiets gebeurt in de historie. Het geeft ook meteen aan dat het heel zeldzaam is dat dit gebeurt.
1: Ja.
0: En het is denk ik ook goed dat iedereen zegt... de grote van het voetbal, hè, Tuchel, Klopp, Rooney heb ik gehoord, Roy Keane...
1: Ja.
0: Dat ze zeggen, ja, dit kan niet. Zelfs Sepp Blatter die zegt, dit kan niet. Nou, nee. dan heb je het heel bond gemaakt. Hè.
2: Maar hij heeft gisteren natuurlijk wel gezegd van... ja, jongens, leuk allemaal die kritiek... maar dit is bepaald door een onafhankelijke commissie. Daar ben ik geen onderdeel in. In hoeverre is dat dan... klopt dat?
0: Formeel klopt het.
2: Ja.
0: Alle commissies zijn onafhankelijk.
2: Ja.
0: Maar als je FIFA langer volgt, dan weet je dat... dat er ook grotere belangen zijn. En dat ook tegen onafhankelijke toezichthouders wordt gezegd... wij vinden het ook wel heel fijn dat je rekening houdt met de grotere belangen.
1: Ja.
0: Dus dat er gewoon druk op die gasten wordt uitgeoefend. En weet je, iedereen die vindt het ook fijn om bij FIFA te horen... naar die toernooien te gaan op kosten van FIFA met vliegtickets... en bij die wedstrijden te zijn. Dat is een prachtig leven wat je kan leiden als vrij onbeduidend... ja, commissielid. Nou, onbeduidend, ik bedoel dat niet met alle respect natuurlijk... maar... Het is een leven wat fijn is, waar je bij wil horen. En als er dan druk op je uitgeoefend wordt... kun je je zo voorstellen dat je een beetje buigt of dat je meebeweegt. Dat snap je gewoon, dat zoiets gebeurt achter de schermen. En zolang we niet weten wat er precies achter die schermen gebeurt... want daar is FIFA ook helemaal niet transparant over... ja, krijg je dat je de wildste verhalen kunt bedenken natuurlijk.
1: Ja. Dus ondanks alle kritiek die nu vanuit een groot deel van de wereld komt... zeg jij, Infantino die gaat na dit toernooi gewoon... vrolijk verder als voorzitter van de FIFA?
0: Hij heeft zoveel steun buiten Europa. De federaties van Azië, van Zuid-Amerika, van Afrika... die hebben al voor het toernooi begon al gezegd... beste Gianni, we steunen je. Het maakt niet uit wat er gebeurt. En dit WK, er komt zoveel geld...

0: rijden. De miljarden worden er verdiend. Die worden allemaal weer rondgepompt in het voetbal. Dus ja, zijn positie is super sterk. Ja. Maar ja, dit soort dingen moet je natuurlijk ook niet te vaak flikken. Want op een gegeven moment roep je ook wel iets over jezelf af. Ik zeg niet dat het zijn positie in gevaar brengt. Dat zeg ik niet. Maar dit is ook zelden vertoond. En je weet niet waar dit... Misschien is het wel een kantelpunt. I don't know.
1: Haalt het de glans van dit WK af? Voor zover die er al was.
0: Oeh. Nou, voor mij wel eigenlijk. Want eerlijk gezegd, zoals ik al zei, je moet kunnen vertrouwen als een uitslag is gespeeld, dan is dat gewoon de uitslag. Als een rode kaart is gepakt, dan is dat gewoon een rode kaart. En daar moet je achteraf niet meer op terugkomen, en zeker niet op deze manier. Met een president die even belt en dat dingetjes bekokstoofd worden. Je wilt dat gewoon niet hebben. Nee. Je wilt gewoon een eerlijke uitslag. En daarom ben ik ergens ook wel blij dat die Belgen gewoon met 4-1 winnen.
1: Dat is toch de ultieme wraak.
2: Absoluut.
0: Ja, dat is sportief, weet je. Een sportieve wraak. Dat is ook het fijnste. Want anders moet je je voorstellen dat die Belgen in de laatste minuut de winnende had gemaakt. Oh. Ja, wat voor discussie hadden we dan gehad?
1: Ja, hadden we nu een ander telefoongesprek gevoerd, dat weet ik zeker.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar is dit nu klaar of gaat dit toch op de een of andere manier een staartje krijgen, deze hele affaire?
0: Nou, ik denk dat het wel een staartje gaat krijgen. Sowieso juridisch, want wat heeft dit nou allemaal? Wat betekent dit allemaal? Ik denk dat het UEFA laat het hier niet bij zitten. Ik denk de Belgische Bond, ook al zijn ze door. Ja, ik hoop, want ze zeiden eerder al, we willen hier een punt van maken. Ja. Vanwege de ethiek van het spel.
1: Ja.
0: Nou, als je er een punt van wil maken, moet je het doorzetten. Dus ik verwacht dat zij wel door gaan zetten. Of FIFA daar echt ontvankelijk voor is, of dat ze daar iets mee gaan doen. Dat is een tweede. Maar afgelopen weken zag je dat er ook druk kwam vanuit het Europese parlement. Bijvoorbeeld op het besluit om de Peace Prize toe te kennen. Dus er komt wel vanuit allerlei organisaties buiten FIFA, komt er wel druk. En je vraagt je toch af, wanneer gaat FIFA zelf onderzoek doen naar zichzelf?
1: Ja, dat is dan weer aan Infantino en zijn we eigenlijk weer terug bij af.
0: En dan heb je het cirkeltje rond en waarschijnlijk gebeurt dat weer niet. Maar laten we hopen dat hier wel de onderste steen boven komt. Dat zou toch eens een keer fijn zijn, toch?
1: Dat zou fijn zijn. En voor de mensen die benieuwd zijn naar het reilen en zeilen van Gianni Infantino binnen de FIFA, check eventjes de podcast die je hebt gemaakt. Gianni's Imperium is erg leuk. Daar hoor je de ins en outs over hoe hij te werk gaat. Guido van Gorp, dankjewel. En fijn dat je ons even te woord ontvangt.
0: Oké.
1: Mooie ochtend. Hoi. 5 voor

0: geboren.
1: Sommieu en Dark Before the Dawn. En dat om 2 minuten voor 8:30. Voor de mensen die zitten te wachten op de kaarten voor Tomorrowland, die gaan er zo meteen uit. We hebben 2 weekendtickets hier liggen. En dan hoor je zo meteen een oproep, dan mag je bellen naar de studio. Ja, je mag sowieso altijd bellen naar de studio. Dan heeft het zeker zin, want dan kun je ze winnen. Florentine heeft ook nog het laatste nieuws.
2: Ja, de vakantie is natuurlijk begonnen, maar wat doen Nederlanders nou massaal verkeerd bij het inpakken?
1: En muziek van Prince en Calvin Harris onderweg.

0: Jazz. En 400.000 dance-liefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
0: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak deze week kans op een droomweekend.
0: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
0: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
2: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Yeah. Oh, baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7.

0: vibe. Mentos vibes. Yeah. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Zomer, tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
9: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
15: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
16: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
15: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
18: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel €20 korting.

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Ja, goedemorgen. Vandaag een mix van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 22 tot 28 graden is vandaag de temperatuur. En dan de files, Rick, waar staan ze?
3: We beginnen op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel. 44 minuten vertraging. A4, Den Haag, Amsterdam bij Bad Hoeverdorp. Mensen op de weg. En 43 minuten. Oh. A16, ja, ik denk dat er een file staat. Mensen gaan dan toch even kijken. Wat is er aan de hand? Ridderkerk, Terbrechtseplein, Beijen, Terbrechtseplein. 46 minuten. En flitsers op de A2, Echt Maastricht bij Beek. 245.1. En de andere op de A7, Drachten, Groningen bij Drachten. 168.0.
2: 9:05, de hoofdpunten van het nieuws nu. Flo, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij een aanrijding tussen 2 auto's gisteravond in Leeuwarden zijn 4 mensen gewond geraakt en 1 moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd, meldt Omroep Friesland. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Sinds 5 uur vanochtend rijden er weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Het treinverkeer lag ruim een week stil na een brand in een kabelgoot bij de Kuip. Het repareren van de honderden kabels was pas gisteravond laat klaar. En Cristiano Ronaldo heeft zijn allerlaatste WK-wedstrijd gespeeld. Portugal werd uitgeschakeld door Spanje, waarna Ronaldo huilend van het veld ging. De bondscoach van Portugal kondigde direct zijn vertrek aan.
5: Oh. Nou ja, Ronaldo is natuurlijk ook klaar. Ja.
3: 41, hè?
5: Nu zijn laatste Europese weken. Optreden.
2: Dat had hij ook gezegd. Hij had een persconferentie gegeven. Niemand wist dat hij zou komen. En het was echt, zelfs de journalisten, een hele zaal vol, die waren allemaal starstruck. Die hebben foto's van hem zitten maken, filmpjes. Ja, die vielen echt in katzwijm, dat kon je merken. Hij zit nooit bij die persconferenties. Maar hij was heel relaxed.
5: Staat dat beeld van hem nog op Madeira? Dat vliegveld is dan naar hem vernoemd?
2: Dat klopt, ja.
5: En die hebben ze toen zo'n ontzettend... Was het niet over zo'n slagdeel zo'n ding?
3: Het leek voor een meter, man.
2: Nee, het leek echt niet. Nee. Het was alsof hij gesmolten was, zo zag hij eruit.
5: Maar dat staat daar nog steeds. Dat heeft nooit iemand even teruggestuurd naar het atelier. Om
2: geen
5: het een
2: idee
5: beetje...
2: of dat er nog staat.
4: Maar hij heeft toch ook volgens mij een van de meeste volgers ter wereld of zo. Echt niet normaal.
2: Hij is mateloos populair. Ja. Dat is natuurlijk wel echt een sportman.
5: De atleetman. Ja. Als je hem nu ook ziet, hij is 40 of 41?
3: 41.
5: Als je dat ziet, dan denk ik toch echt van... Het had wel gekund.
4: Nou ja, op het WK voetbal staan de laatste 2 wedstrijden in de 8e finales op het programma. Argentinië treft Egypte vanavond om 6 uur Nederlandse tijd in Atlanta. En waarna Zwitserland om 10 uur tegen Colombia speelt in Vancouver is dat. Ja, donderdag begint officieel de kwartfinale en Frankrijk en Marokko die trappen af.
3: Zo wordt een leuke wedstrijd.
2: Dat wordt, ja, ik denk ook wel een harde wedstrijd.
3: 100%.
2: Dat gevoel heb ik, maar wel leuk. Ja.
4: Het is natuurlijk vakantie, althans voor Noord-Nederland. Daar is de zomervakantie van start gegaan. Maar voor veel Nederlanders is kleding overpakken, oftewel te veel kleding inpakken, een herkenbaar gebeuren. Ja, uit onderzoek blijkt namelijk dat 51% van de Nederlanders kleding meeneemt, waarvan ze vooraf al verwachten dat die ongedragen blijft. En uiteindelijk wordt maar 38% van de kleding gebruikt.
5: Maar tellen jullie uit? Ja. Als ik 5 dagen op vakantie ga, neem 5 onderbroeken... 5 onderbroeken, 5 dagen.
2: Nee, maar ik neem altijd wat extra's mee.
5: Wat doe je daar dan mee?
2: Een
5: ongelukssetje.
2: Je wilt toch niet dat je in een hele zware regenbui terechtkomt, dat je kletsnat regent en dat je denkt,
5: dan droogt het weer, toch?
2: Ja. Jawel, maar ik weet niet, ik neem altijd wat extra's mee.
5: Maar Flo, op 5 dagen, hoeveel jurkjes neem jij mee?
4: Ja, ik neem altijd te veel mee. Ja. Ik neem eigenlijk 2 keer zoveel mee. Want je weet niet, voor overdag draag je wat anders dan 's avonds. Dus ik probeer wel...
5: Voor als je gaat slapen, dat snap ik ook.
4: Als je uit eten gaat. Als je uit eten gaat, dan heb je niet...
2: Ja, dan trek je wat anders aan.
4: Dan trek je wat anders aan.
5: Wat trek je dan aan?
2: Je gaat toch niet in je zwembroek uit eten?
4: Nee.
5: Ja, maar dan heb je dus overdag je kleren niet aan. Dus dan hoef je toch voor 's avonds.
2: Je hebt een t-shirtje voor op het strand en dan ga je 's avonds doe je een lange broek aan.
4: Of een lange broek of weet ik veel, iets moois. En andere schoenen natuurlijk, want je gaat niet op
3: een paar schoenen neem je. Stel, je had 7...
4: 3? 3 wel altijd.
3: Oh, dat vind ik meevallen.
4: Ja, zeker 3, want je moet sneakers, je moet slippers en je moet een mooie schoenen meenemen.
2: Dus. En dan, als je gaat sporten, dan neem je ook je sportschoenen mee.
5: Maar dat kan toch op je sneakers?
2: Nee, dat sport niet lekker.
5: Nee, dat sport niet lekker. Ja, ik doe dat nooit. Dus.
2: Ja, ik heb altijd te veel bij me.
4: Maar ik neem ook.
5: Ja, maar jij reist dan echt als een vrouw, Tim.
2: Ja, dat klopt. Dat geef ik
5: en zegt jouw vrouw dan niet van, joh, ik denk dat jij meer bij je hebt dan je vrouw.
2: Onze koffers zijn altijd ongeveer even zwaar. Oh. Wij zitten altijd rond de 20 kilo. Allebei.
3: Ja, jullie zijn met z'n tweeën.
2: Ja, allebei 20 kilo.
5: Maar jullie gaan met z'n tweeën met 40 kilo op pad.
2: Ja. Ja.
5: Voor ook een weekje, zo'n meivakantieweekje.
2: Nee, dat zal het iets minder zijn, maar... Ja, maar het gaat zo snel.
5: Wat gaat er mee, ja, man?
2: Nee, man. Je neemt altijd te veel mee.
5: Jongen.
2: Maar ik vind het gewoon...
5: Oh, ik vind het namelijk altijd de kunst om zo min mogelijk mee echt op de dag af te passen.
2: Ik ben altijd jaloers op mensen die met handbagage kunnen reizen, want dat lukt mij echt nooit.
5: Nee, dat is het. Nou ja, voor een weekendje denk ik ook altijd van, joh, want je hebt geen zin om op die band te wachten. Nee. Zeker op Schiphol. Dat is, als je weekend weggaat en je moet op de band, vaak het wachten op de band is
2: langer dan je weekend weg.
5: Ja.
2: En ook duurder.
4: Nou ja, tegen het einde van de week lopen de temperaturen in Nederland na een grijs weekje weer helemaal op. Dit weekend is er namelijk kans op een derde regionale hittegolf. Dat is uitzonderlijk, want zo vroeg in het jaar hebben we dat eigenlijk nog nooit eerder gehad. Dus reken weer op heerlijk weer dit weekend. Voor sommigen te warm misschien. Maar
5: We hebben echt een probleem met de rivieren in Nederland.
3: Ach, gaan we weer.
2: Wat dan?
5: Nou ja, er stroomt de helft minder water. Dat dacht ik nog namelijk. Van, bijvoorbeeld in de Rijn en de Waal en de IJssel. Die staan zo gigantisch laag. Als jij daar nu met je bootje met vracht. Ik denk ook dat je minder vracht mee kan nemen.
2: Omdat je anders te diep ligt.
5: Dat je vastloopt of zo.
3: Nee, maar dat is toch een gul?
5: Hè?
3: Dat is altijd een gul.
5: Ja, een gul, maar ook de gul
3: is altijd een gul.
2: De gul wordt ook een keer droger, Rick.
5: Nee. Als je een droge gul hebt. Nee.
3: Ik leef al best lang, ik heb nog nooit één droge gul.
2: Overigens krijg ik hierdoor van een hoop luisteraars dat het beeld van Cristiano Ronaldo, dat is vrijwel onmiddellijk nadat het er stond, is het ook weer vervangen.
5: Oh. Ja,
2: dus dat is, dat staat
4: er. Gelukkig maar voor hem.
2: Voor hem is dat beter. Flo, dankjewel eventjes voor dit moment dan. 21:30, zo dadelijk hier kans om kaarten voor Tomorrowland, want we gaan weer iemand richting dat festival sturen. Het hele weekend ben je er dan bij. En dit is Prince.

0: Satisfy, Calvin Harris in een ochtendshow van 538. 12 minuten voor 9 inmiddels geworden. Ja, we hadden het net eventjes over die koffers. Dat mensen eigenlijk vaak te veel spullen meenemen als ze op vakantie gaan.
1: Ja.
0: Even kijken, hier stuurt iemand in de app. Vrouwen gaan doorgaans op vakantie met veel te veel spullen mee. Ik sprak gisteren een vrouw die gaat met 14 bikinis en 2 badpakken op pad voor 11 dagen vakantie.
2: Zo!
1: Oh, dat is wel veel, ja.
0: Dat is een hoop, ja. En Brenda reageerde ook. Brenda, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij herkent het, hè? Jij neemt natuurlijk ook veel te veel mee op vakantie.
3: Ja, hartstikke veel. Ja, heel veel. Ja? Nee, wij gaan 9 dagen naar Rodos.
0: Ja?
3: En wij nemen 25 kilo mee met z'n drieën.
0: Met z'n drieën?
2: Oh, dat vind ik vrij bescheiden.
3: Ja. Dat is heel bescheiden.
2: Dat is één koffertje.
3: Ja, 1 koffer. Gewoon een Samsonite. En alleen wat handbagage. En dat doe ik ook eigenlijk niet zoveel.
2: Oh, maar dan vind je, dan bepaal iedereen mag dan...
3: 1 setje mee. Nee, niet meer. 1 setje, maar niet zoveel. Maar ik ben niet zo groot, dat scheelt.
2: Oh.
3: En ja, ik neem ook maar, ja, misschien max 2 paar schoenen mee. Een paar slippers en een paar schoenen, meer niet.
0: Ik vind dat knap, hoor.
3: Ik doe de hele week hetzelfde aan. Nee, dat is ook weer niet waar. Maar ik denk, wat heb je nodig?
1: Nou ja.
3: Ik bedoel, niemand kent je.
1: Maar een toilettas is al bijna een halve koffer bij mij. Dus ja,
3: maar ik weet niet hoeveel make-up je meeneemt. Ja, maar dat is niet meer nodig, hoor.
4: Buitenschilderen.
3: Ja. Nee, we nemen gewoon niet zoveel mee. Maar nee. Goed, mijn man boekt dit, hè. Dus ik heb een andere. Misschien denkt hij ook, dat doet hij expres. Want anders ziet hij mijn linnenkast erin gaan.
0: Ja.
3: Dus dat kan nu ook niet. Dus dat scheelt natuurlijk ook een beetje.
0: Ja, je zit vast aan die 25 kilo die van tevoren besproken is. Je kan ook echt niet meer mee.
3: Ja. Ik kan ook echt niet meer.
0: Nee.
3: Ik denk bij mezelf, we zitten de hele dag bij het strand en dan ga je een hapje eten. Ja, nou ja, ik heb niet de behoefte om 6 keer wat anders aan te trekken.
2: Dat
3: denk
2: snap ik.
3: Niemand kent me. Niemand
2: daar is de vakantie ook voor, toch?
3: Ja, dat vind ik ook een beetje. Ja, dus ik moest even reageren, want ik zag het. Ik denk,
0: hartstikke goed. Ik vind het grappig, Brenda.
3: Moet ik wel lachen.
0: Maar,
3: super.
0: Want jij zegt, we delen dan een koffer met z'n drieën, maar je krijgt dan op een gegeven moment ook zo'n vakverdeling krijg je in die koffer. Ja, toch? Want dit is jouw deel en dan mag je niet over. Dat is zo ziek.
3: Het nadeel alleen is als je koffer kwijt is, heb je wel een groot probleem.
2: Dat
3: dus ik doe
2: is...
3: al altijd even in mijn handbagage de onderbroek.
0: Ook
3: en, ja, even voor de zekerheid.
2: Oh,
3: want dan heb je wel met z'n drieën 1 groot probleem. Maar goed,
0: verstandig.
3: Het is wat het is. Dus dankjewel.
0: Leuk dat je even wilde reageren en een mooie
2: dus
0: dag vandaag.
3: Dank je.
0: Goeie vakantie.
3: Doei.
0: Brenda, die doet het gewoon met z'n drieën 1 koffer. Ja, het kan dus wel.
2: Nou, het bespaart ook zoveel geld op je reis, joh.
1: Zeker.
0: Dat is ook absoluut een waard.
1: Een koffer is bijna 100 euro.
2: Ja, joh. Diefstal.
0: Het is 9 minuten voor 9 uur. En voor de mensen die naar Tomorrowland willen, ik zou even goed opletten, want daar zul je hem hebben. De oproep.
5: Tomorrowland. Maak kans op een weekend lang Tomorrowland. Bel nu 0909-30538.
0: Ik zou even bellen als je er een wil. 0909-30538. Zijn 2 weekendtickets die je kunt verdienen. 0909-30538. Bel maar als je er een wil. Tomorrowland. En dit is muziek van Direct in de ochtendshow. Through the Looking Glass. It's so quiet.

0: Trumpet Joe, Through the Looking Glass hier in deze radioshow, waar het 5 voor 9 is geworden. En net de trigger heeft geklonken voor de oproep, moet ik zeggen, eigenlijk voor Tomorrowland. Als je erheen wil, dan was dat het punt om te gaan bellen. We hebben 2 kaarten.
1: Met 538 naar
2: Tomorrowland.
0: En dat klinkt dan alsof ik, ja, 2 kaarten, leuk. Nee, dit zijn weekendtickets. Dus dan ben je gewoon echt het hele weekend gast daar. Je kan er op donderdag al heen. Tot en met zondag ben je dan van de partij daar. Inclusief ook de campsite kaarten. Dus ja, ik denk een hele leuke prijs om te winnen. Pieter, die had er wel oor naar. Goedemorgen, Pieter. Hallo, hallo. Uit Lennisheuvel.
3: Ja, uit Lennisheuvel, gemeente Bokstel.
0: Ah, daar. Oké. Hey, wel eens weer geweest, Tomorrowland?
3: Nee, nooit geweest, maar wel echt een bucketlist dingetje.
0: Ja, je hoort altijd mensen erover, hè, dat het zo fantastisch is.
3: Ja. Ja, een ervaring op zich.
0: Nou ja, dat is het een beetje. Ik denk dat je hem af kan gaan strepen, dat bucketlijstje van je. Want je gaat erheen.
3: Hoppa.
0: Gefeliciteerd.
3: Oh, heel dik, heel dik.
0: 2 kaarten voor Tomorrowland, inclusief toegang tot de Dreamville Pre-Party. Weekendtickets voor Tomorrowland en een plek op Dreamville Campsite. En deze prijs wordt je aangeboden door Mentos Vibes.
3: Oh, heel gaaf. Helemaal te shaken.
0: Echt waar, ja?
3: Ja, ja, echt waar.
0: Ah, ja. Nou, te gek dat de kaarten goed terechtkomen. Veel plezier daar, Pieter.
3: Ja, alsjeblieft.
0: Alsjeblieft.
3: Fijn uitzending.
0: Dank je. Hoi, Pieter, die gaat erheen. En we blijven mensen die kant op sturen, hè, want deze hele week op 538. Jouw kans op tickets.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Odido.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Hans. 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
13: Van Albert Heijn.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
16: Kippie.
17: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Zo, waar is het warm?
20: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: 538 Nieuws.
23: 9 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Door noodweer in China zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. Honderden mensen raakten gewond en tienduizenden zijn geëvacueerd. Vooral het midden en zuiden zijn zwaar getroffen door regen, windstoten en tornado's. De Chinese leider Xi Jinping vraagt hulpdiensten alles te doen om de slachtoffers te redden. In Leeuwarden zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een aanrijding tussen 2 auto's. Dat meldt Omroep Friesland. Het gebeurde door nog onbekende oorzaak op een industrieterrein. De brandweer moest in actie komen om iemand uit de auto te bevrijden. En alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Cristiano Ronaldo die heeft zijn laatste WK-duel gespeeld. Ja, Portugal werd uitgeschakeld door Spanje, waarna Ronaldo huilend van het veld ging. De bondscoach van Portugal is ook direct opgestapt. En ook België is door naar de kwartfinale na de 4-1 winst op Amerika. Vrijdag dan speelt België in Los Angeles tegen Spanje. En de Belgische koning Filip is er ook bij. Gaan we naar het weer. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo. Files dan. Rick weet waar ze staan. Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel 43 minuten. A4 Den Haag, Amsterdam bij Bad Hoeverdorp 49. A16 Ridderkerk ter Bresseplein, Beijer ter Bresseplein 36 minuten. En flitsers op de A2 Utrecht Amsterdam bij Oudekerk aan de Amstel 34.8. A9 Haarlem-Alkmaar bij Sparendam 46.5. En de laatste is de A13 Rijswijk-Rotterdam bij Den Haag 6.8.
25: Zometeen in de ochtendshow kans op geld en begin de dag met een mooi bedrag. En we spelen zo meteen met deze stem.
26: Een minuut later lagen ze te vechten.
17: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
27: Hallo, Odido hier.
3: We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
4: Odido. Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Deze week bij 538.
7: Jouw kans op een weekend lang.
6: Tomorrowland.

0: intro heen te spreken. Daar heeft die gitarist dat intro niet voor gemaakt. Dat jij er tussendoor gaat zitten lullen. Kijk, al die programma's. De dishockey hangt de cabaretier uit. Die hebben een paar lachzakken die overal op lachen. Ook als het niet leuk is. En dan gaan ze eruit met Miep het Meppel bellen. Weet je wel, een lullig telefoonspelletje.
1: Met het verkeerde been je pet uit.

0: En de Prick Prayer in C en daarvoor Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, om 9:12. Stonden een week of twee geleden nog in Nederland de Guns N' Roses.
1: Dus ik hoorde om je.
2: Ik hoor dat hij geen noot heeft geraakt.
0: Nee, hij is echt heel slecht bij stem. De Axl Rose. Die liedjes zijn natuurlijk best wel hoog.
1: Komen ze weer terug. Ja, en geven ze een concertje en gaan er weer mensen naartoe.
0: Je zit toch naar een naar levende legendes te kijken.
1: Ja. Oh. Ja.
0: En ik moet zeggen, ik geloof wat ik zag, de filmpjes die ik heb voorbij zien komen. Slash speelt nog wel natuurlijk echt de sterren van de hemel. Maar ja, Axl is die redt het gewoon niet meer. Maar ja, wat ik zeg, het is wel echt de band waar je naar mag kijken. Overigens hadden we het net over spullen meenemen op vakantie. Wel leuk, Hilde die stuurt nog even een tip. Het is misschien wel een goeie voor alle luisteraars. Ja. Die ook vaak te veel spullen meenemen. Ze zegt, schrijf deze vakantie op wat je allemaal draagt. Dan hoef je volgend jaar minder mee te nemen.
3: Ja, maar helemaal andere kleren.
0: Ja. Jawel, maar dan weet je wel hoeveel setjes je
3: op hebt. Ja, meneer. Ja, dat is handig.
1: Volgens mij heb jij een vracht kleding, Florentien.
3: Ja, ik heb echt wel een soort koopziekte qua kleding. En wat ik ook vaak doe, is weinig kleding meenemen, zodat ik ook lekker kan shoppen op bestemming.
1: Oh, ja. Hoeveel geef jij uit per maand aan kleding?
3: Ja, te veel.
1: Nee, ja, dat is geen antwoord op de vraag.
2: 100 euro?
3: Nee, veel meer, joh. Zeker 500 euro.
1: 500 euro per maand?
3: Ja.
1: Er zitten 12 maanden in een jaar, hè?
0: Ja, 6.000 euro.
2: Wat verdien jij hier in hemelsnaam?
3: Nou, het blijkt wel genoeg om dit te kunnen betalen.
0: Maar misschien laat ze er andere dingen voor, dat weet je niet. Nou, dat weet ik trouwens wel. Dat doet ze ook niet. We hebben net deze stem laten horen voor de mensen die ook willen shoppen.
4: Een minuut later lagen ze te vechten.
0: 538 euro is zometeen... Is
1: moeilijk hoor, deze stem.
0: Deze stem waard.
1: Ja. Het is niet heel, er zit niet een heel herkenbaar puntje in dat je denkt... Ah!
0: Nog een keer luisteren.
4: Een minuut later lagen ze te vechten.
1: Nee.
3: Hè? Lastig.
0: Een minuut later lagen ze te vechten.
2: Een minuut later lagen ze te vechten.
0: Dat zegt overigens wel iets over de programma's die deze meneer maakt. Even als kleine tip.
4: Een minuut later lagen ze te vechten.
0: Wie zou het kunnen zijn? Via 0909-3058. 0909-3058.

0: de hoofdstad van Cuba, Havana, in de 50 tot het show 9 voor 9:30. Goedemorgen, wie is dit?
1: Een minuut later lagen ze te vechten.
0: Dat is eigenlijk de grote vraag in begin de dag met een mooi bedrag. Denk jij het te weten? Nou ja, kom maar op.

0: Tenminste, als het rad een beetje mee wil werken. Voor Vanessa. Goedemorgen, Vanessa.
1: Goedemorgen.
0: Hey. Oh, nou, jij hebt een leuke dinsdag, dat hoor ik.
1: Ik heb een fantastische dinsdag.
0: Hoe komt dat?
1: Nou, ik heb net samen met mijn vriend zijn kinderen naar school gebracht. En ik luister natuurlijk iedere ochtend naar 538.
0: Ja.
1: En ik ben gewoon blij dat ik jullie aan de lijn heb.
0: Ja, nou, dat ik. En blij dat de kinderen dan op school zitten.
2: Ja,
3: heerlijk.
1: Ook dat.
2: Maar ik hoop zo dat Vanessa gaat winnen.
1: Ja, ik hoop het absoluut.
0: Maar ga je wat leuks doen dan vandaag?
1: Nou, ik ga nu rijden naar mijn werk.
0: Ja.
1: En daarna ga ik naar huis. En dan moet ik vanavond tafeltennis trainen.
0: Tafeltennis trainen?
2: Ja.
1: Ja.
2: Hoor je niet vaak?
0: Nee, maar jij bent een tafeltennister dus.
1: Ik ben een amateur tafeltennister, ja.
0: Wat leuk.
4: Oké.
0: Maar een beetje op niveau?
1: Nee, laagste niveau, maar ik heb er veel plezier in.
0: Nou, dat is ook belangrijk.
2: Allerbelangrijkste. Ja.
0: Hey, Vanessa. Wie is dit?
4: Een minuut later lagen ze te vechten.
1: Ja, ik denk dat het Albert Verlinde is.
0: Albert Verlinde?
2: Dat zat ook. Ik zei het net hier in de studio. Ja. Ik denk dat het Albert Verlinde is.
0: Even luisteren hoor.
4: Een minuut later lagen ze te vechten.
0: Ja, dat. Ik snap het, ja.
4: Nee.
0: Maar hij is het niet, Vanessa.
2: Nee.
1: Oh, dat is jammer.
0: Ja, dat is een beetje zonde dit. Want ik had het je wel gegund, maar. Nou ja. Toch een mooie dag vandaag.
1: Welte, doei doei.
0: Ik denk die Vanessa die gaat hier gewoon even met
2: de buiten.
0: Ja, hier binnen. Gert, goedemorgen.
5: Een hele goede.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij dacht iemand anders te horen.
0: Ja, dat klopt zeker, ja, ja.
1: Wie denk jij?
0: Ik dacht dat het Ewout Genemans is.
1: Ewout Genemans? De ja, documentairemaker, presentator.
2: Ja, van de bureau nog wat. En, ja.
1: En die gevangenissen.
2: Ja, die gevangenissen, ja.
1: Ja, ja. Ja, dan zou deze zin zou eruit kunnen komen.
3: Een minuut later lagen ze te vechten.
1: Sterker, het is helemaal goed gegaan. Florentine heeft voor je gedraaid.
2: Ja. Nou,
1: eens even kijken of jij het geluk aan jouw zijde hebt, Florentine.
4: Nou, het is ook niet verkeerd. 250 euro.
1: Oké. Okay.
0: Nou, ja. Dat is toch lekker. Dat heb ik mooi meegenomen.
1: Ja, man. Daar kan je leuke dingen van doen. Ik heb geen idee wat je ermee gaat doen.
2: Nou, leuke dingen.
0: Ja, mijn vrouw zit naast me, dus ik kan moeilijk zeggen dat ik haar niet mee reed neem.
1: Als ze dit niet gehoord had, dan had je het niet verteld ook thuis.
0: Nee, wel natuurlijk wel, zeker.
1: Nou, ik zou
0: zeggen... mooi.
1: Alsjeblieft, man. Veel plezier ermee.
0: Dankjewel. Hey, fijn dinsdag.
1: Jij ook. Gert gaat het eten. Wint hier 250 euro in begin de dag met een mooie bedrijf.

0: in de 25-ochtendshow. Queen voor je onderweg, zometeen It's a Kind of Magic. Natasha Bedingfield ook onderweg binnen nu in een paar minuutjes. En Cameron Whitcomb staat voor je klaar.
1: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Meer dan 200 nationaliteiten.
2: De beste DJ's.
1: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
2: En 400.000 dance-liefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
2: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak deze week kans op een droomweekend.
2: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
2: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
3: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Yeah. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
5: Yeah. 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
7: Oh yeah.
6: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
12: 18.000, potverdikken me.
13: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
15: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
17: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
18: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd.

0: retour.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
3: Kippie.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Dinsdagochtend, de ochtendshow en het weer voor vandaag. Een mix van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en de temperatuur vandaag 22 tot 28 graden. En dan de dinsdagochtendspits. Was best druk de hele ochtend.
9: 21 files, begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel 31 minuten. Dan de A4 Den Haag, Amsterdam bij Bad Hoeverdorp 29 minuten. En de laatste staat 16 Ridderkerk ter Bresseplein, Beijer ter Bresseplein 33 minuten.
8: 4 minuten over 9:30. Hoofdpunten van het nieuws. Gelezen de Flow, goedemorgen.
10: Goedemorgen, een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door waarschijnlijk een raket. Aan boord brak brand uit, maar er vielen geen gewonden. Volgens de Amerikaanse media zit Iran achter de aanval. In delen van Spanje geldt code rood vanwege extreme hitte. In de oostelijke regio's Catalonië, Valencia en Aragon loopt het kwik op tot boven de 40 graden. En dat duurt zeker nog tot donderdag. En de Amerikaanse spits Bellegun die heeft na alle ophef gereageerd. President Trump had zijn schorsing via een belletje aan de FIFA ongedaan gemaakt. Zoiets is omstreden, dat zei Bellegun na uitschakeling door België.
8: Hadden ze hem... misschien hadden ze hem gewoon niet op moeten stellen, toch?
11: Ja.
12: Ja.
11: Een van je beste spelers.
8: Jawel, ja. Maar... om de... Zou je lekker voetballen als...
12: Ik denk het ook niet. Je is zware druk, onder zware druk, man.
10: Hij heeft niet gescoord en ze hebben dik verloren. Dus ik denk zeker dat ze zoiets invloed heeft op het team.
8: Ik weet zeker, die Belgen die waren tot op de pot gemotiveerd. Ja. Uiteindelijk die Amerikanen naar huis te schoppen. En dat is gelukt, want...

0: Magic bij 538, de ochtendshow. Later vandaag hier op deze radio zijn er nog in ieder programma kans om naar Tomorrowland te gaan. We geven de hele week geven we kaarten weg voor dat festival.
1: Ja.
0: Vind het toch wel echt leuk. Hoop mensen die daar graag een keer naartoe willen gaan. En dan is het wel fijn als je meteen die weekendtickets pakt. Want dan ben je gewoon het hele weekend, eigenlijk vanaf donderdag tot en met zondag, ben je daar van de partij welkom. En ook qua overnacht is het geregeld, want je krijgt kaarten voor de campsite. Dus dat wordt ook allemaal voor je in orde gemaakt. Wij hebben de smulschijf nog helemaal niet gedraaid.
1: Wat nou?
0: Ja,
1: kunnen we dat vergeten?
0: Ja, en die kunnen we niet overslaan, want hij is hier donderdag. Dus dan
2: dan
0: krijgen we meteen gezeur. Dus hier is hij. De smulschijf voor deze week.
3: En dit is de nieuwe smulschijf.
0: Zoals gezegd, aanstaande donderdagochtend komt hij hem live zingen. Is hij bij ons de gast, Yves Berendsen, zijn nieuwe single. Misschien.

0: Deense smulschijf deze week.
1: Heerlijk.
0: Vrolijke deun. En aanstaande donderdag dus bij ons in deze radioshow. Dan komt hij hem even live zingen. Overigens, vrijdag hebben we ook visite. Dan komt Emma Heesters komt langs.
1: Ah ja. Oh, lekker. Twee toppers.
0: Ja.
1: Oh nee, één topper maar. Dat verhaal gaat een beetje, toch?
0: Dat Emma Heesters de nieuwe topper zou zijn.
2: Ja, ja, dat is algemeen bekend.
1: Nou, niet officieel. Van, zij is er altijd.
2: Oh, het wordt wel bekend
1: maar
2: gemaakt
1: dan. Maar het moet er nog een keer op papier gezet worden.
0: Ja, maar gaat er dan een topper weg?
1: Lijkt me een goed idee.
2: Ja. En ik zou zeggen,
1: gaan we ook een tv-programma van maken.
2: Weg met de topper.
1: Welke topper?
2: Nou, welke topper zou jij eruit gooien?
1: Ja.
0: Nou ja, eruit gooien. Ik zou er niet zo snel iemand uitgooien.
1: Nee, hoor. Iemand bij doen is wel leuk, toch?
2: Ja, want kijk, iemand erbij betekent toch aan dat de ander minder tijd heeft.
1: Dat is nu toch ook al, dat ze hebben best veel gastartiesten.
2: Ja,
1: dat
2: zei
1: Jeroen van de Boom toch bij ons. Van, de toppers is niet alleen wat wij zijn, maar dat is...
2: Nee, het is meer dan...
0: Maar er zijn nu 4 toppers, dus er zouden het 5 toppers worden.
2: Ja.
1: Ja.
0: En, ja, waarom niet ook trouwens? Ja.
1: En dat rangschikt ook beter op een poster. 5.
0: Ja.
1: Net met een bloem, als je bloemen koopt, moet je eigenlijk altijd een oneven aantal.
2: Oh, ja?
1: Een even aantal kan je niet schikken.
2: Nee.
0: Dus wij zijn nog op zoek wie van dit team dan de beste van de poster.
2: Ik zou Flo doen.
0: Nee hoor, Flo. Ja. Jongens, we hebben morgen ook al visite trouwens hier. Want dan is rond dit tijdstip onze eigen Arie hier.
1: Oh, wat is het nou?
0: Nou, dat ja.
2: Wat is het nou? Er komt een stel, je komt er bij de dokter. En die man zegt, als de dokter, als ze willen een probleem. Als ze elke keer dat wij seks hebben, we komen niet meer los. Ik kom niet meer los. Hij zegt, mijn piemel blijft vastzitten. Hij zegt, dan moeten we de bed uitstrompelen, krapelt over, rollend over de vloer. Moeten we de badkamer zien te bereiken. En als we dat dan met water ertussen spuiten, dan komt het weer los. Ja, ja. Hij zegt, dat meen je niet. Hij zegt, dat is wel heel apart. Dat hebben we ook meegemaakt. Hij zegt, dokter, wat moeten we ermee? Hij zegt, ja. Hij zegt, ik weet ook niet. Hij zegt, wat je wel kan adviseren, probeer het eens op zijn hondjes.
1: Oh ja.
2: Hij zegt, kom ik daar niet vast te zitten? Hij zegt, nee, maar dan loopt het een stuk makkelijker naar de badkamer.
0: Met een nieuwe, Arie.

0: Campinder Ochtendshow, 7 minuten voor 10 uur. Bijna zijn wij rond en kunnen we het stokje overdragen aan Martijn Lagouw.
1: De 538 Ochtendshow, Service Desk.
0: Maar er zijn toch nog wat vragen en opmerkingen binnengekomen gaandeweg de show. Even kijken, Patrick die vraagt: jongens en dames, hoe zit het nou met jullie contracten? Is daar al nieuws over of meer bekend? Het zou zonde zijn als jullie weggaan. Maar dat hebben we, Patrick, ik denk een week of 4, 5 geleden.
2: Het is al, nieuwe contract is alweer bijna afgelopen.
0: Ja.
2: Kunnen we weer in gesprek gaan.
0: Nee, maar dat is verlengd. Dus
2: ja, joh.
0: Daar hoef je helemaal
3: niet. Hoe lang ook weer?
0: Ja, 4 jaar.
3: 4 jaar, zeg hij.
0: Dus in principe zitten we hier nog wel eventjes.
2: Ja, man. En nee, maar als het goed is, is het goed, toch?
0: Ja, dat is ook wat het is. Dus ik hoop, Patrick, dat die vraag beantwoord is. Dan zegt Don: jullie hadden het vanochtend over de kapper en de pooltafel. Rick vond het nogal gek. Ik ben een keer bij jullie in de studio geweest. Wat me opviel, daar stond en een tafel, voetbaltafel en een flipperkast. Is dat dan niet gek?
3: Dus overigens mijn flipperkast.
0: Hey, op zich wel een punt, Don.
3: Nou ja, ja, die staat in de kantine hier zo. In die kroeg.
0: Ja, bij ons op de redactie. Bij, ik denk dat hij bij Veronica is geweest toen we daar nog zaten.
2: Oh, ja, daar stond de redactie.
0: Daar stond de flipperkast op de redactie.
3: Ja.
0: En inderdaad, om de hoek stond een tafel, of een voetbaltafel.
3: Maar wat is met flipperen? Weet je, dus voor je creatieve proces is dat heel belangrijk.
0: Flipperen?
3: Ja.
0: Werkt dat, ja?
3: Ja, dat zeggen ze.
2: Misschien moeten we dan zomaar eens gaan flipperen om 10 uur.
0: Nou, morgen hoor je het
2: in. Ja, ik ben benieuwd.
0: Want dan zijn wij er weer. Voor nu een hele fijne dinsdag. Ontzettend veel plezier met Martijn. En blijf luisteren voor die kaarten voor Tomorrowland. Want daar maak je de hele dag kans op.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
5: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Wimbledon is in volle gang. Op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon. Live op Eurosport en op HBO Max.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
12: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
15: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
14: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
16: Getallen horen is centenscoren.
17: Luister vanmiddag naar Mark Labrant vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centenscoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: 538 Nieuws. 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Wie de komende dagen in Spanje is, moet rekening houden met extreme hitte. In de oostelijke regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt code rood en wordt het heter dan 40 graden. De Spaanse Weerdienst waarschuwt mensen voor hun gezondheid en voor extreem hoog risico op bosbranden. In de rest van Spanje is het minder warm. Ruim 30 buitenlandse wetenschappers die komen naar Nederland. Dat gebeurt via het Nederlandse Tulpfonds. De meeste topwetenschappers die werken in Amerika, bijvoorbeeld aan gerenommeerde universiteiten zoals Harvard en Yale. In Amerika heeft de regering Trump veel subsidies voor wetenschappelijk onderzoek geschrapt. En de Belgische koning Filip is vrijdag in Los Angeles bij de kwartfinale tegen Spanje. België won namelijk vannacht met 4-1 van de VS. De Amerikaanse spits Bellingham die snapt alle ophef dat hij toch mocht meespelen. President Trump had zijn schorsing via een belletje aan de FIFA ongedaan gemaakt. Zoiets is omstreden, gaf Bellingham toe. Gaan we naar het weer. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt, kans op regen daar ook, 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
5: Dankjewel, Flo. Bijna 2:10. Goedemorgen. Verse verkeersinformatie voor jullie van Flitsmeister. 16 vertragingen nog. De drie langste, dat zijn deze. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhofbrug. 20 minuten daar. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Rijs en Hout en Battenverdorp. Bijna 3 kwartier en dat komt door een ongeluk. En tot slot nog de A58 Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelmina-kanaal. 41 minuten. Ook dat komt door een ongeluk. Verder zijn er 28 flitsers bekend op dit moment bij Flitsmeister. Ik pak er even de meest gemelde uit. De A1 Deventer-Apeldoorn bij Wilp 93,4. De A2 Utrecht-Amsterdam bij Ouderkerk en Amstel 34,8. En de A7 Drachten-Groningen bij Drachten 168,0. Verder uitkijken op de A9 Haarlem-Alkmaar bij Spaarndam 46,5. En de A13 Rijswijk-Rotterdam bij Den Haag 6,8. Er zijn er dus nog veel meer. Wil je ze allemaal checken of jouw weg ertussen zit? Flitsmeister-app aan en ga.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Hey.
8: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
9: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: 538. Deze week bij 538.

0: winnaar van Coldplay op 538.
1: 538, vijf van het bedrijf.
0: En chef muziek van vandaag is Lizzie. Lizzie, goedemorgen.
2: Goedemorgen met Lizzie.
0: Jij werkt bij Debitan.
2: Debitan, dat klopt.
0: En als je nou op een verjaardag staat en iemand komt naar je toe, net als ik nu doe, en die vraagt aan jou, leg eens even uit wat je doet bij Debitan. Hoe zou je dat dan uitleggen?
2: Nou, wij zijn een bedrijf die bedrijven helpt om sneller betaald te krijgen. Dus ondernemers die hoeven dan minder tijd te besteden aan facturen te laten betalen.
0: Oh, jij jaagt een beetje achter andermans geld aan eigenlijk.
2: Ja, zo kan je het wel zeggen.
0: En ben jij dan zo iemand die er als een pitbull in gaat? Of ben jij iemand die een beetje achter de schermen zorgt dat alles soepel loopt?
2: Nou, een beetje van beide. We hebben ook wel een beetje van alles wat bij ons werkt, hoor.
0: Ja, want zijn het ook deurwaarders dan? Zo, die ik dan nu, dat, zit ik dan een beetje in de goede
2: hoek? Nee, oh, okay. Geen deurwaarders. Echt het debiteurenbeheer en dat eromheen.
0: Dus jij zorgt eigenlijk dat iedereen op tijd zijn centen krijgt?
2: Ja, dus dat ik hoop eigenlijk dat iedereen er een beetje blij mee weet.
0: Ja, een van de belangrijkste taken binnen welk bedrijf dan ook.
2: Zeker
0: weten. Hey Lizzie, dankjewel voor je lijstje. Jouw vijf van het bedrijf staat vandaag centraal. Om jou te bedanken voor zoveel muzikale input, krijg jij taart voor de hele afdeling.
2: Ja, ik hoorde het. Iedereen was erg enthousiast bij ons.
0: Ja, hoeveel is iedereen?
2: We zijn met 25.
0: Oh, nou, we sturen heel veel taart.
2: Ja, stuur hem op.
0: Hey Lizzie, dankjewel. Werk ze vandaag. En super dat je de moeite hebt genomen om je favoriete muziek door te geven via 538.
2: Ja, jullie ook bedankt.
0: Werk ze vandaag. Joe.
2: Doei, doei.
1: 538. De vijf van het bedrijf.

voor Lizzie, debuteren koningin van Debutan uit Hoorn. 538. En vandaag part-time muziek samenstellen hier op Radio 538. En dat kun jij ook zijn, hè? Want of je nou werkt in een komkommerkwekerij of in een banketbakkerij of ergens iets daartussenin. Ieder beroep, ieder baan is welkom in de 500 bedrijf. Heb jij een bijzonder beroep bij een supertent waar je werkt, waar je met trots over wil vertellen hier op Radio 538, dan kan en mag dat. Geef je dan op en bepaal samen met jouw collega's welke liedjes we draaien tijdens het begin van de 538 werkdag. En als je daar even de moeite voor neemt en daar een leuk teamdingetje van maakt, score je taart voor je hele team. Dus drop je playlist nu in de app van 538 of ga naar

0: Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care op Radio 58. Mijn naam is Martijn, welkom bij de 58 Werkdag. Heb je een beetje een leuke dag? En word je een beetje leuk vergoed voor de dingen die je vandaag moet doen tijdens je werkdag? Ik hoop dat je ruimschoots wordt beloond. Maar even een kleine vraag. Zou je hetzelfde werk wat je nu doet, zou je dat ook doen voor een vergoeding van 1 euro? Ja, waarschijnlijk kom je bed er niet meer uit. Maar één 58-artiest deed dat ooit wel. Sterker nog, hij tekende zelfs officieel een contract voor een vergoeding van 1 euro. Wie het is, waar het over ging, je hoort het zo tijdens de 58-werkdag.
1: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. De mop van Arie uit Amsterdam.
2: Er is een meisje die komt onder de douche vandaan. En die zegt tegen de moeder: mama, ik krijg allemaal haartjes op mijn trut. Zeg zo lief, dat zeg je zo toch niet? Zeg maar, wat neemt het? Ja, wat moet ik dan? Dus zeg je, ik krijg allemaal haartjes op mijn aapje. Dus die komt zwindels, komt ze daar. Ze zit een oudere zus, die zit op de bank. Zegt ze, ik moet je wat vertellen. Oh, zegt ze, wat dan? Zegt ze, ik krijg allemaal haartjes op mijn aapje. Oh, zegt die grote zus, ben je persoof, hè? Die van mij heet al bananen.
1: De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op een Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Stel je voor. Jij, zorgeloos

0: 10.000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Ham.

0: is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Hoor je dat?
6: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgang balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: 538, Martijn Lagraal.
12: Zometeen, muziek van Aaliyah en Just Jaxel en John, maar eerst Taylor Swift.

dinsdagochtend. Radio 538. Ik ben een beetje bevooroordeeld, maar je hebt het hartstikke goed voor elkaar. Hey, je eerste salaris. Weet je nog hoeveel dat was? Misschien ging je voor een paar euro iedere middag vakken vullen bij de lokale buurtsuper. Of ging je voor nog minder iedere ochtend verschrikkelijk vroeg je nest uit om de kranten te bezorgen. Hoe dan ook, wat je ook deed, hoe je carrièrepad ook begon. De kans is groot dat je meer verdiende dan Bryan Adams, die je net hoorde. Want Bryan Adams tekende zijn eerste platencontract voor het symbolische bedrag van $1. Die kreeg hij ook nog op een uitgeschreven cheque opgestuurd. En dat de postzegel op de envelop waarschijnlijk duurder was, dat is bijzaak. Maar hij wist van die ene dollar wel meerdere dollars te maken in de vorm van heel veel enorme hits. Zoals de ene die je net hoorde met Mel C, When You're Gone, tijdens de 538 werkdag. Zometeen Aaliyah en Try Again. Ook Sam Jeuk komt eraan. Eerst Just Jackson en John. Turn the light.

0: gedaan met Rollercoaster. Op Radio 538. 5 minuten voor 11. Voor Danny Veren hoorde je Topic en Becky G met Sorry Papi. Daar ging jij goed op, Esther, zag ik.
1: Och, heerlijk, ja.
0: Je leek wel zo'n Hawaii-poppetje wat op zo'n dashboard staat.
1: Ja, Hawaii,
0: beweging,
1: ja?
0: Maakt hij een beetje.
1: Oké, okay, fijn.
0: Ja, leuk om te zien. Ja, je leert collega's toch een beetje kennen aan de hand van muziek die ze luisteren. Dat is
1: Hawaii,
0: altijd zo.
1: Ja, leuk.
0: Hé, het nieuws zo meteen. Wat heb je mee?
1: Nou, rijden in België wordt binnenkort een stuk makkelijker. En nee, het heeft niets te maken met dat ze de wegen eindelijk gaan aanpakken.
2: Lieslot, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is een last minute super sale bij PS5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
5: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
6: Getallen horen is centen scoren.
7: Luister vanmiddag naar Mark Labrant vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
1: Online veilingmeester.nl.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melkunivla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar...
3: Kippie.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Oh,
7: wat een geld.
6: 18.000, tot verdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
8: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
10: 538 nieuws.
11: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Werknemers op een bedrijventerrein in de Rotterdamse Botlek worden opgevangen na een ernstige steekpartij. Een vrouw raakte daar vanochtend zwaar gewond en is met spoed behandeld door hulpdiensten. De politie heeft een verdachte aangehouden, maar wil niet zeggen of de twee elkaar kennen. Voor een dodelijk verkeersongeluk gistermorgen in Leinden bij Schiphol worden getuigen gezocht. Daar raakte een man met zijn auto van de weg en botste op een pilaar van een viaduct. De man overleefde dat niet. De politie komt graag in contact met mensen die het ongeluk hebben gezien of camerabeelden hebben. Een olietanker in de straat van Hormuz is waarschijnlijk geraakt door een raket. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Volgens Amerikaanse media zit Iran achter de aanval, ondanks de getekende vredesdeal. Het zorgt voor vragen over de veiligheid op de vaarroute en ook steeg de olieprijs meteen. En de borden langs de wegen in Vlaanderen worden aangepast. De groen-gele afritborden worden vervangen door internationale zwart-wit borden. En wijzen de pijlen gaan nu in plaats van omlaag, gaan ze nu omhoog. En hierdoor zijn de borden beter afgestemd op die in Nederland en Duitsland. Het weer in het noorden bewolkt met lokaal regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het 538 nieuws.
12: Dankjewel Esther. Ik kan wel genieten van zo'n verhaal over Belgische verkeersborden.
11: Ja, dat wil je toch weten.
12: Dat ze daar na 84 jaar een keer denken, nou weet je wat, we doen eens een keer mee met de rest.
11: Ja,
12: dankjewel. Tijd voor ander verkeersinformatieachtige nieuws. Namelijk de vertragingen van dit moment. Dat zijn er 11 in totaal volgens Splitsmeister. En de 3 langste, dat zijn deze. De A2 Maastricht naar Eindhoven tussen Eurmond en de Roosteren, daar dik een uur vertraging vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. 19 minuten geduld voordat je het land in mag. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schavendeel. Auto met pech, 33 minuten vertraging. Verder op dit moment 26 bekende flitscontroles bij Flitsmeister. Even een paar doorlopen die veel zijn doorgegeven. Bijvoorbeeld de A4 Amsterdam-Leiden bij Batuverdorp, 5.4. Verder Drachten-Groningen bij Drachten, dat is de A7 bij 168.0. En nog eentje op de A7, Duitse grens richting Groningen bij Winschoten, 244.9. A9 Haarlem-Alkmaar bij Sparendam, 46.5. De A13 Rijswijk-Rotterdam bij Den Haag, 6.8. En de A27 Almere richting Hilversum-Pasop bij Almere bij 112.6. Verder zijn er dus nog veel meer. Ga je de weg nog op? Check de Flitsmeister-app.
13: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
14: Yes!
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
14: Oh yeah.
15: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
14: Yes!
16: Wie feest in Bobbejaanland.
3: Videoland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja, van Jumbo.
3: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
14: 538.
16: Deze week bij 538.
14: Jouw kans op een weekend lang
16: Tomorrowland.
14: Martijn Lagau.
12: Net zometeen een hele fijne zomerse dance smash.

0: Deze was ook nog niet zo gek lang geleden. Dance Smash op Radio 538. De Balza. Magnetic. En de script hoorde je ook met de Hall of Fame. En over Dance Smashes gesproken.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: We hebben een hele kelder vol met al het mooie wat ooit 538 Dance Smash is geweest in het verleden. En iedere ochtend duiken we er even in. Plukken we er een plaat uit. En deze keer is het een track. Ja, de DJ achter die Dance Smash Classic van vandaag was eigenlijk helemaal niet zo blij dat dit een hit werd. Dat klinkt raar, maar laat het maar uitleggen. Want wanneer Ricky L. in 2006 een track met de naam Born Again uitbrengt, gebeurt er in eerste instantie eigenlijk helemaal niet zoveel. Tot er in 2009 een remix verschijnt van het Spaanse duo Balearic Soul. En met die versie gaat het ineens lopen, want die versie doet de naam van de track eer aan. Want hij krijgt een soort rebirth. Herboren is hij. Hij behaalt ineens internationale hitlijsten her en der. Dankzij dat nieuwe Spaanse pepertje wat erin is gestopt. Tot frustratie van Ricky L. Want deze, ja, een nieuwe tussen aanhalingstekens hit met zijn naam eraan, die klinkt totaal niet als alle andere muziek die hij maakt. Dus iedere keer wanneer de mensen naar hem toe komen en zeggen van wow, we zijn echt enthousiast over die plaat van je, dan reageert hij op zijn beurt, laten we zeggen, nogal lauwwarm. Maar wees niet bang, Ricky zegt er uiteindelijk vrede mee te hebben. En dat zal verder niks te maken hebben met het feit dat we eind jaren 0 gewoon muziek nog echt moesten kopen. Dus dat voor Ricky L ook gewoon het kassatje rinkelt. Maar het gaat over deze dikke Dance Smash Classic. Ricky L, MCK, Born Again in de Balearic Soul Remix.

winnen van de werkvloer. Miley Cyrus op 538. End of the World. En hier bij 538 ben je als dance-liefhebber aan het juiste adres. Niet alleen voor de Dance Smash of voor de Dance Smash Classic of even de dikke shows in het weekend. Ook voor een droomreis naar het dance-event van de wereld. Tomorrowland Festival. Dat is de plek waar alles magie ademt. Zelfs de prullenbakken zien er daaruit als een mainstage. Dus is Boom jouw droom en wil je alle grote spelers uit de dance live zien draaien? Luister deze hele week naar Radio 538 om kans te maken op weekendtickets voor Tomorrowland. Hoor je de oproep? Dan bel je naar de studio. Ben je de juiste beller? Ga jij met je beste plus 1 naar het eerste weekend van Tomorrowland.

0: Hey, geld is niet het allerbelangrijkste in het leven. Maar eerlijk is eerlijk, het is wel lekker als je het hebt. 100 euro extra. Zou niet verkeerd zijn, toch? Kun je winnen zometeen in het nieuwe spelletje op te spelen tijdens de 58 werkdag. Stop or go. 1 minuut krijg je om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden uit de categorie die jij zelf kiest. Denk aan algemene kennis, sport, showbiz, muziek, geschiedenis. Elk antwoord is 20 euro waard. Ga je verder, dan zet je dat bedrag in. Heb je weer een vraag goed, wordt het 40 euro en zo verder tot 100. Dus bij elke go zet je je bedrag in. Heb je een antwoord fout, ben je wel alles kwijt. Maar je loopt dus ook de kans om een mooi bedrag zometeen met elkaar te spelen. Wil je meedoen? App even go plus je voornaam met de app van 538. Dus go plus je voornaam even in de app sturen van 538. En wie weet speel je zometeen mee.
1: Deze maand ontdek je een unieke wereld.
2: Tomorrowland.
1: Met meer dan 200 nationaliteiten.
2: De beste.

0: Jazz. En 400.000 dansliefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
0: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak deze week kans op een droomweekend.
0: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
0: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
2: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Yeah. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Waar ben jij?
9: Ik zit nog in de trein.
10: Het volgende station is station Antwerpen.
9: Ik denk dat het wat later wordt.
8: Je zat zeker weer je serie te kijken.
9: Nee.
8: Ja?
9: Ja, oké, sorry.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
12: Hoor je dat?
13: Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
18: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
19: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
21: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
22: hoi,
21: of binnenkort vertrekt,
22: adios.
21: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
22: Fijne vakantie.
0: Binnen 1 minuut
1: meer muziek
0: tijdens de 538 werkdag.
1: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand.

En wie je ook bent en wat je ook doet, of je nou een superster op de stijger bent of de A-ster van de administratie, de 538 werkdag is voor jou. Jouw werkdag met muziek van Bente zometeen nog. 3, 2, 1 komt eraan. Naar Katy Perry, Firework op 538.

0: Dat komt goed. Het is ook heel goed. Bente 321 op Radio 538. Zometeen met Lindo richting je lunch. Maar eerst zometeen ook nog even een vers potje nieuws met Esther. Esther, wat heb je bij je?
1: Ja, we kunnen niet zonder, maar er dreigt toch een verbod op te komen.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
13: Kippie.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamine. In een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
18: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
13: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 €. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: 538 Nieuws.
2: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in ontwikkeling van droneafweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden en daarom moet dat beter worden beveiligd. De man die een jaar geleden het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam bekladde, krijgt geen straf. Hij heeft de schade van bijna €900 betaald en dat vindt de rechter genoeg. Tijdens een pro-Palestina-protest spoot de man met verf de tekst Never Again is nou op het monument en werd direct opgepakt. De Oekraïense vrouw die na de bomaanslag op een zakenman en zijn gezin in Monaco internationaal werd gezocht, is dood. Haar lichaam werd gevonden bij Kiev, meldt een Oekraïense nieuwssite. Ze zou zijn doodgeschoten. Er zijn 2 verdachten opgepakt, onder wie iemand van de militaire inlichtingendienst. En Nederland kampt met een dreigend watertekort. Er is nog geen landelijk verbod op het gebruik van kraanwater, maar de overheid roept iedereen wel op om zuinig te zijn met water. Wat je beter kunt vermijden is het sproeien van de tuin, het vullen van zwembadjes en het wassen van de auto, vooral tijdens de piekuren tot 9 uur in de ochtend. Door nu water te besparen kunnen strengere maatregelen later misschien worden voorkomen, zeggen ze. Het weer. Ja, in het noorden bewolkt met lokaal nog regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En later deze week ruim 30 graden. Tot zover het 538 Nieuws.
3: Dan het verkeer. Even kijken hoe druk het is op de A2 bijvoorbeeld. Maastricht-Eindhoven tussen Kerensheide en Roosteren. Uur vertraging. Flink ongeluk gebeurt. A2 rijst ook er dicht. De A12 richting Duitsland voor de grens. Een kwartier door die vervelende grenscontrole. A16 Breda-Rotterdam verschraven deel. Een half uur in de A27 Breda. Gorkum, voor Gorkum, 10 minuten, misschien wel 20 inmiddels. Dat komt door de werkzaamheden verderop op de A27, die dicht is richting Utrecht. Dan de controles, A2 Utrecht-Amsterdam, 34-6. A4 België-Beegumzoom, 241-1. A7 Drachten-Groningen, 168-0. A9 Haarlem-Alkmaar, 46-5. A13 Rotterdam-Rijswijk, 19.4. A27 Hilversum-Utrecht, 84-8. A32 Leeuwarden-Heerenveen. Dat is bij 57-6. En de A59 Den Bosch, Breda, 111.8.
4: Mam, waar is mijn zwembad?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1+1.

0: Trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
5: 538.
6: Deze week bij 538.
4: Jouw kans op een weekend lang.
6: Tomorrowland.
4: Zomer op je radio.
7: Nou, zou ik even een lekker broodje voor je smeren?
8: Je bent goed bezig.

0: Heb je wel eens iets te diep in het glaasje gekeken dat je dan de volgende dag moest werken? Dat je denkt, oh...
1: Jouw zomer. Jouw 538.
0: Nee, ik niet hoor. Nee, het is allemaal oké. Maar deze starbaas Carlos Santana, die je het hoorde, hij wel. Hij heeft een keer echt voor een optreden. Echt voor een optreden. Echt gewoon echt te veel gedronken. Toen dacht hij, oh, als dit allemaal maar goed gaat. Want ja, gitaar spelen. Het is voor niemand makkelijk, maar ook voor hem. Ja, je moet wel de juiste snaar raken, zeg maar. Dus toen heeft hij even misschien een gebedje gedaan naar God.
2: God, please help me. Help me to stay in tune and in time. And I promise I'll never do this again.
0: En dan drink ik nooit meer, zei hij. Het is goed gekomen, gelukkig. Het liedje dat je hoorde, Maria. Tia Maria, had het zomaar kunnen eten natuurlijk. Het is Linda.

0: Hey, voor sommige beroepen moet je geen angst hebben. Bijvoorbeeld een glazenwasser met hoogtevrees, of een badmeester met watervrees. Of een SM-meesteres die niet tegen leer kan. Weet je wel. Ja, nee, het gaat gewoon niet werken. En als je succesvol artiest bent, ja, dan moet je vaak de hele wereld overvliegen. En dat wordt lastig als je vliegangst hebt. En succesvol artiest en zangeres Ina, je voelt hem aankomen, heeft precies dat, vliegangst.
1: I'm actually scared of flying. I definitely don't like flying. So that's the like the worst part of my job. And that's the worst part of traveling a lot.
0: Ja, dus als ze dan, ze komt uit Roemenië geloof ik. Als ze dan naar Amsterdam moet optreden, moet ze op dinsdag vertrekken op de fiets. En dan haalt ze net.

0: closed. Eyes closed. Giso en Zeme, 5 jaar. Even een paar high 538's uitdelen. Dat kan jij doen, hè, aan je collega's. Of aan één specifieke collega die je even wil noemen. Omdat hij vandaag eindelijk een keer op tijd was. Omdat hij lekker koffie heeft gehaald. Of omdat je hem wil dat hij wat harder doorwerkt. Kan ook natuurlijk. Hè. Kan ook. Spreek even een high 538 en doe je via de 538-app. Als je die op je smartphone hebt, dan kan je in die app rechtsboven op dat WhatsApp-icoontje klikken. En daar kan je gewoon even een spraakberichtje maken. Dat komt dan hier terecht. Dan communiceren wij via WhatsApp gewoon. En dan laat ik jouw berichtje, jouw high 538, zo even horen. Net als Teddy Swims komt er ook aan zo.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel gilet, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
1: Opgelost, autotaalglas.
3: Ga voor gemak. Ontdek onze

0: vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
4: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
5: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenore wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Binnen 1 minuut
11: meer muziek
10: tijdens de 538 werkdag.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
13: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
15: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
16: Kia, movement that inspires.
17: Lindo Duval.
18: Ja, dat ben ik. Goedemiddag, lekkere lunch, lekkere werkdag en

0: David Guetta. Hij staat ook op Tomorrowland. Deze David Guetta, van een waanzinnige show maakt hij er altijd van. En wil jij ook naar Tomorrowland? Goed nieuws voor je, binnen nu en een half uur kans op tickets.
1: High 538.
2: High 538.
0: Even een paar dan. Even snel. Patrick.
3: Mark Robert, werkjes door. Oude stoppers. Saint Sunny van Bleek.
0: Louis.
4: Ik wil graag een high 538 geven aan mijn maatje Jason. Want dat komt goed uit, want die klapt er flink tegenaan. Want ik heb geen zin.
0: Hey. Dit is... Tieneke.
5: Ik wil graag een high 538 geven aan Jutta van Jutta Stijl, die vandaag naar de tandarts moet, omdat ze al een week lang ontstoken kaak heeft. En de kies is de vorige week uitgehaald, maar de ontsteking is nog steeds niet weg. Dus sterkte, Jutta.
0: Oh ja, Tieneke. Ja, wat lief dat je Jutta even een hart onder de riem ontsteekt. Dennis?
6: Een high 538 aan iedereen van Pola Funster, want wij gaan op vakantie.
0: Lekker op vakantie, je hebt groot gelijk. Dennis, ik stuur nog even een tosti-ijzerjakant op als je wil. Die kan je lekker, met het begin kan hij nog mee op vakantie. Dus snel sturen, dan kan hem lekker meenemen. Zuid-Frankrijk, alhoewel, dan kan je gewoon je boterham buiten leggen nu natuurlijk. Dat is ook wel geroosterd. Acta en de Munich, nu bij 5.

0: Frequencies, nieuw bij 538 Live It All.
1: Heerlijk. Lekker beuken.
0: Ja, dat zei je net ook al trouwens, ik weet niet. Nog steeds bij jou lang vol, moet ik zeggen. Het is 538 Lino hier binnen nu en 20 minuten kans op tickets voor Tomorrowland. Nu, Olivia Dean, Man I Need.

0: Esther, Show Nieuws. Het gaat over weer ophef tijdens het WK voetbal.
1: Ja, en nu niet om een rode kaart, maar om een opmerking.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
13: Hey.
14: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
13: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
14: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
15: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
16: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tenen en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
17: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Hey, dat is Tom die net parkeert.
19: Hey, oh, sorry.
18: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
20: Goedemorgen.
21: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.

0: leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: 538 Nieuws.
5: 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In de Rotterdamse buurt Kralingen zijn 12 huizen ontruimd omdat er brand is op het dak. Het ging mis bij werkzaamheden op het dak van een oude portiekwoning. De brand kan makkelijk overslaan via de houten plafonds en daarom is de brandweer ook het plafond bij de buren aan het slopen om er goed bij te kunnen. Bij een ruzie in een woning in Amsterdam-Noord is gisteravond een man neergestoken. Dat meldt AT5. Hij raakte gewond, maar was nog aanspreekbaar. Een traumateam heeft hem opgevangen en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw aangehouden en vraagt mensen met meer informatie contact op te nemen. Er is een vijfde verdachte opgepakt in een onderzoek naar helpdeskfraude. Het is een vrouw uit Helmond, meldt de politie. En bij deze soort fraude doet iemand zich voor als bankmedewerker die mensen vertelt dat er vreemde dingen met hun bankrekening gebeuren. Er zaten al 4 mensen vast uit onder meer Rotterdam en Krimpen aan den IJssel. En de Franse Voetbalbond gaat een vrouwelijke senator uit Paraguay aanklagen om racistische opmerkingen. Na de winnende goal van spits Mbappé noemde ze hem een gekoloniseerde Kameroener die arrogant en lelijk is. Ook sprak ze van een wilde die niet had leren schrijven. De Franse Voetbalbond noemt de uitspraken crimineel. Het weer vanmiddag in het noorden bewolking met wat regen nog. Het zuiden heeft wel heel veel zon. En van noord tot zuid wordt het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden. Morgen begint bewolkt, later zon en dan zo'n 24 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
7: Hartstikke goed. Dus even kijken hoe het weer is. Nee, dat hebben we al gehad. Het verkeer is. Ga je via de A1 of de A12 naar Duitsland, heb je grenscontrole en dus wat vertraging. 10 minuten in beide gevallen. De A16 bij Rotterdam. Uiteraard bij de Van Brienooibrug tot aan het Terbrechtseplein staat een pechgeval, 7 minuten extra. Botsing op een ongebruikelijke plek, A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Oudenbosch en de Mark heb je 12 minuten extra vertraging momenteel, extra reistijd. En nog de A27 Breda-Gorkum bij de Merwedebrug bij Gorkum, 1 minuut of 5. Ja, je moet daar uiteraard de A15 op, want de A27 is dicht door werkzaamheden verderop. Controles, A1 naar Amsterdam, 11.1, de A4 België Berg op Zoom, 241.3. Dan de A9 halen we ook maar 46.5. A13 de Rijswijk Rotterdam 6.8. A16 Dordrecht Breda 53.8. Mooi. En de A28 Zwolle Meppel 103.8. Nog de A50 Apeldoorn Zwolle 213.0.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroente, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Let's go! Leg je gereedschap neer!

0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Deze week bij 538.
2: Jouw kans op een weekend lang
1: Tomorrowland.
3: Maar knallen die werkdag even door met z'n allen toch? Damiano Dijvin doet een tuiten.

0: Auto All-Star 538. Zit hier heel veel knoppen in de studio. Eén knop is nieuw deze week. Ik weet niet wat hij doet. Zal ik erop drukken? Ik ga het gewoon proberen.
1: Kans op een weekend lang Tomorrowland. Bel nu 0909-30538.
0: Oh ja, nu snap ik waar die knop voor is. 0909-30538. Beller 26 als jij dat bent zometeen. Ga je naar Tomorrowland. Het hele weekend lang.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it. 538 naar Tomorrowland. Ga je toch gebeuren, zeg, hé, dat je daar gewoon naartoe gaat, hè? Leonard, hallo.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Uit het mooie middelharnis. Meneerste, zeggen ze daar, hè? Zo heet het daar, hè?
1: Meneerste, ja, meneerste.
0: Ja, ja. Wat ben je aan schilderen momenteel?
1: Ja, in middelharnis.
0: Ja, en wat ben je nu aan het schilderen?
1: Ja, ik ben gewoon de woning aan het schilderen. Kozijntjes, deurtjes.
0: Alles, ja.
1: Alles, ja.
0: Ja. Ik heb van de week ook al geschilderd. Toen was ik vergeten om voor te strijken.
1: Ja, dat is niet heel slim, nee.
0: Nee, nou zit er overal vlekken. Wat moet ik nou doen?
1: Ja, opnieuw opschuren en wel voorstrijken.
0: Oh ja, nou, dan ga ik dan vanavond al even aan beginnen dan.
1: Ja, precies.
0: Ja. Leonard, je bent bellen 26. Je gaat gewoon
1: dat
0: naar Tomorrowland. Jazeker!
1: Wow, hey. Super tof. Yes, eindelijk.
0: Wie mag een beetje mee, je vrouw?
1: Nee, die blijft thuis, Oh. Nee, ik neem een goede maat van me mee.
0: Ja. Nou, leuk. Ja. Je wint twee weekendtickets voor Tomorrowland. Inclusief toegang tot de Dreamville Pre-Party, de Dreamville Campsite uiteraard. En je krijgt die tickets van Mentos Vibes.
1: Nou, geweldig. Dankjewel.
0: Super. Heel veel plezier daar.
1: Komt goed.
0: En ik ga voorstrijken.
1: Ja, slim.
0: Dankjewel. Meer tickets te winnen deze hele week hier bij 5.

0: De oude Bob, wie had het gehoord, hè? De oude Bob had een gitaar in de auto laten liggen. Dure gitaar ook, weg van een paar duizend euro. Gestolen uit de auto. Wauw, ja, ik moet het toch even goed. Waarom had hij dat? Want ik laat nog geen rol mentels in de auto liggen. Ben ik al bang dat hij eruit had gejat, weet je wel. Ik hoop dat hij hem snel teruggaat. Dit zijn echt dingen die je niet wil. Stop for now. Dan wil ik ook mijn rol mentel terug, die vorige week gejat is. Ja, dat zou toch bezig zijn. Stop or go, zometeen. Misschien ben jij de kandidaat en win je 100 euro binnen 1 minuut. Als je 5 vragen goed beantwoordt achter elkaar. Ja, 1 fout antwoord, je bent af. Hè. Dat is natuurlijk wel een beetje het risico van een spelletje. Maar je mag ook stoppen wanneer je wil. Door te zeggen stop of go. Doorgaan. Wil je kandidaat zijn? Laat het even weten via de 538 app. FF je naam en go in de app. En dan speel je zometeen misschien wel mee.
1: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Meer dan 200 nationaliteiten.
2: De beste DJ's.
1: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
2: En 400.000 dansliefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
2: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak deze week kans op een droomweekend.
2: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
2: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
3: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Yeah. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Etels Vibes.
1: Yeah. Wauw, zoveel zomerdeals bij Etels. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op etels.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Etels.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
17: De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
18: Ja, laatste kans.
17: Kom naar Shell. Klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
20: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Het is sale bij Leen Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Binnen 1 minuut.
24: Meer muziek.
23: Tijdens de 538 werkdag.
25: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
26: Honor the craving.
25: Domino's.
27: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
28: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
29: Oh yeah.
28: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: 538. Lindo Duval.
31: Yes, yes. Zometeen Dua Lipa, nu Justin Jackson. Turn the light.

0: or go. Danitja, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ook als schilder?
1: Jazeker.
0: Ja, welke kleur zit er bij jou in de emmer momenteel?
1: Donkergrijs.
0: Donkergrijs. Dat is dan ik weet het ook niet. Geen idee. Danitja, ik hoor dat je hulp op de achtergrond hebt om je even een beetje door die vraag heen te loodsen. Ja, dat ik hoor het al. Dat zijn Patrick en Jeroen. Ja, dat had je al even verteld. Net. Ja, heel goed. Danitja, we gaan 5 vragen doen. Maximaal uit de categorie muziek. Heb je ze alle 5 goed, heb je 100 euro verdiend. Je mag na elke vraag, die dus per stuk 20 euro waard zijn, mag je zeggen of je stopt of doorgaat. Maar als je doorgaat en je hebt het fout daarna, dan ben je af. Dan ben je alles kwijt. Zullen we het gaan proberen?
1: Zeker.
0: Dan gaan we. Vraag 1. Van welk land of eiland eigenlijk komt Rihanna? Zangeres Rihanna.
2: Hey.
1: Ik denk ook Barbados.
0: Ik hoor het al 2 keer. Ik reken hem gewoon goed. Ja hoor. Gaan we stop of go?
1: Go.
0: Go natuurlijk. Welke wereldartiest stond afgelopen weekend en ook vanavond nog in de Johan Cruijff Arena te zingen?
1: Is dat niet Bruno Mars?
0: Ik hoor hem al. Ik ga hem gewoon goed rekenen, anders dan blijf hier. Maar ja, stop of go?
1: Go.
0: Go natuurlijk. Wie scoorde een dikke hit met het nummer Shape of You?
2: Ed Sheeran.
0: Ja. Geef anders Patrick even. Die is veel beter in spellen dan jij. Gaan we door, Danitja?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oké. Welke? Nu worden ze moeilijk. En welke bekende zangeres is de peetdochter van Dolly Parton?
2: Is dat niet Miley Cyrus? Ja, dat is.
0: Doe je nog mee, Danitja?
2: Ik denk dat het iets langer
0: is. Is dit nou Patrick of Jeroen niet zo goed weet?
3: De eerste was Patrick en Jeroen. De tweede was Jeroen. De derde was.
0: Ja, zoveel tijd hebben we niet. Gaan we door? Gaan we stoppen of go? Wat gaan we doen?
1: Ja, gewoon door.
0: Door, ja, natuurlijk. Alles of niets. Vraag 5. Onder welke artiestennaam ken je Alex van der Zouwen?
2: Wauw, nou dat is lekker internationaal, hè? Alex van der Zouwen.
3: Hoe heet die nou, die lekker? Kruintje
0: papi. Kruintje papi, hoor. Kruintje papi, ja, ja. Kruintje papi, hoor. Ja, ja, ja. Is goed, hè? Ja, ja, ja. Gewoon bij. Ja, zijn jullie nog aan het discussiëren of het nou Kruintje papi was of niet? Want het is al goed, hè? Ja, het is al goed.
3: In zijn laatste nieuwe track zegt hij zelf nog zijn echte naam.
0: Ja, dan kijk, dan hier. We hebben een echte kenner hier. Nou,
2: dat weet je dan, hoor.
0: Danitja, je hebt 100 euro gewonnen. Ik denk dat je het even gaat delen, hè, met een paar ijsjes en een koffietje. Ja, snap ik. Dankjewel dat je er was. En een fijne schilderklus daar zo.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag hoor. Hoi. Altijd lekker als je een beetje hulp hebt bij het spelletje, toch? Ja. Bruno Mars, je hoort hem net al eventjes over die Johan Cruijff Arena. Je hoort hem zo hier met.
3: Dat is echt
0: een
3: naam.
0: Ja, dan kijk, dan hier. We hebben een echte kenner hier. Nou.
2: Dat weet je dan, hoor.
0: Danitja, je hebt 100 euro gewonnen. Ik denk dat je het even gaat delen, hè, met een paar ijsjes en een koffietje. Ja, snap ik.
1: Ik dacht dat het wel zou moeten, ja.
0: Dankjewel dat je er was. En een

Mr. Bruno Mars, Risk It All. Als je vanavond nog richting dat concert gaat in de Johan Cruijff Arena, ik weet nu vast. Ja, ik heb even spoilertje. Eén spoiler. Het wordt fantastisch. Ja, het wordt fantastisch. Neem geen jas mee naar binnen, want het is lekker warm daar. Dus heb je niet nodig. Het is Lindo, zometeen Mark Lebrand na tweeën. Bakermat komt er ook aan. En dit is Nelly Furtado, when I'm like a bird.

0: Makebat live, I love live zelfs bij 58. Esther heeft zo'n nieuws. Esther, het gaat over, ik durf het niet eens te zeggen. Waar gaat het over? Over,
1: ja, over kerst.
0: Over kerst.
1: Ja. Oh, gezellig. Nee, ja. Het is natuurlijk nog lang niet zo ver, maar deze kerst kunnen we... kunnen we wel eens extra gaan voelen in onze portemonnee.
0: Ja, nou, je hoort zo hoe dat allemaal zit. Mark de Brand ook zo na 2 uur.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Getallen horen is centenscoren.
8: Luister vanmiddag naar Mark Labrand vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centenscoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
9: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
7: Kippie.
8: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
15: hoi,
14: of binnenkort vertrekt,
16: adios.
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Goedemorgen!
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
20: 538 Nieuws.
21: 2 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Een oud-conciërge van een basisschool in Zoetermeer is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het OM had dat ook geëist. De man pleegde ontucht met 6 jonge kinderen en filmde stiekem 18 leerlingen en sommige beelden zette hij online. Een deel van de geëvacueerde bewoners van een onruimde portiekflat in Rotterdam-Kralingen mag weer terug naar huis. Bij werkzaamheden op het dak was brand ontstaan en daarop werden 12 woningen ontruimd. De brand is intussen onder controle. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. De man die wordt verdacht van het neerleggen van mottenballen in een Amsterdamse bibliotheek is mogelijk psychotisch. Dat blijkt uit onderzoek. De giftige balletjes die normaal gesproken in kledingkasten worden gebruikt tegen insecten lagen op plekken waar ook kinderen komen. De man blijft voorlopig langer vastzitten. En de droogte van nu kunnen we later dit jaar wel eens voelen in onze portemonnee. Door de lage waterstand van de Rijn kunnen binnenvaartschepen minder vervoeren en daardoor wordt transport duurder. En dat kan weer zorgen voor duurdere boodschappen en dure brandstof. Experts waarschuwen, de gevolgen worden waarschijnlijk pas een paar maanden later zichtbaar. Het weer in het noorden nog bewolkt met kans op wat regen. In het zuiden schijnt de zon en van noord naar zuid wordt het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden. Morgen begint bewolkt, daarna zonnig en zo'n 24 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
23: Ja.
7: Esther, dankjewel. De drie belangrijkste of meest opvallende files, de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Voor Weert-Noord vanuit Nederweert, 27 minuten, dat komt door een ongeluk. A12 Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 11. En de A29 Rotterdam-Berg-op-Zoom voor de Heinenoordtunnel, ai, door een te hoog voertuig, 10 minuten. En dan een hele lijst met controles. Ik neem even met je door de allerbelangrijkste of meest doorgegeven. A2 Utrecht richting Den Bosch, 68,5. A2 bij Vught, Eindhoven-Den Bosch bij 122,0. Dan de A7 Drachten-Groningen bij 168,0. A9 richting Alkmaar bij Sparendam, 46,5. A12 Maren-Utrecht, 74,9. A13 Rijswijk richting Rotterdam, 6,8. A16 Dordrecht-Breda bij Langeweg bij 53,8. Rotterdam-Dordrecht, weer de A16 bij 7,8. A27 Utrecht naar Hilversum, 90,5. De A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 57,8. A50 Apeldoorn-Zwolle, 213,0. A59 Dinteroord richting Breda, pas op bij 88,6. En de laatste controle ook de A59 Den Bosch-Breda bij Sprangkapelle bij 111,8. En wil je alle controles, check dan even je app van Flitsmeister.
15: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum IJs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
18: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
21: hoi,
20: of binnenkort vertrekt,
23: adios.
20: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
21: Fijne vakantie.
24: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.

Ja, er zijn van die avonden die beginnen met... we doen nog even één drankje, oké? Okay? En eindigen met bij daglicht... Waar de fuck is mijn jas gebleven? Flair maakte daar een liefdeshit van. Drie Haagse jongens zingen over... gewoon samen lom doen met z'n allen. En even lekker alles en de wereld vergeten. En voor de stappers onder ons... dan noemen ze ook nog het Zwarte Pad in Scheveningen. Dat is die strook vol met beachclubs... waar overdag mensen zonnen en s'nachts... hun beoordelingsvermogen inleveren. Ik zat daar op school, ik kom er vandaan... dus ik ken het op mijn duimpje. Goeie!

Topic of Becky G en Sorry Papi. Ja, en ondanks het gestoorde bereik van zijn stembanden bezit Adam Lambert niet het talent om gewoon even een simpel melodietje te fluiten. Dat kan die gewoon niet. Nee, heeft hij vast geen korstjes van zijn brood gegeten vroeger? Of maakten jouw ouders je dat niet wijs? Godsamme, wat hebben onze ouders ons voor de gek gehouden, hè? Slikte je kauwgom door, dan kreeg je een hubba-bubba-boom in je buik. Werd mij altijd verteld. Te dicht bij de televisie krijg je vierkante ogen. Ja, en natuurlijk de klassieker, hè? Van masturberen word je blind. Ja. Als mijn vader dat zei tegen mij, zei ik altijd... Pap, ik sta hier, hè?

0: Dat is even lekker. Er ligt vandaag 5.500 euro voor je klaar hier in de 538-studio. Hoor je zometeen een getal in de titel van een hit, dan bel je meteen met ons. Dat doe je via 0909-3058. Dat is 0909-3058. Kom je live in de uitzending, raad je het nummer goed, dan kies je een bal. Een groene, een paarse. Sowieso zit daarin 538 euro en 10 loten. En in één bal zit die jackpot van 5.500 euro. Hey, dat is toch even lekker gegeven als je nu luistert op je werk. Soms levert even goed luisteren meer op dan gewoon hard je best doen voor de baas op dit moment. Want die hit met dat getal in de titel komt er echt al aan. Binnen nu een paar minuten, blijf goed opletten. En verder, Janet Jackson, Calvin Harris en Somber.
1: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 10:15. De mop van Arie uit Amsterdam.
2: Er is een meisje die komt onder de douche vandaan en die zegt tegen de moeder: mama, ik heb allemaal haartjes op mijn trut. Zegt ze: lieverd, dat zeg je zo toch niet? Kijk maar, wat neemt het? Ja, wat moet ik dan? Dus zeg je: ik krijg allemaal haartjes op mijn aapje. Dus die komt vanmiddag, komt ze daar. Ze zit een oudere zus, die zit op de bank. Zegt ze: ik moet je wat vertellen. Oh, zegt ze: wat dan? Zegt ze: ik krijg allemaal haartjes op mijn aapje. Oh, zegt die grote zus: ben je pas over, die van mij heet op bananen?
1: De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer bij Radio 538.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
5: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
4: En er is geen zoektocht naar die vriend linksvoor.
5: Dit keer ga je solo
4: naar Zin in de Zomerfest.
6: Luister deze week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
7: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
6: Geen plus één. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink. Waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000. Tot verdikken me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Het verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
9: Binnen 1 minuut.
10: Meer muziek.
9: Tijdens de 538 werkdag.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert

0: samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: 538, Mark Labrand.
2: Hey, goedemiddag. Calvin Harris, Satisfy. Hoor je zometeen Janet Jackson. En dit is Summer.

0: Direct.
1: Getallen horen is centen scoren.
0: Ja, daar zat wel heel overduidelijk een getal in de titel. 90s Kid hoorde je namelijk. Er wordt volop gebeld voor de Eurojackpot. Christel uit Oudebosch. Hallo daar.
2: Ja, hallo.
0: Nou, sowieso in de pocket al €538, omdat je raadde dat 90s Kid een getal bevatte.
2: Ja, oh, top.
0: En
2: ja.
0: 10 loten voor de Eurojackpot. Die jackpot die staat op 23 miljoen euro.
2: Ja, echt bizar.
0: Ja. Nou, fantaseer maar even hardop. Ik ben benieuwd naar jouw wereld. Wat zal je ermee doen?
2: Onze benedenverdieping verder verbouwen. Lekker op vakantie. Misschien in mijn auto.
0: Zo. Oh. Jij hebt hier al goed over nagedacht. De vrouw des huizes, ik hoor het al. €138, omdat je raadde dat 90s Kid een getal bevatte.
2: Ja, oh, top.
0: En
2: ja.
0: 10 loten voor de Eurojackpot. Die jackpot die staat op 23 miljoen euro.
2: Ja, echt bizar.
0: Ja, maar fantaseer maar even hardop. Ik ben

0: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, de enkel wil niet meer mee.
1: Heb je ze gescheurd?
0: Ja.
1: Oh. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen, die gescheurde enkelbanden?
0: Ja, potje voetballen. Ik zit op voetbal. Het ging heel seizoen goed, maar het laatste familietoernooitje, dat na 5 minuten was het voorbij.
1: Een familietoernooi, maar heel eerlijk, Christel. Had je van tevoren zin om tegen je schoonouders te voetballen?
0: Nee, dat was tegen mijn schoonbroertje.
1: Ja. Van een schoonbroertje, had je daar zin in?
0: Ja, op zich wel. Oh, ik had er wel zin in.
1: Ik wou zeggen, omdat familie was, had je geen zin en had je naar je inner voice moeten luisteren. Maar dat zit bij jou dus anders.
0: Nee, dat is echt leuk.
1: Ah joh, hey, gedwongen vrij, dus lekker een beetje hittegolven meepakken dan maar.
0: En, ja, dat wel.
1: Wie weet, de Euro Jackpot.
0: Ja
1: hoor.
0: Ja.
1: Kijk mee via de beelden. TV 538. Er staat een prachtige schaal in de studio. Producer Glenn loopt daar nu naartoe. Als een ware Leontien. Het is niet te onderscheiden, die twee van elkaar. Er zitten paars groene ballen in. Als jij zegt go, gaan we grabbelen voor je, Chris.
0: Ja. Go.
1: Go. Hop, hop, hop. Grabbelen. En daar is een bal uitgekomen. Die wordt nu naar mij toegebracht. En ik schroef hem open, de groene bal. Nog even voor de duidelijkheid. Sowieso 538 euro. Maar zit er een goud papiertje in. Weer de jackpot. En die staat op 5.500 euro. Lieve Christel. Jij hebt gewonnen 538 euro en 10 loten!
0: Yes! Top!
1: Waar je alsnog kans maakt dan op de Eurojackpot. En die ligt dus op 23 miljoen euro. Omdat jij dus nu de Studio Jackpot niet hebt gewonnen, hogen we hem op met 500 euro. Dus komende vrijdag bij Evers een jackpot te scoren van 6.000 euro!
0: Lekker.
1: Ik zie daar trouwens, je werkt in de verpleging. Dus je kunt jezelf behandelen.
0: Ja, inderdaad.
1: Succes ermee. En deze prijs wordt je aangeboden door de Eurojackpot.

Nathan Aylhorn de middag nadat België won met 4-1 van Amerika. Trump heeft inmiddels gevraagd trouwens of de kwartfinale ook gewoon nog op proef kan. Zometeen bij 538. Max en Andy Grammer, nu Classic van Chesto en Traffic.

0: disco. Oftewel pillenmuziek, volgens de oudere generatie. Ja, nee, iedereen luistert volledig naar Frans Bauer op nuchtere maag. Ja, Traffic, een echte 50 klassieker hoorde je. Zometeen nog veel meer lekkere hits. Onder andere Bibi Rex en met David Guetta hebben weer een nieuwe single uit. Sad Girls komt eraan, een echte klassieker van Reman, Supergirl. En natuurlijk is Iris daar met het laatste nieuws. Wat heb je zometeen?
1: Een volgende stap voor Prinses Amalia bij Defensie.
0: Dat en meer zometeen.

0: die en voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist, er is er maar één.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.

0: Zandvoort. Zo, waar is het warm?
1: Hoor ik daar de barbecue alarm? Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: vakantieboeken.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: 538 Nieuws.
6: 3 uur. Schuts. In Utrecht is een moeder veroordeeld die haar 2 kinderen van 6 en 9 mishandelde. Ze werden niet alleen geschopt en geslagen, maar kregen soms ook een hele dag geen eten en drinken en werden opgesloten op een kamer. De moeder krijgt 1 jaar cel en ook een vriendin van haar is veroordeeld. De extreemrechtse Marine Le Pen is ook in hoger beroep veroordeeld voor fraude. Maar de periode dat de politicus zich niet verkiesbaar mag stellen in Frankrijk is ingekort. Daardoor kan ze misschien toch meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze moet wel 1 jaar een enkelband dragen. Het vliegverkeer van en naar de Siciliaanse stad Catania is hervat. De afgelopen dagen werden vluchten geschrapt of omgeleid naar Palermo door de uitbarsting van de vulkaan Etna. Afgelopen weekend spuwde de vulkaan een aswolk van 1,5 kilometer de lucht in, wat het vliegverkeer dus flink heeft verstoord. En prinses Amalia heeft vandaag haar opdracht als militair werkstudent bij de Koninklijke Luchtmacht afgerond. Na de vakantie gaat ze verder met haar opleiding bij het Defensity College, maar dan bij de Koninklijke Marine. Krijg je nog het weer in het noorden kans op regen en 19 graden. In de rest van het land zonnig en een stuk warmer tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het overal droog en 16 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
7: Dankjewel Iris. De 3 belangrijkste files. De A2 Maastricht Noord richting Eindhoven tussen Kelp en Oler en Weert Noord. Door een ongeluk 34 minuten. A16 Rotterdam richting Breda bij Hendrik Ido Ambacht 20. En de A50 Eindhoven-Os. Voor Volkel 38 minuten. En dat komt door een ongeluk. Over 6 kilometer is de file. En dan de belangrijkste controles. Dank voor het doorgeven. De A1 Eemnes Amersfoort bij 39.1. Ook controle op de A7 Drachten Groningen in het noorden bij Drachten bij 168.0. Van de A9 Haarlem-Alkmaar, Sparendam 46.5. A12 richting Utrecht, daar controleren ze bij 74.9. Dan de A13 Rijswijk-Rotterdam, Den Haag 6.8. A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7.8. Amersfoort-Utrecht, de A28 bij Zeist bij 8.8. A28 Amersfoort-Utrecht bij Leusden 14.1. Dan de A37 richting Hogeveen 32.0. A50 naar Zwolle toe bij 213.0. En de laatste, de A59 Den Bosch richting Breda bij Sprangkapelle bij 111.8 en wil je alle controles checken via app van Flitsmeister.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Hansen.

0: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
1: Kippie.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
9: 538.
10: Deze week bij 538.
9: Jouw kans op een weekend lang.
10: Tomorrowland.
9: Zomer op je radio. Maart Labrand.
11: Zo, laten we in plaats van je harde werkdag wat meer volume geven. Met zometeen Bibi.

En leuk dat we aanstaan bij je. Mijn naam is Mark Labrand. En eigenlijk als je je telefoon bij je hebt, dan heb je gewoon heel 538 in je broekzak. Je kunt er met de app-functie of WhatsApp-functie met ons chatten, kletsen, je favoriete hit doorgeven. Nathan uit Culemborg, hallo daar! Die zegt, we staan met z'n allen in een bloedhete werkplaats. De laatste klussen af te ronden. Vrijdag hebben we allemaal vakantie. Dus de stemming wordt natuurlijk, dat snap je Mark, met het uur beter. En hier de bus aan het inladen voor 3 weekjes Frankrijk. Mijn vrouw heeft 6 lijstjes. Ik heb de dakkoffer dichtgekregen en 538 aangezet. Ieder zijn talent. Groeten van Piet. Hey, voordat David Guetta de koning van Ibiza werd, werkte hij eind jaren 80 in een Parijse club, Broad. Hij deelde daar flyers uit op straat en maakte aan het einde van de avond het toiletten schoon. Hey. David Toiletta. Nou en, laat me.

0: Go, je kiest zelf een categorie. Sport, algemeen, wetenschap. Je kunt kiezen waar jij het gelukkigste bij voelt. En je krijgt 1 minuut op de klok voor maximaal 5 vragen. Elk goed antwoord is €20 waard. Na ieder goed antwoord kies je stoppen en je munten pakken of doorgaan voor meer, meer, meer. Maar gaat de volgende vraag fout, dan ben je helaas wel alles kwijt. En ja, druip je af met de staart tussen den benen. Maar wel een supermooi, exclusief 58 tosti-apparaat. Wil je meedoen? Nou, slide in onze app. Zeg maar gratis, stuur even het woordje Go en je voornaam. Dus via de 58 app, Go en je voornaam. Zometeen Alesso en The Golden Earring.
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Disney's Vaiana, kom tot leven.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: Are you ready to be the hero?
3: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Deze week in de bonus: alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge.

0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl. Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
6: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Waar ben jij?
8: Ik zit nog in de trein.
9: Het volgende station is station Antwerpen.
8: Ik denk dat het wat later wordt.
7: Je zat zeker weer je serie te kijken.
8: Nee.
7: Ja?
8: Ja, oké, sorry.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
11: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
12: Honda, the power of dreams.
13: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Binnen 1 minuut
17: meer muziek
16: tijdens de 538 werkdag.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
20: Hey, hallo daar.
21: 538. Mark Labrand.
20: Nieuwe ronde Stop or Go met kans op €100. Je hoort de Golden Earring en nu Jonas.

0: uit de 58 Dutch 1000. Al scoorde Radar Love had het net wat beter. The Golden Earring, When the Lady Smiles. Stop or go. En we hebben contact met Mac uit Rijswijk.
1: Middag.
0: Hallo Mike. Hey, je bent onderweg naar huis, las ik.
1: Ik ben onderweg naar huis. Ja. Ik ben ondertussen al thuis.
0: Oh, maar dat betekent toen veel mensen nog lagen te knorren, was jij al on the road, denk ik?
1: Nou ja, ongeveer wel, bijna wel, ja.
0: Ja, hoe vroeg begin jij?
1: Ik begin officieel om 7 uur, maar om 6 uur gaat de wekker. Om, ja. Voor 6 eigenlijk.
0: Ja. Hey, en wat doe je voor werk, Mike?
1: Je hebt een Janneke-taal uit te leggen. Ik ben elektricien, om zo te zeggen.
0: Oké.
1: Okay. Dus, en dan een hoogspanningstechniek eigenlijk. Dus eigenlijk bij de netbeheerder maken wij elektriciteitsverbindingen.
0: En uit jouw ervaring, wat is nou erger? Een man die zegt dat hij technisch is of een vrouw die zegt dat haar man technisch is?
1: Ik laat me daar even niet over uit.
0: Oké. Okay. Ja, je wil nog een paar klussen hebben tot aan je pensioen. Dat bedoel je.
1: Precies.
0: Juist. Oké. Okay. Mike, we hebben een paar categorieën. Sport, algemeen, geschiedenis. Welke past jou het beste vandaag?
1: Ik dacht aan algemeen vandaag.
0: Goed zo. Gaan we die erbij pakken voor ieder goed antwoord binnen de minuut. 20 euro. Na ieder antwoord stop or go. En kun je beslissen, ga je door. Of stop je met het risico dat als je doorgaat en je hebt een antwoord fout, ga je naar 0 euro.
1: Ja, nou ja, dat is een gokje maar wagen.
0: Oké. Okay. Gaat-ie, uit welk land, vraag 1, komt de 538-artiest The Weeknd?
1: Ik zit te twijfelen.
0: Volgende week geven we kaarten weg voor zijn concert. Ja. Leuk om te weten.
1: Ik zeg de UK.
0: UK? Oh ja, nee. Shit, jammer Mike, het was Canada.
1: Jammer.
0: Ja. Maar we gaan je niet met lege handen richting huis laten vertrekken, ook al ben je er al. Je krijgt het 538-tosti-ijzer.
1: Ja, nou dankjewel. Dat is super, altijd handig.
0: Niet in bad gooien, hè, maar dat weet je vanuit je vak, hè?
1: Nee, dat gaat er niet
0: goed. Veel plezier ermee.
1: Hey, dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Dit is Alesso, 538. Every time.

0: Bart en Alessia Cara. Ja, dit is echt van de afdeling vette handel, zeg. Hey. Tomorrowland Ticket. Zometeen bij Frank en Iron er kans op. Je hoort lekkere muziek van de Bauza, Brandy en Monica. En Iris, wat heb jij in het nieuws?
1: Voor wie Ajax 24 miljoen euro krijgt.
0: Oh, en vorige week ging het hier over bij Frank en Iron.
1: Heb jij ooit iets moeten doen van je dacht, maar dat is toch helemaal niet mijn functie?
2: Nee.
3: Dat de baas zei, kun je dit of dat even doen? Tweede, ja, maar oh, wacht eens even. Dat hoort helemaal niet bij wat ik doe hier. Dennis!
4: Hoi! Wat hoi.
3: Heb jij wel eens moeten doen voor de baas?
4: Ja, ik mocht helpen met het isoleren van zijn plafond toen hij ging verhuizen.
3: En wat doe je voor werk?
4: Ik ben hypotheekadviseur.
5: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
6: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Even bollen. Iedereen.

0: meest getoonde prijs.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.

0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
9: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
8: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: 538 Nieuws. 4 uur.
18: Schut. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht is veroordeeld voor kinderporno. Op zijn laptop en USB-sticks bewaarde hij foto's en filmpjes van kindermisbruik en ook stuurde hij de beelden door. De ex-burgemeester heeft 8 maanden cel gekregen en dat was ook de eis van justitie. President Trump is aangekomen in Ankara voor de NAVO-top. Hij werd op het vliegveld ontvangen door de Turkse president Erdogan. De top is vandaag en morgen. De Oekraïense president Zelensky is er ook. Hij wil namelijk meer luchtverdedigingswapens van Amerika. Prins Harry heeft een rechtszaak tegen de uitgever van de Britse tabloids verloren. Samen met 6 andere bekende Britten, onder wie Elton John, spande hij een rechtszaak aan vanwege privacy-schendingen. Zo zouden journalisten van onder meer de Daily Mail bijvoorbeeld hun telefoon gesprekken hebben afgeluisterd. Maar de rechter vindt dat allemaal niet bewezen. En Sean Sturr die verruilt Ajax voor Newcastle United. De 18-jarige middenvelder gaat vanavond die kant op voor de medische keuring. En als die afgerond is, dan tekent hij een contract tot medio 2031. Het zou allemaal gaan om een bedrag van zeker €24 miljoen. Daarmee komt hij in de top 20 van duurste uitgaande transfers van Ajax. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht is het overal droog en 16 graden. Morgen begint bewolkt, later op de dag meer zon en dan rond de 24 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
5: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
19: Er staan 41 files en de langste staan nu op de A16 Ridderkerk ter Westerplein op de hoofdrijbaan voor ter Westerplein een half uur. De A27 Utrecht Almere tussen Hilversum en Eemnes, daar staat 54 minuten. En op de A44 Amsterdam Den Haag voor de afrit Wassenaar is een ongeluk gebeurd, daar staat 31 minuten file. Flitsers op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn bij 89,5. Op de A4 tussen de Grens en Bergen-op-Zoom bij 235,3. Op de A7 tussen de Grens en Groningen 244,9. En op de H9 tussen Haarlem en Alkmaar bij 46,5. De A13 Rotterdam-Rijswijk 19,4. A16 Rotterdam-Dordrecht 7,8. A28 Amersfoort-Utrecht bij 14,5. En de laatste op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,0.
20: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
21: geeft ruimte.
22: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
20: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Tour.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
2: 538.
3: Deze week bij 538.
1: Jouw kans op een weekend lang.
3: Tomorrowland.
1: De 538 Middagshow.
4: Van harte welkom. 4 uur geweest en daar zijn we met de Middagshow. Brandy en Monica zo direct naar Sommieu.

0: slapen heeft gewoon zonder reden. Je werd wakker en die dacht... Het is vandaag toch maandag? Nee, het is al dinsdag.
1: Zou het bestaan, denk je?
0: Ja, ik heb wel eens gehoord van mensen die gewoon 2 dagen... Nou ja,
1: ik heb een collega gehad, die ging een keer... Want die werkte 's nachts.
0: Ja?
1: En die ging op vrijdagavond ging die in bed liggen... en die werd zondagochtend wakker. En ik weet nog, onze reactie was... Nee, dat bestaat niet, dat kan niet. En hij zei echt, ik werd met 16 gemiste oproepen wakker. Mijn dochter was me kwijt. En ik had zelfs een eetje zaterdagavond. Dus ik ben helemaal doorheen geslapen. Hij is op zondagochtend naar beneden gelopen... en dacht dat het zaterdagochtend was. Zag allemaal post liggen, kranten liggen.
0: Zo'n mindfuck ook.
1: Ja,
0: dat je dan, je mag morgen alweer aan de slag.
1: Ja.
0: Ook nadelig.
2: Zonde van je weekend, ja.
0: Totaal. Maar zit er nu iemand te luisteren die dat heeft meegemaakt? Die gewoon een hele dag had gemist.
1: Zonder drugs, hè?
0: Zonder drugs.
1: Zonder hulpmiddelen.
0: Zonder hulpmiddelen, ja.
1: Ja, heb je wel eens gewoon een hele dag gemist omdat je te lang door bent geslapen? Als je zit te luisteren en je denkt, nou, dan ben ik. Is mij wel eens overkomen. Oké, bel alsjeblieft 0909-3000-538. Of laat het even weten met een berichtje in de 538-app. En welkom.

0: Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb, hier op 538 in de middagshow. We zijn weer op zoek.
1: Maar op zoek zijn er iemand die gewoon heel lang heeft geslapen zonder dat hij daar dat door had.
0: Met enige jaloezie vraagt me dat ook. Lijkt mij zo'n lekker vooruitzicht.
1: Dat je even, lijkt mij het meest
0: even 20 uur gaat slapen.
1: Vreselijk. Ja, en wakker worden en dan gewoon, ook zo als je zo'n weekend, dat je dan op zondag wakker wordt, dat je geen weekend meer hebt.
0: Hoe kan je nou vreselijk vinden om uitgerust wakker te worden?
1: Vreselijk.
0: Ach, geweest zo uitgerust en...
1: Nee, FOMO to the max.
0: Tom!
2: Ja, hier ben ik.
0: Zit er iemand te luisteren die wel eens heel lang geslapen heeft? Waar zit jouw record op?
2: Mijn record, ja. Ik ging op zaterdagavond naar bed toe. En toen werd ik op maandag rond een uurtje of 7:45 door mijn baas gebeld van waar ik nou bleef.
1: Hou op.
0: Ja, respect. Ja, respect op.
1: En gewoon natuurlijk. Of had je... Had je iets gebruikt?
2: Nou ja, natuurlijk zal echt, echt onbegrijpelijk zijn. Maar nee, ik werkte in de lokale discotheek. Nou ja, toen hadden we nog geen avondklok. Dus om een uurtje of één was het afgelopen. En dan ga je met z'n allen borrelen. En die avond maakte ik mijn introductie met Sambuca.
0: Het was jouw eerste keer. Ja.
2: Het was mijn eerste keer, ja. Klopt,
0: en jouw lijf zei, dat gaan we eens even verwerken. Daar gaan we eens even de tijd voor nemen.
2: Dan gingen we goed verwerken. Dus ik ben op een gegeven moment in een zeer beschonken toestand naar huis gebracht op zaterdag. En toen hebben ze me in bed gelegd. En ik werd om 7:15 gebeld. En ik werkte in een autobedrijf en hartstikke gezellig. We namen elkaar ook echt wel in de zeik. Dus ik werd om 7:15 gebeld. En hij zegt, joh, waar blijf je nou? Ik zeg, joh, ik zeg, voel even aan je voorhoofd, mafkees. Het is zondag en ik hang zo weer op. En dat is dan mijn werkgever. En nou ja, 5 minuten later belt hij weer. Hij zegt, als je nu niet naar de zaak komt, echt waar, jongen, dan kom ik je halen. Ik zeg, man, hou toch op. En een half uur later ging de voordeur, de bel.
0: En jij dacht nog, nog steeds, het is zondagochtend.
2: Nou, ik ben op een gegeven moment de tv gaan aanzetten. Ging ik op teletext kijken. Het is maandag 8:15. Ik denk,
1: wat een nachtmerrie.
0: En, maar hoe werd je wakker? Werd je lekker wakker? Of was je echt brak als mijn zijkant?
2: Nou ja, ik werd een beetje verward wakker natuurlijk. Omdat je werkgever belt.
0: Ja.
2: En
0: systeem
2: echt wel een beetje in de war is.
1: Hé, maar die dag daarna is toch ook helemaal ruk?
2: Ja, het gedeelde week was gewoon kut.
0: Ja. Ja. Oh, zaterdagavond gaan liggen. Maandagochtend wakker gemaakt worden door de baas.
1: Wow.
0: Wat een geweldig verhaal, Tom.
2: Het is er een.
0: En ben je nou heel erg nerveus om vanavond te gaan slapen? Of zeg je, het was echt niet te kill je?
2: Nee, dat is, dan ligt het aan mijn vrouw.
0: Ja, oké. Okay.

0: 538 in de middagshow. Het is bijna 4:30. We hebben het nieuws al meteen, Iris. En wat heb je mee voor ons?
1: Nou, ik heb ze gevonden hoor. Ook negatieve reacties op het optreden van Bruno Mars.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
4: chicken. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
9: Oh yeah.
8: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
18: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
20: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
21: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

0: weerbericht. Vanavond en vannacht is het overal droog en 16 graden. Morgen begint bewolkt. Later op de dag is er meer zon. En de temperatuur morgen is zo rond de 24 graden. En dan graag het verkeer, Jelte.
1: Er staan 53 files. De langste nu op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Nieuw-Vennep. 3 kwartier. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht voor industrieterrein Borgwerf is een ongeluk gebeurd. En daar staat 33 minuten file. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes een uur file. Flitsers op de A6 tussen Emmeloord en Jouren bij 289,9. Op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 168,0. De A9 Haarlem-Alkmaar 46,5. En op de A12 tussen Maren en Utrecht bij 74,9. De A16 Rotterdam-Dordrecht 7,8. A28 Amersfoort-Zwolle bij 80,3. En de laatste op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,0.
0: Het is 2 minuten voor 4:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
2: Goedemiddag. De gemeente Hendrik Ido Ambacht heeft hun straatnaambord weggehaald met erop de naam van een oud-burgemeester die vandaag veroordeeld is. Hij kreeg 8 maanden cel voor kinderporno. De leider van extreem rechts in Frankrijk, Marine Le Pen, die geeft vanavond een interview op tv. Verwacht wordt dat ze gaat zeggen of ze meedoet met de presidentsverkiezingen. Nu ze is veroordeeld voor fraude en nog een jaar met een enkelband moet lopen. De Britse prins Harry die heeft zijn rechtszaak verloren tegen de uitgever van de Daily Mail en andere roddelbladen. Ook andere bekende Britten deden mee, bijvoorbeeld Elton John. Ze zeiden dat ze waren afgeluisterd door journalisten en bespioneerd, maar de rechters vinden dat niet bewezen.
0: Hij heeft eerder zo'n zaak gehad en die won die toen.
2: Ja, weet je nog, dat klopt.
0: Toen hadden ze de pincodes van al die voicemails hadden ze volgens mij ergens gejat. En daardoor konden ze van al die prinsen en koningen en iedereen konden ze de voicemails
3: krijgen. Is dit een nieuwe zaak? Of is dit, waar gaat dit dan over?
2: Nee, deze loopt al wel langer hoor. Maar vandaag was dus de uitspraak.
0: Hey, maar die Britse pers. We hebben het altijd over de Italiaanse maffia. Maar de Britse pers. Hey.
1: Zij hebben toen toch ook een keer een nep-sheik gehad. En die heeft toen mensen geïnterviewd. En allemaal dingen georganiseerd. En mensen informatie ontfutseld. Allemaal dat soort. Die gaan zo ver, die pers daar.
2: Dan naar ons eigen koningshuis. Prinses Amalia. Die is klaar bij de koninklijke luchtmacht. Ze was daar de afgelopen maanden werkstudent. En mag zich sinds een tijdje corporaal noemen. Na de zomervakantie gaat Amalia verder met haar militaire opleiding. En ze begint dan bij de marine. Cristiano Ronaldo mag dan met Portugal zijn uitgeschakeld op het WK. Hij is nog niet direct van plan om te gaan stoppen als international. Het was zijn laatste WK, maar hij zou eventueel nog een EK kunnen spelen. Dat winnen voor hem is hetzelfde waard als winnen van een WK, zegt hij. Hij gaat op een later moment besluiten of hij daar nog voor wil gaan. Hij wil geen overhaaste stappen nemen. En na het concert van Bruno Mars in Amsterdam is onrust ontstaan over de exclusieve afterparty in de Jimmy Woo. Bezoekers betaalden namelijk zo'n €300 voor een ticket, maar zeggen dat Bruno maar 5 nummers heeft gespeeld. De organisatie benadrukt dat ze nooit hebben gezegd dat hij een volledige optreden zou gaan geven. En spreekt van een unieke ervaring. En de Jimmy Woo was ook de enige club ter wereld waar ze überhaupt een afterparty hebben.
0: Het is een hoop geld voor 5 liedjes, toch?
2: Ja, dat wel, hè? Ja,
3: ik zou niet een heel concert verwachten, hoor. Maar ik zou wel willen zien.
0: Als jij €300 betaalt om hem, weet je wel, in een soort privé-setting te zien, dan hoop je toch dat hij gewoon even een uurtje gaat spelen. En daarna nog even een kwartiertje gaat kletsen.
3: Ik hoop dat ik hem kan spreken. Of aanraken.
0: Jij wil meer?
3: Foto.
0: Aanraken, mevrouw.
3: Ja.
0: Jij denkt dat dat kan in 2026.
3: Maar dat zou ik graag willen. Om niet meer te zingen.
0: Zeg dat is, ik heb €300 betaald. Ik wil je aanraken. Maar mag ik zo meteen iemand spreken die daar is geweest? Dat zou ik zo... Ja, kunnen we dat even uitzoeken?
1: Ja, moet lukken.
0: Okay. Eerst dank.
2: Graag gedaan. 538.
4: De 538 middagshow.
0: Nog maar een paar minuutjes. Weer tickets voor Tomorrowland.

0: Reaction Faithless New Religion. Tomorrowland.
1: Maak kans op een weekend lang Tomorrowland. Bel nu 0909 3050.

0: Het is wel echt het jaar van Somber, hè? En absoluut. Alles wat hij aanraakt verandert in goud. Knap hoor. Favorite, My Body Isn't Ready. Somber.
1: Met 538 naar Tomorrowland.
0: Gabrielle.
2: Ja.
0: Hey. Tomorrowland, ben je er wel eens geweest?
2: Eén keer, 2 jaar geleden.
0: En hoe was dat?
2: Ja, zo tof.
0: Ja. Wat heb je allemaal meegemaakt?
2: Ja, dat weet ik niet allemaal meer.
0: Dan heb je het goed gehad. Dan heb je het goed gehad.
2: Ja, dat is een goede dag.
0: Je bent gelijk verpest, hè?
2: Ja, niet normaal.
1: Nee, maar je bent 538 naar Tomorrowland.
0: Gabrielle.
2: Ja.
0: Hey, Tomorrowland, ben je er wel eens geweest?
2: Eén keer, 2 jaar geleden.
0: En hoe was dat?
2: Ja, zo tof.
0: Ja,

0: Je gaat met z'n tweeën. Dat is inclusief toegang tot de Dream. Veel pre-party. Weekendtickets krijg je voor Tomorrowland zelf. En ook een plek op de Dreamville campsite. En de prijs die wordt verzorgd door Mentos Vibes.
1: Echt zo tof. Ik ben echt zo blij. Echt super gaaf. Dankjewel.
0: Ik hoop dat je het achteraf kan herinneren allemaal.
1: Ja, dat gaan we best doen.
0: Heel veel plezier daar.
1: Dankjewel. Komt goed.

0: Net 6 liedjes gedraaid.
1: Ja, dat is wel meer dan 300 euro, toch?
0: Nou, zeg, zo beginnen.
1: Ja, er zijn mensen die hebben 300 euro betaald voor 5 liedjes van Bruno Mars.
0: Ja, en dat vind ik geen gekke prijs.
1: Nee?
0: Van Bruno Mars, die dan heel dichtbij staat.
1: Nee, ik vind dat Bruno Mars, ik vind als jij mensen 300 euro vraagt, dan moet je meer geven. Dat is het enige wat ik
0: vind. Wat moet je geven dan?
1: Ietsje langer blijven, niet wegstormen. Nee, dan moet je even wat langer blijven. Moet je iets meer geven. Moet je even iets gezelliger doen.
0: Ja, okay,
1: moet je op zijn minst een uurtje spelen.
0: Oh.
1: Pak je gitaartje.
0: Ja, nee, jij hebt in je hoofd nog die Prince-taferelen. Dat het echt zo'n hele avond dat hij dan ging spelen en zo. Maar nee, dat is helemaal niet de verwachting tegenwoordig.
1: 300 euro.
0: Ja,
1: daar kun je van op vakantie. We hebben veel luisteraars zich gemeld die erbij waren. Dus voor mij was het nog stampensvol ook trouwens.
0: Dat denk ik.
1: We zullen meteen maar even checken hoe dat Bruno Mars afterparty feestje was. Ook het nieuws van 5 uur komt eraan. Iris, ik zie je helemaal wakker schrikken.
2: Ja, joh.
1: Ja. Wat heb je mee allemaal?
2: Nou, of Messi in de basis staat vanavond.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
8: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
12: hoi,
11: of binnenkort vertrekt,
12: adios.
11: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
13: Fijne vakantie!
14: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
15: Yes!
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
15: Yes!
17: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
17: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
11: Getallen horen is centen scoren.
9: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5,000. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze.
12: Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
22: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
23: Ik heb letterlijk niks.
24: Het gaat de hele dag regenen, hè?
25: Nee, ik heb geen regenjas.
26: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
27: 538 Nieuws.
28: 5 uur.
29: Ik ben Iris Schut. Gemeenten die bij asielminister Van der Brink op het matje zijn geroepen omdat ze te weinig aan asielopvang doen, zeggen dat ze er wel hard aan werken. Maar procedures zorgen voor vertraging en ook is het lastig om geschikte plekken te vinden. Als het gesprek met de minister op niks uitloopt, dan kan hij ze dwingen om vluchtelingen op te vangen. President Trump is nog steeds teleurgesteld in de NAVO. Dat zei hij bij aankomst in Turkije voor de NAVO-top. Hij noemde het gebrek aan steun in de Iran-oorlog en hij zei dat hij dat nog niet vergeten is. Maar de top gaat eigenlijk over de oorlog in Oekraïne. Dat vertelt onze premier Jette.
30: Ik ben heel blij dat we net met Zelensky een droondeal hebben kunnen tekenen, zodat Nederland en Oekraïne gezamenlijk echt die droomproductie een flinke boost kunnen geven.
29: Trump heeft het liever ook nog over Groenland, die hij nog steeds bij Amerika wil inlijven. De man die meedeed aan de rellen op het Haagse Malieveld vorig jaar heeft 4 maanden cel gekregen. Hij had even verderop een in brand gestoken container omgegooid bij het partijkantoor van D66. En ook bestormde hij een ME-bus en gebruikte hij geweld tegen iemand die de rellen stond te filmen. En de opstelling van Argentinië is bekend voor de wedstrijd tegen Egypte die over een uurtje begint. De bondscoach is zuinig op Lionel Messi, maar hij staat toch gewoon in de basis. Hij is fit genoeg. De wedstrijd tegen Cape Verde liep namelijk uit op verlenging en Messi speelde de volledige 120 minuten. Argentinië speelde op een WK nog nooit.
1: Op zijn manier kan ik ook 120 minuten spelen.
2: Ja, maar laat staan, als hij de hele wedstrijd zou rennen, dan had hij al 30 doelpunten gemaakt.
1: Die shockt en die wandelt dat hele veld gewoon 120 minuten over en dan doet hij 3 keer wat. En dan doet hij wel fantastische dingen. Zeker weten.
29: We gaan door naar het weer.
1: Ja hoor.
29: Vanavond en vannacht is het overal droog en 16 graden. Morgen begint bewolkt, later op de dag dan meer zon en dan is het rond de 24 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
1: Ik denk dat meer op een dag loopt dan Messi in een wedstrijd. Hè? Ja. Ik ren die Messi eruit hoor. Zullen we verkeer doen?
2: 71 files staan er zeker. De langste nu op de A4 Amsterdam Den Haag. Daar staat voor Nieuw-Vennep 3 kwartier. Op de A12 Arnhem-Utrecht voor Grijs wordt door een ongeluk daar 42 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes 52 minuten. En er zijn flitsers op de A6 Emmeloord-Jouren met 287,6. De A7 tussen de grens en Groningen met 244,9. De A9 Haarlem-Alkmaar 46,5. En op de A12 tussen Maren en Utrecht bij 74,9. De A16 tussen de grens en Breda 72,2. A28 Amersfoort-Utrecht en de Rechtenboel bij 14,4. En de laatste op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,0.
31: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Oh, baby! Alleen deze woensdag baby-dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo-packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
8: 538.
10: Deze week bij 538.
14: Jouw kans op een weekend lang.
10: Tomorrowland.

0: te zien dat er veel luisteraars van ons bij die afterparty zijn geweest van Bruno Mars.
1: Ja, ja, dat klopt. En er zijn ook mensen positief hoor, die zeggen ja, superleuk, beetje abrupt einde.
0: Want ik zag veel vandaag, dat was dan een beetje in het nieuws, dat Bruno Mars heeft in de Jimmy Woo in Amsterdam, heeft hij voor €300 heeft hij een afterparty gedaan, ja, voor wat fans. €300 nogmaals, maar hij is na 5 liedjes weggegaan. Ja, ik vind dat heel karig.
1: Echt. 20 minuten gezongen, was inderdaad, wordt er gezegd, weer weg zonder afscheid.
0: Ja, maar ik zie hier ook appjes van mensen die zo dichtbij waren dat ze hem bijna konden ruiken.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel heel leuk.
2: Als je er zo dicht op staat, weet je, mensen betalen voor een Golden Circle ook goudgeld, hè?
0: Ja, maar als je met z'n tweeën hier, Rebecca is met z'n tweeën gegaan, €600 dus betaald. Ja. Ik denk veel geld hoor, voor 20 minuutjes. Danielle!
3: Hoi, met Danielle.
0: Hoe vond je het in de Jimmy Woo bij Bruno Mars?
3: Ja, hoe vond ik het? Dat is een hele goede vraag. Het was teleurstellend.
0: Omdat het zo kort was?
3: Ja, ook gewoon qua organisatie. Het was gewoon allemaal het net niet.
0: Want, vertel, wat trof je daaraan?
3: Ja, wat trof ik daar aan? Ik trof een overvolle club aan. De capaciteit zou tot 500 voor de tickethouders zijn. Maar ik zie online dat er maar 300 man in die ruimte kon zitten. Dus dan stonden we als verdientjes.
1: Ja, dus en heb je hem kunnen zien? Of kon je helemaal niks van hem zien?
3: Nee, ik heb zijn haardot gezien. Want hij is 1,60 meter.
1: Ja.
3: En er stond een DJ-boot. En ja, er stonden ook wat lange mensen natuurlijk. Dus nee, ik heb een dotje haar gezien van gisteren.
0: Je hebt hem niet gezien voor €300?
3: Ik heb hem niet gezien voor €300.
0: Want heb je wel in de ruimte gestaan, of hoe zit dat?
3: Ja, zeker. Ja, nee, ik was zeker aanwezig. Ik stond bij de nooduitgang omdat ik het heel erg druk vond en het toch een beetje onveilig vond. Ja. Dus ik stond nog op een heel klein verhogingtje en ja, toch niks gezien.
1: Och.
0: Maar dat is wel weggegooid geld
1: dat
0: dan, hè?
1: Dat is jammer, ja.
3: Ja, het voelt zeker als weggegooid geld. Ik ben donderdag ook bij het concert geweest, Colin Sigel gestaan. En ik heb daar echt een toptijd gehad, maar dit was gewoon echt een aansluiting.
0: Want had je liever gehad dat hij gewoon wat langer bleef, wat meer de ruimte nam?
3: Nee,
0: of had je minder mensen gewild?
3: Voor mij betreft had hij niet eens hoeven te zingen. Het is aangekondigd als afterparty. En dan verwacht je toch dat hij meepartiet. En niet dat hij 5 nummertjes zingt en dat hij daarna weer vertrekt. Want hij was daarna ook niet beschikbaar in een andere ruimte of iets dergelijks. Hij was gewoon weg.
0: Ja, ja. Waarom denk je dat hij zo snel wegging? Omdat het ook zo druk was, of niet?
3: Nou ja, qua warmte misschien wel. Maar ja, ik heb geen idee.
0: Ja. Ik hoor een teleurgestelde Danielle. Ja.
1: Heel teleurgesteld.
3: Ja, ja, weet je, het is toch €300 per stuk. En ja, als je ziet dat het concept uiteindelijk ook ergens anders is aangekondigd in Berlijn. En die mensen betalen €80 en het wordt hier gezegd dat het allemaal anders is. Ja, dan voel je toch een beetje bedrogen.
0: Hé, hey, wij hebben dus, omdat we het er net al even over hadden, we hebben een mailtje gehad van de Jimmy Woo. Wil jij dit spreken of moeten wij dat doen?
3: Nou ja, ik heb al mailcontact inmiddels met ze gehad. Want ik had inderdaad gezegd dat ik toch ging proberen om contact op te nemen met 538. En toen kreeg ik een beetje een passief-agressief reactie van... ik weet helemaal niet waar je het over hebt.
0: Oh, nou die hebben zich ook bij ons gemeld. Dan is
3: nou,
0: het zo,
3: dat
0: denk
3: is fijn,
0: ik.
3: Ja, ik zou er heel graag in contact mee komen om een oplossing te vinden. En net als alle andere, de zaak is gedupeerde. Want ja, het concept wat ze hebben aangeboden was gewoon ontzettend...
0: Maar we hebben hem nu hangen. We hebben Jesse hangen van de Jimmy Woo. Maar het moet,
3: ja,
0: niet, moet ook niet geen bekvechterij, hè?
3: Nee, absoluut netjes, niet Danielle? Altijd netjes. Ja, we vragen of Jimmy dat doet.
4: Goedemiddag, Danielle. Ben ik al in de uitzending?
0: Ja, Jesse, hi.
4: Hi, hele goedemiddag. Ik ruik nog steeds naar Bruno Mars. Ik heb nog niet gedoucht.
3: Nou ja, misschien had jij hem wel kunnen zien, ja.
4: Ja, ja, nee, ik vind het super jammer dat jij zo'n ervaring bij ons hebt gehad natuurlijk. €300 is veel geld, maar het is natuurlijk ook zo dat die artiesten ontzettend veel geld kosten. En de enige manier dat we dit hebben kunnen laten lukken is met dit soort ticketprijzen. En,
3: Daar gaat het ook niet om, hè. In het verhaal wat ik natuurlijk net aankaarde, gaat het gewoon voornamelijk om wat er is aangeboden en wat het dus niet is geweest.
4: Ja, het is voor mij natuurlijk een beetje... Ik begrijp helemaal wat je bedoelt, maar het is voor mij natuurlijk ontzettend lastig om tegen Bruno Mars te zeggen van... Hey Bruno, kom jij eens even hier, je bent niet lang genoeg in de zaal geweest. Dit soort artiesten die vragen altijd om een privé area. Dus ze zijn meer dan 2 uur lang in de venue geweest, in een aparte ruimte na hun optreden van 5 nummers. En toen is Anderson .Paak nog de ruimte ingelopen. Die heeft nog met fans geknuffeld. Die heeft wat shotjes uitgedeeld. Maar Bruno die is voornamelijk in die privéruimte.
1: En daar was niemand anders bij. Niemand kon daarbij zitten qua mensen die daar aanwezig waren.
4: Nee, ook in het gedeelte van Bruno Mars. Dat wordt ons gevraagd door het management om dat strikt privé te houden. En naar zijn optreden Van 5 nummers, meer dan de helft van zijn album. Ja, is hij daar nog gaan feesten met een aantal bezoekers die hij had uitgekozen uit de ruimte.
0: Ja.
4: En de rest van zijn crew die heeft zich wel gemengd door het publiek. Dat heeft Anderson Paak ook gedaan.
0: Ja. Maar daar kan je natuurlijk niks aan doen, Jesse. En ik vind het ook trouwens best wel sportief dat je even reageert. Maar die klacht dan dat er te veel mensen waren, dat het zo druk was dat je niet eens kon zien.
4: Nou ja, we hebben van tevoren aangekondigd dat het ontzettend druk zal worden, dat het warm zou worden, dat het geen concert is, maar een feest. Ja, de tickets hebben we onder onze maximum capaciteit verkocht. Omdat we natuurlijk ook wel wisten dat ja, iedereen die wil hem zien en die wil naar voren. En ja, dat gebeurt ook op zo'n avond als je twee van de grootste artiesten ter wereld in je club hebt staan.
0: Ja, maar ik begrijp wel dat Danielle natuurlijk een beetje teleurgesteld is.
1: Ja, maar als je het niet ziet en je staat helemaal achterin gepropt en je hebt €300 betaald. En je weet dat hij klein is, dus je kan hem ergens opzetten.
5: Ja. En als ik er mag inhaken nog, die mail waar mm-hmm. erover gesproken wordt, die is zondagmiddag pas gestuurd. En ik heb woensdag een mail gestuurd van, joh, hoe zit het nou precies in elkaar? Mag ik informatie? Ik heb het gevoel van, nou, het voelt niet goed. Mag ik toelichting? Maar die hebben we helemaal niet gehad.
0: En jullie zijn al een paar dagen bezig met elkaar ook, merk ik nu. Ach, nee, ja, jongens.
4: Er is mailcontact geweest.
0: Ik merk het, ja.
5: Vandaag pas, hoor. Dat moet ik wel even nauwkeurig zeggen.
0: Maar als ik het goed begrijp, Jesse, dat er waren niet meer mensen dan de capaciteit aankon.
4: Nee, zeker niet. Het was inderdaad ontzettend druk en warm. Maar ja, dat is wat je krijgt met zulke grote artiesten in de club. De heren zijn inderdaad niet zo lang. Dus ze stonden op een verhoging. Maar dan nog is het...
0: Maar wat gaan we nu doen voor Danielle?
1: Ja.
4: Nou ja, ik heb Danielle al een mailtje gestuurd. En daarin heb ik haar aangeboden om weer gratis bij ons langs te komen op een avond naar keuze samen met een vriendin. Ach. En drankjes on the house.
0: Kijk, nou.
5: Ja, maar dat is uiteindelijk niet wat we willen. Je biedt 15 minuten aan voor iets wat je niet hebt waargemaakt. Dus ja, ik heb het aanbod geweigerd.
0: Danielle, dank. En Jesse, sportief dat je even wilde reageren. Dat is wel echt zo tof van je. Ja.
4: Dank
5: je
4: wel.
5: En je kan altijd nog even achteraf bellen. Is goed.
0: Goed zo.
1: Doei. Die gaan nog wel mailen.
0: Dat denk ik ook.
1: En het wordt niet gezellig.
2: Jesse is nog niet van Danielle af, volgens mij.
0: Nee.
1: Maar je kan toch wel een hele vette avond doen. Op een avond naar keuze. Misschien nog een keer een andere afterparty. Een hele tent leegtrekken.
0: Zullen we liedje 6 doen van Bruno Mars? Gewoon gratis?
1: Ja. Yep.
0: Doen we.

0: Michael Jackson. Die heeft een stukje van Billie Jean ingezongen door een toiletrol.
1: Zijn we echt op het punt gekomen dat je nu dingen gewoon uit je dikke duim haalt? Of?
0: Nou, zeg, ja, ja. Ik neem dit erg serieus.
1: Nou, maar door een wc-rol?
0: Ja, voor het effect. Weet je, die krijgt dat, de kinderen doen dat toch ook? Weet je, die doen dan toch ook door een...
1: Maar dan
0: gaan ze praten.
1: Moet je toch ergens horen dan?
0: Ja, dat is ingemixt en zo voor het effect. Dat is zo knap namelijk.
1: Oké. Okay.
0: Maar als ze het eruit halen, dan mis je het.
1: Goed punt. Goed punt.
0: Alsjeblieft, bij elk Michael Jackson liedje een feitje.
1: Ja.
0: We gaan de verhalen verzamelen zometeen. Domme dieven.
1: Ja.
0: I love it. I love it.
1: Geweldig. Ja. Nou, kom maar door. Je hebt een dief betrapt en die had zichzelf misschien opgesloten.
0: Ja, de mooiste, weet je wel, een inbreker die even een tukje gaat doen, weet je, op de bank.
1: Ja.
0: Weet je wel, dat je thuis komt en ligt hij te slapen. Ja, ja, ik hou ervan, van
2: of
0: die verhalen.
2: Die dat dure horloge midden op tafel gewoon laat liggen.
0: Ja, ook die. Ja, gewoon vergeet die dingen. Vergeet.
2: Gewoon die dingen vergeet mee te nemen.
1: Ja.
0: Ja, we hebben misschien allemaal wel eens te maken gehad met een niet zo snuggere dief. Zou je er even over willen bellen? Want we willen alle verhalen verzamelen voor zometeen. Dus als je een verhaaltje erbij hebt, alsjeblieft, bel ons even. Wij smullen ervan. 0909-3000-538. Ja, of even in de app, hè, van 538. Kom met een berichtje.
1: Ja.
0: Bijna 5:30, Iris. Zometeen, terwijl wij druk bezig zijn met het verzamelen van de verhalen. Ook het nieuws.
3: Zeker.
0: En wat heb je mee?
3: Steeds minder jongeren werken in de zomer in de horeca.
4: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. De mop van Arie uit Amsterdam.
5: Er is een meisje die komt onder de douche vandaan en die zegt tegen de moeder: mama, ik heb allemaal haartjes op mijn trut. Zeg ze, lieve, dat zeg je zo toch niet? Kijk maar, wat neemt het? Ja, wat moet ik dan? Dus zeg je, ik krijg allemaal haartjes op mijn aapje. Dus die komt vanmiddag, komt ze daar. Ze zit een oudere zus, die zit op de bank. Zeg ze, ik moet je wat vertellen. Oh, zeg ze, wat dan? Zeg ze, ik krijg allemaal haartjes op mijn aapje. Oh, zegt die grote zus, ben je pas over, die van mij heet op bananen?
4: De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer bij Radio 538.

0: prijs. Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
15: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
16: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma... door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren... wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
15: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
17: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
18: Zomer, tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout, bescherm je nieren.
19: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
20: Honor the craving.
21: Domino's.
22: I am Vaiana of Motunui.
23: Deze zomer.
24: Here we go.
23: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
25: See her light up the night in the sea. She calls me.
26: The ocean chose you.
23: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
27: Geen borrel zonder kippie blank. Bestel online of kom naar de winkel.
28: Kippie.
29: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
30: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
29: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
31: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
0: 538 weerbericht. Vanavond en vannacht is het overal droog en 16 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later op de dag meer zon en is het 24 graden. En dan graag het verkeer. Jelte.
1: Er staan 79 files. Het is druk. De langste nu op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen de Bossenveldbrug en Kerkdriel. 3 kwartier. Op de A12 Arnhem-Ouderijn staat voor de Galle-Kopperbrug 51 minuten. En op de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein bij Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan 50 minuten. Er zijn flitsers op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 14.3. Op de A2 tussen Echt en Maastricht bij 252.4. En op de A6 Emmeloord-Jouren bij 302.9. De A9 Haarlem-Alkmaar 46.5. A12 Maren-Utrecht 74.9. De A16 Rotterdam-Dordrecht 7.8. En op de A28 tussen Meppel en Zwolle bij 100.5. De laatste de A50 pas op tussen Apeldoorn en Zwolle, want daar staat de flitser bij 213.0.
0: Het is 4 minuten over half 6. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
2: Goedemiddag. Erfenissen worden niet zwaarder belast. Dat zegt minister Heijnen van Financiën tegen RTLZ. Volgens hem betalen we al genoeg belasting. Uit onderzoek dat eerder vandaag uitkwam, bleek dat de meeste Nederlanders een hogere erfbelasting prima zouden vinden, maar dat gaat dus niet gebeuren. President Trump die blijft klagen over de NAVO. Aan het begin van de top in Ankara zei hij dat hij het gebrek aan steun in de Iran-oorlog nog steeds niet is vergeten. Premier Jette zei dat Europa wel veel meer uitgeeft aan defensie en dat Trump dat toch echt moet zien. Steeds meer jongeren kiezen voor een vakantiebaan. Steeds minder jongeren kiezen voor een vakantiebaan in de horeca, omdat ze het hele jaar door al een vaste bijbaan hebben. Daardoor zoeken ze in de zomer minder vaak extra werk en kiezen ze voor banen die beter aansluiten bij hun studie of meer flexibiliteit bieden.
3: En ik heb het idee dat jongeren heel veel flexibiliteit willen.
2: Ja, ja. Vooral niet te hard werken.
3: Nee.
2: Vanwege de hittegolf in Zuid-Frankrijk krijgen de renners van de Tour de France meer te drinken op
0: drinkpauzes.
2: Plekken. Nou, zo ongeveer op plekken waar eerst alleen bidons met water werden uitgedeeld, mogen ze nu een tas met meerdere waterflessen aanpakken.
3: Die moeten toch ook hebben gekeken naar die drinkpauzes. Zo van, wat
1: een toetje. Maar sowieso, die gaan, weet je, ook, ze hebben een verlenging gespeeld. Die hebben 120 minuten gevoetbald. Die gasten zitten 5 uur op een fiets en gaan de volgende dag gewoon weer, hè?
2: Ja, en de vierde etappe was vandaag begonnen in Carcassonne en was echt bloedheet. Het was 40 graden onderweg en de finish is zo in Foix. Coco Gauff heeft voor het eerst in haar loopbaan de halve finales op Wimbledon bereikt. Ja, de 22-jarige Amerikaanse won net van haar 10 jaar oudere landgenote Jessica Pegula, die de nummer 4 is van de plaatsingslijst.
3: Zijn ze nu al bij de halve finale?
2: Ja.
3: Wat duurt dat? Ik heb het idee. PK is begonnen. Toen hebben we de poolwedstrijden gehad. Toen begon Wimbledon. En nu zitten we al in de halve finale en hebben we nog 2 weken WK.
1: Het WK had ook echt 256 deelnemers. Hè? Dus
3: dat is meer deelnemers dan
1: landen.
2: Bij de mannen heeft trouwens Yannick Sinner zich ook geplaatst.
3: Tuurlijk,
2: voor de halve
3: terwijl het warm was, hè?
2: Daar is hij niet zo goed
3: hij
2: op.
3: Hij is niet zo goed in de hitte.
2: Nee, klopt.
4: Maar die theorie kan dus in de zak. Toch?
2: Ja. Ja, hij heeft toch gewonnen van de Duitser Stroef. En zo over een half uurtje gaan we Lionel Messi weer in actie zien op het WK. Dan tegen de andere sterspeler, Mohamed Salah. Argentinië speelt namelijk in de 8e finales, want daar zijn we pas op het WK, tegen Egypte. En ze stonden nog nooit tegenover elkaar in een WK.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus. And Nothing Breaks Like a Heart in de middagshow van 538.
1: We gaan alle verhalen verzamelen en dit keer over domme dieven.
0: Nou, ik krijg een beetje van die Home Alone flashbacks. Ja, heerlijk. Gert-Jan.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hey, heb je wel eens te maken gehad met een domme dief?
2: Jazeker. Een jaar of 30 geleden waren we aan het verhuizen. We waren aan het nieuwe huis. We komen s'avonds thuis in het oude huis. En tot onze schrik is de televisie weg. Raam geforceerd. Dus op een gegeven moment kan je verder kijken. Hij heeft de verkeerde afstandsbediening meegenomen.
0: Ja, die vind ik heel leuk.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, succes met kijken. Gert-Jan, dank je wel, hè. Hoi. Goed zeg. Patrick.
3: Ja, hallo.
0: Hi, te maken gehad met een domme dief.
3: Jazeker, 2 jaar geleden stond ik in mijn supermarkt. En toen kwam iemand naar buiten gerend met een tas in zijn hand. En de cashier die was zo aan het vloeken en erachteraan aan het lopen. Ik dacht, die heeft iets gedaan wat niet de bedoeling is. Dus ik ben erachteraan gerend op mijn teenslippers. En heb hem uiteindelijk met een worsteling te pakken weten te krijgen. En al het geld vloog over de straat heen. Dus gelukkig stopten ook wel auto's om te helpen met dat geld oprapen. En toen dacht die overval, ik ga ook maar weer helpen met geld oprapen. En toen is hij weer weggerend, maar vervolgens ging hij zo hard op zijn muil dat ik hem alsnog maar weer te pakken heb geweest te krijgen.
0: Oh ja, wauw. Patrick, dankjewel. Anoniempje.
4: Ja, goedemiddag.
0: Wel eens te maken gehad met een domme dief.
4: Ja, dom wil ik niet zeggen. Wij noemen dat gewoon oerlomp.
3: Zoveel auto's om te helpen met dat geld oprapen. En toen dacht hij overval, ik ga ook maar weer helpen met geld oprapen. En toen is hij weer weggerend. Maar vervolgens ging hij zo hard op zijn muil dat ik hem alsnog maar weer te pakken heb.

0: roepen. En dan zie ik tot mijn verbazing eigenlijk het hele inventaris overhoop gehaald. Alle kisten, koffers open, boormachines mee, motorslijper mee. Noem maar op, bijna voor 8000 euro spullen.
1: Zo.
0: Dus ik de politie gebeld. Die waren er binnen een uur. Nou, die agent in die bus kijken. En inderdaad, nou ja, lang verhaal kort. Ja, je bent bestolen. Ik zei, nou, daar hoeven we niet heel lang over te discussiëren. Dus nou, dan gaan we binnen mijn bakje doen. En doen we even wat spullen in orde maken. Dus we willen die bus uitlopen. En die agent zegt, joh, anoniempje, vergeet je telefoon en portemonnee niet van je werkbank te pakken. Ik zeg, telefoon en portemonnee? Ja, hij zegt, dan leg je naast die bankschroef in je bus. Leg nog een telefoon en portemonnee waarvan de zaklamp brandt. Ik zei, dan denk je dat je niet zo heel lang hoeft te zoeken naar die dief. Want die is het een en ander vergeten.
2: Is hij
1: geweldig!
2: Hij heeft zijn portemonnee laten liggen.
1: En telefoon. Ja, of de portemonnee. Ach, geweldig.
0: Allebei. En waarom ik anoniem wil blijven, dit is best wel groot geweest in de provincie. Wat bleek nu, dat weekend hadden ze nog 9 bedrijfsauto's opengebroken.
1: Oh,
0: en ze hebben eigenlijk alles teruggevonden van de gedupeerden.
2: Ja. Dankzij die portemonnee bij jou.
0: En zijn telefoon.
2: Ja.
1: Ah, dan ben je inderdaad oerlong.
2: Oké, anoniempje geweldig.
1: Ja.
2: Echt geweldig. Dankjewel.
0: Jo, sterk ze nog.
2: Hoi. Goeie verhalen.
1: Ja.
2: Nog eentje. Verad.
3: Hoi, goedemiddag.
2: Hey, wel eens te maken gehad met een domme dief?
3: Nou, ik zelf ja, sowieso dan wel. Maar het gaat om mijn oude klasgenootje van de middelbare school. Die zocht een bijbaantje. Dus die ging eerst naar een uitzendbureau toe. Had hij al zijn gegevens achtergelaten. Ging die vervolgens naar de Albert Heijn, die zat deur naast het uitzendbureau. En begint daar in één keer zijn tas vol te laden met worstenbroodjes en sausijzenbroodjes en energiedrankjes. Dus op een gegeven moment werd hij betrapt, dus hij maakt in één keer een sprintje naar buiten, rent voorbij de uitzendbureau langs. Dus die persoon die bij de uitzendbureau werkt, die komt naar buiten en die zegt, oh, je hoeft hem niet achterna te gaan. Ik heb al zijn gegevens. Die werd het ook gesteerd.
1: Wat goed, wat mooi.
3: Ja, niet normaal, hè. Nee. Niet normaal. Oh. Mag ik ook even snel de groetjes gaan doen naar Sammy. Ik ben heel blij dat hij geen maag meer is. Hij heeft sinds vorige week een vriendin aan de haak gevangen. Dus ik ben echt zo blij dat hij geen maag meer is.
2: Oh, we zijn allemaal heel blij voor Sammy. Ja, dankjewel, man.
3: Doei.

0: Clark. Before the Dawn, Sonje. Op 538 hier in de middagshow, waar het bijna 6 uur is. Dan hebben we zometeen het nieuws natuurlijk. Met Iris. En wat heb je mee, Iris?
1: Russische atleten mogen weer meedoen aan Olympische wedstrijden.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
13: chicken. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
15: Ja, laatste kans.
14: Kom naar Shell. Klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.
16: Zo, waar is het warm?
14: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
17: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: 538 Nieuws.
20: 6 uur.
21: Ik ben Iris Schut. De meeste mensen in ons land vinden dat erfenissen zwaarder moeten worden belast. Maar minister Heijnen van Financiën zegt bij RTLZ...
22: Dat gaan we niet doen. Het staat niet in het coalitieakkoord. We waren het niet voornemens en we gaan het niet doen.
21: Volgens hem wordt er al van alles belast en is het probleem vooral dat we in Nederland te veel uitgeven. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is schuldig aan fraude met Europees geld. Ze moet een jaar een enkelband dragen, besloot het gerechtshof vandaag. Ze mag meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar en haar partij is ook de grootste in de parlement.

0: moment. Vanavond geeft ze daar waarschijnlijk meer duidelijkheid over in een interview op de Franse televisie. Het Internationaal Olympisch Comité heft de beperkingen op voor Russische atleten. Daardoor kunnen ze meedoen aan de kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Ze werden de laatste tijd verbannen van alle wedstrijden vanwege de oorlog in Oekraïne. En de vierde etappe van de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was in de laatste kilometers heer en meester en kwam als eerste over de finish in het Zuid-Franse stadje Foix. Daarmee pakte Pedersen meteen ook de groene trui voor beste sprinter. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht, is het overal droog en 16 graden. Morgen begint bewolkt, later op de dag meer zon en rond de 24 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
1: En dan graag het verkeer, Jelte.
2: Er staan 62 files nog, het is druk. De A12 Arnhem-Oude Rijn voor Kanaleneiland staat 34 minuten. Op de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein, daar staat op de hoofdrijbaan voor Terbrechtseplein 37 minuten. En de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes 42 minuten. Er zijn controles op de A1 tussen Amsterdam en Naarden, daar een flitser bij 9.2. Op de A6 Muidenberg-Lelystad bij 59.2. De A7 tussen de grens met Duitsland en Groningen bij 230.6. En op de A9 van Haarlem richting Alkmaar, daar een flitser bij 46.5. De A12 Utrecht-Maren 76.4. De A15 Gorkum-Rotterdam bij 60.6. A37, daar staat er een bij 32.0. Dus in de richting van Hogeveen vanuit Duitsland. En de laatste op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213.0.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
6: Kippie.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
10: laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: 538.
12: Deze week bij 538.
13: Jouw kans op een weekend lang.
12: Tomorrowland.
13: De 538 middagshow.
1: Jawel, 6 uur geweest. Dit is de middagshow van 538.

0: Percy Dekker en Loser hier op 538 in de middagshow.
1: Heb jij een leuk weekend gehad? Kijk, ik heb mijn kind in zijn maag geschopt met een bal. Per ongeluk.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ja, we gingen penalty schieten. En toen, ik heb geen controle over die bal, dus die ging gewoon vol in zijn maag. Maar hey, hij mocht kontje knallen, dus heet dat zo?
2: Maar kontje kick noemden wij het.
1: Kontje kick.
0: Weet je zeker dat je kontje kick hebt gedaan?
2: Kontje knallen.
0: Wat heeft hij gedaan?
1: Nou ja, hij mocht tegen mijn kont aanschieten.
0: Bij ons thuis is knallen wat anders.
2: Ja. Dat zou ik gek vinden.
1: Ja, maar goed, dat heeft hij gedaan en heb teruggepakt. Goed de bal geraakt tegen mijn willen.
0: Nee, ik was buiten dit weekend. Ja, ik zie jou. Ik zie jou even. Ik zie het even. Iedereen even verbaasd. Want zie jij mij als een dierenliefhebber, of niet?
1: Nee.
0: Nee.
1: Niet echt.
0: Ik was buiten en ik hoor opeens. Dus ik denk dat het een geit.
1: Ja.
0: Of een lam. Of een schaap.
1: Schaap. Ja.
0: Dus ik kijk en ik zie geen schaap. Ik dacht, dat is gek. Want ik hoor het wel. Ja. Ik hoor een schaap, maar ik zie geen schaap. En op zich was de setting ook helemaal voor een schaap. Want er waren weilanden.
1: Ja.
0: En ik hoor nog steeds Maar duidelijk, niet een blije
1: Nee.
0: Het was duidelijk, er is hier iets aan de hand. Maar ik zag het nog steeds niet. Dus toen werd ik wel een beetje nieuwsgierig natuurlijk. Van waar komt dat vandaan? Dus ik ging zowaar even op onderzoek uit. Ik was toch buiten.
1: Ja.
0: En toen lag een schaap in de sloot. Maar eentje. En voor de rest zag ik nergens schapen. Eén schaap lag in de sloot. En toen dacht ik, nu komt het aan op karakter. Wat moet ik doen? Ik zag wel een boerderij, maar die was ver weg.
1: Ja.
0: En ik zag al gebeuren dat ik daar aan ging bellen. Dat ik zei, er ligt een schaap in de sloot. En dan ga je met zo'n boer er naartoe. En dan opeens is er geen schaap meer in de sloot. Die drijft in de sloot.
1: Ja, maar want was de situatie nijpend? Was hij in problemen?
0: Ik zag eigenlijk alleen maar een snuitje zo boven water komen. Heftig. De rest was allemaal onder water. Dus het was alleen het snuit van het schaap zag ik boven water.
2: Vraagt om actie.
1: Ja. Dus jij bent doorgelopen.
0: Ik heb iemand gehaald. Nee, ik dacht echt, ik kan niemand halen. Maar dan zul je zien, dan kom je terug. En dan is dat schaap verdronken. En wie heeft het dan gedaan? Dus ik dacht, ik moet dat schaap eruit gaan krijgen. Maar daar had ik nog nooit eerder over nagedacht.
1: Nee.
0: Hoe krijg jij een schaap uit het water?
1: Heb jij echt een schaap uit de sloot staan trekken?
0: Dus ik ben op de rand van de sloot gaan staan. Want je wil natuurlijk ook niet invallen.
1: Nee.
0: En ik zag alleen maar zo'n snuit. En waar zou jij beginnen? Want ik zie wel oren. Waar pak je hem vast? Ja. Ik dacht die oren die
1: achter die voortanden en dan trekken?
2: Nee. Heb je hem ook eens? Hij heeft geen nekvel toch of zo?
0: Ik zat ook te kijken, waar ga ik aan trekken?
1: Dat haar daarachter.
0: Het haar daarachter?
1: Bij het schaap zo?
0: Er zit vacht inderdaad. Ik moet achter die voorpoten moet ik komen.
1: Oh, dat is ook slim.
0: En dan moet ik hem, eigenlijk tussen mijn benen door, moet ik hem de kant op krijgen.
1: Ja.
0: Dacht ik. Dus zo gezegd, zo gedaan. Dus ik heb mijn handen heb ik achter die voorpoten gedaan. En ik heb dat beest zo langzaam naar de kant getrokken. En toen ging die al een beetje meehelpen. Want hij begreep wat het plan was. En hij wilde er denk ik ook uit.
1: Ja, ja.
0: En ik had hem zo half, met zijn voorpoten had ik hem op de kant. En toen dacht ik, hij is kletsnat natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik weet niet of je wel eens een natte hond langs je heen hebt zien gaan. Maar dit is natuurlijk gewoon een spons.
1: Ja.
0: Weet je wat, wat zit er omheen? Wol. En hij heeft daar uren in het water gelegen. Ik haal gewoon een kletsnatte bal natuurlijk eigenlijk uit het water. En ik sta daar wijdbeens nogmaals aan zijn schouders te trekken. Ik denk, nou, ik moet er maar gewoon. Hij moet hopelijk onder mijn benen door.
1: Ja.
0: En ook langs dat andere ding wat daar hangt natuurlijk. Moet hij ook maar even langs. Maar ik dacht, het is wel zacht. Toch?
1: Ja.
0: Ja. Dus ik trekken aan die pootjes. En op een gegeven moment ging hij ook een beetje aan de achterkant. Weet je wel, met die pootjes, achterpootjes van hem een beetje afzetten tegen de bodem, denk ik, van het water. En ik trekken. En ik heb zo dat schaap, dat vliegt onder mij door vandaan. Helemaal kletsnat. Tussen mijn benen door.
1: Nee, ik weet precies wat hij heeft gedaan.
0: Aan de kant.
1: Oh!
0: Ik heb een schaap gered dit weekend.
1: Het is gewoon gelukt.
0: Het is gelukt.
1: Dat is heel goed voor jou.
0: Dat is goed, hè?
1: Jij hebt duidelijk niet die films gezien die ik heb gezien. Dat het schaap weer zo. Jij trekt het eruit en dan doet hij zo'n halve loop weer gewoon recht die sloot in.
0: Maar toen stond hij niet in het weiland.
1: Hoezo? Hè? Waar dan?
0: Ik stond op straat met een schaap.
2: Oh, ja. Nee. Oh, je stond aan de verkeerde kant.
0: Ja, natuurlijk. Ik loop niet op een weiland. We stonden op straat. Ik stond opeens op straat.
2: Oh, wat top.
0: Met een schaap.
2: Dat, oh, dat is super, ja.
0: Waarvan ik verwachtte dat hij heel dankbaar zou zijn, maar dat
1: dus
0: was niet zo.
1: Dus jij opent de deur van je Porsche. wat heb je gedaan?
0: Nou, goede vraag, ja. Dus ik ben helemaal met dat schaap aan mijn zijde, alsof ik inderdaad bij mijn zoontje daar liep, alsof ik mijn hond aan het uitlaten was, ben ik helemaal dat weiland omgelopen naar een hek om het open te doen. Ik heb dat schaap daar binnen gekregen. En daar zat hij dan.
1: Chapeau.
0: En wat denk je dat een schaap gaat doen nadat hij dit allemaal heeft meegemaakt? Want hij heeft daar uren in het water gelegen, hij heeft een reddingsoperatie meegemaakt. En ik dacht, nu ga ik bedankt worden, weet je, want nu ga ik...
1: Dat schaap, dat gaat je voor altijd herkennen en met je meerennen langs het hek.
0: Ja, hij ging lekker eten. Ja. Toen dacht ik, we lijken ook nog een beetje op elkaar. Ja.

Ik vind dit old school, Armin, als je het mij vraagt. Like a Child, de nieuws hier op 58 in de middagshow. Kwart voor zeven zometeen. Een nieuwe betrapt op een scheve. Mis hem niet, dit is Melee. En beeld

0: 7 is het. Zometeen natuurlijk het nieuws met onze Iris. Iris, wat heb je mee voor ons?
1: Hoe de grote steden zich voorbereiden op de volgende wedstrijd van Marokko.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Werkzoeken.nl voor campagnes met een lage kost per hire.
7: Yes!
8: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
14: Eyewear.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
14: Oh yeah.
13: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000.

0: countrydiscounter.nl.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Eer Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welk artiest je wil zien. Niet dat eeuwige wachten op de groep. En er is geen zoektocht naar die vriend links voor. Dit keer ga je solo naar Zin in.

0: feest als je daar nieuwe vrienden maakt. Geen plus één, kom alleen. Alle info op 538.nl. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl. Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink. Waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: 538 weerbericht. Vanavond en vannacht is het overal droog en 16 graden. Morgen begint bewolkt. Later op de dag is er meer zon en is het zo'n 24 graden. En dan het verkeer, Jelte.
4: Er staan nog 34 files. De langste nu op de A2, Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, staat een half uur. Op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein, op de hoofdrijbaan voor Terbrechtseplein 40 minuten. En op de A58 Eindhoven-Tilburg staat tussen Best en Moergestel nog een half uur file. Er zijn flitsers op de A7 tussen Drachten en Groningen, bond 68.0. Op de A9 Haarlem richting Alkmaar bij 46.5. De A12 Utrecht-Maren bij 76.3. En op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7.8. De A50 Apeldoorn-Zwolle, dat is een flitser bij 213.0. En de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.6.
3: Het is 6:01. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
5: Goedenavond. Het Europees Parlement heeft definitief ingestemd met strengere regels voor de luchtvaart. Reizigers hoeven daardoor bijvoorbeeld niet meer extra te betalen voor handbagage. En krijgen ook sneller hun geld terug bij vertraging of annulering. Dat moet straks binnen 30 dagen. De maatregelen gaan volgend jaar in. Intertoys haalt speelgoedapen van het merk Orp uit de schappen. Die zijn gevuld met asbesthoudend zand.
6: Pardon?
5: Het AD ontdekte dat een maand geleden al een wees Intertoys erop. Maar er komt nu pas actie.
6: De Orp?
5: Ja.
6: Het is de Orp van die aapjes.
5: Orp, ja. Dat is een merk met speelgoedapen.
6: Zand met asbest.
5: Ja, dat is niet best. Schoolboeken en werkkleding voor minderjarige mbo-studenten. Geweldig. Worden gratis, staat in een plan van onderwijsminister Letchert. Voor gratis laptops is niet genoeg geld. Ze wil ook mbo-scholen helpen in regio's waar minder studenten zich aanmelden. Die krijgen nu minder geld, maar dat wordt straks anders verdeeld. Sean Sturver verruilt Ajax voor Newcastle United. De 18-jarige middenvelder gaat vanavond die kant op voor de medische keuring. Als die dan is afgerond, dan tekent hij een contract tot medio 2031. Het zou gaan om een bedrag van zeker 24 miljoen euro. En daarmee komt hij in de top 20 van duurste uitgaande transfers van Ajax. In de vier grote steden zijn de voorbereidingen voor de WK-wedstrijd Frankrijk-Marokko van donderdag in volle gang. Bij de vorige wedstrijden van Marokko liep het uit de hand. Amsterdam, Utrecht en Den Haag hopen vooral op een feestsfeer als ze winnen. En natuurlijk op een rustige avond als ze verliezen. En dan nu op het WK speelt Argentinië tegen Egypte in de achtste finales.
6: Nou, ik wil het niet spoilen.
5: Nou,
7: moet je het wel doen?
5: Nou.
6: Nou ja, iedereen mag wel weten dat Messi even een penalty mist, toch?
5: Oei.
4: Dat je daarvan geniet, vind ik zo bijzonder.
6: Ja, ik weet niet wanneer was die wedstrijd tegen ons.
4: Dat was in Qatar toen, ja.
6: Dat was in Qatar.
7: Wat deed hij daar?
6: Nou, de schreeuwen tegen Weghorst en zo.
7: Weghorst zat hem ook wel erg uit de tent.
6: Ja, terecht.
7: Ja, okay.
5: Hij heeft tot nu toe wel in elke wedstrijd op dit WK gescoord.
4: Ja, het is een beetje een eikeltje. Het is geen leuk magassie, maar het is toch een briljante voetballer.
5: Ze staan achter ook trouwens. Hè? Egypte staat voor. Later vanavond om 10:00 speelt Zwitserland nog tegen Colombia.
6: Iris, dank.
5: Graag gedaan.
0: 538. De 538 Middagshow.
3: We hebben trapt op een scheve zo meteen. Mis hem niet. Eerst Harry Styles. Dit is

0: vrouw Taylor Swift, hè?
1: Kelsey.
0: Kelsey, ja.
1: Travis Kelsey.
0: Taylor Kelsey Swift.
1: Gaat ze niet doen, hoor.
0: Denk ik ook niet. Nee, ja.
1: Het is 7:15.
0: Sietke.
2: Hallo.
0: Hey. Welkom bij...

0: met de jongen. Nou, was eigenlijk niks. Maar hij wilde heel graag op een tweede date. Nou, dus ik dacht, na heel veel aandringen, laten we het maar doen. Dus wij hadden een tweede date. Nou, toen was het wel gezellig. En toen werden het heel veel dates. En toen ineens zagen we elkaar 4 keer per week. En toen was een beetje een gesprek van, ah, zie je meer mensen? Nee, ik niet. Jij wel? Nee, ook niet. En toen op een dag kwamen we thuis, of bij hem thuis. En er stond er een pakje suiker met een briefje voor de deur. Ik zei, van wie is het? Ja, van mijn buurvrouw. Nou ja, ik denk het zal wel. Een weekje later kom ik 's ochtends beneden daar. Staat er ineens een vrouw voor de deur te schreeuwen. Vieze slet, wat doe jij hier? Oh. Wie ben jij? En toen tegen hem, ja, wie is deze hoer? Oh. En ik dacht, wat overkomt mij? Ik was zo in shock. Ik wist gewoon niet wat ik moest zeggen. Zei hij, ja, dat is mijn ex, die wil me graag terug. Dus ik zei, oké, ja, ik moet nu weg. Ik moet nu aan mijn werk. Dus ik heb geen tijd hiervoor. Dus toen ging ik naar mijn werk, dus ik had op mijn werk gesteld. Iedereen vond gewoon wat een verhaal. Nou ja, en toen dacht ik nog van, nou, het is echt de ex. Beetje goed gelovig natuurlijk. En toen vroeg hij mij van, ja, wil je anders komend weekend mee naar mijn ouders? Ik zei, nou, dat lijkt me nog een beetje pril. Laten we dat maar niet doen. Dus hij dit weekend naar zijn ouders. Krijg ik ineens een berichtje op Messenger. En van een meid die stuurt, hey, was jij dat donderdag bij voor de deur? Toen zei ik, ja. Nou, weet dat je niet de enige bent. Ik heb zaterdag bij hem geslapen.
1: Nee!
0: Ik zei, nou, goed dat ik het weet. En toen zei ik, hoe lang is het al gaande dan? Ze zei, ja, al heel erg lang. Maar ik heb al heel veel dingen met hem beleefd. En hij zal het wel niet leuk vinden dat ik jou een bericht stuur. Nou, ik zei, dan moet jij jezelf met iets meer respect laten behandelen, want dit is toch niet goed. Ik zei, geen probleem, je mag hem hebben. Ik hoef hem echt niet meer.
2: Goed zo.
0: En zei zo.
3: Hoeveel meisjes denk je dat hij gehad heeft rond dezelfde tijd?
0: Wij zagen elkaar 4, 5 keer per week.
2: Ja.
0: Het kan toch niet meer zijn dan mij en haar.
3: Ja.
0: Maar zij hadden dus al een geschiedenis van jaren. Ja, wist ik veel. Ik had nog nooit van haar gehoord.
2: Nee.
0: En ineens staat ze voor de deur te schreeuwen. Maar er komt nog een deel. Dus toen belde hij mij dat weekend bij zijn ouders. Dan zei hij, oh, zo jammer dat je niet bent. En ik ga straks naar het strand. Had je mooi meegekund? Dan zei ik, oh ja, wat jammer. En ik kreeg zo mooi met hem praten, een kwartier praten. Dan zei ik, oh, trouwens, je krijgt wel de groeten van je vriendin. En toen zei hij zo stil. Zei hij, kut. Ja, zeg dat wel.
3: Ja. En hij wist hoe laat het was.
0: Ja, ja, tuurlijk. Maar ja, ik noemde natuurlijk haar naam.
3: Oh, Sietske. Goed gedaan, hé. En weg was je.
0: En weg was je. En toen 2 dagen later, want ik had tegen haar gezegd, nou ja, je mag het hebben, maar het enige waar ik bang voor ben is een SOA. En toen stuurde ze 2 dagen later een berichtje van een gratis, of van een zelfs, zo'n
2: test. Nee.
3: Toon mes met Sietske. Goed gedaan, zeg.
0: Oh, zo grappig, toch?
3: Ja, geweldig. Oh, ik hing aan je lippen, Sietske. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Fijne uitzending nog, hè?
2: Zit jij te luisteren en denk je, nou, ik heb ook nog wel een tijdje geleden zoiets meegemaakt. Ik zit nog op een verhaal en ik zou het best wel eens willen delen met jullie. Want het kan uiteindelijk ook leuk zijn als het al een tijdje terug is en lang geleden je bent eroverheen. Dan stuur ons even een berichtje met betrapt of scheef in onze app en dan bellen we je terug en mag je je verhaal delen.
3: En dan is het nu tijd voor de nieuwste Martin Garrix samen met Madonna. Hello.

0: met Madonna. Bizar, hier op 538. Floris!
1: Hey!
0: Goedemiddag. Hey. Avond is het al.
2: Avond.
0: Ja, ja. Maar het is avond.
1: Hoe is het, jongen?
0: Goed. Hoe is het met jullie?
2: Hij gaat goed.
0: Hij gaat goed.
2: Hij gaat fijn. Ja.
0: Zo hebben we dat ook weer gehad.
2: We hebben zin in de hotline.
0: Ja, de hotline. Zal ik hem openmaken?
1: Geen mop, maar...
0: Ja. Ja.
2: Daar komt hij.
0: Ja. Ja, hij is open. Pak de Apple 538 rechtsbovenin en geef je verzoekjes door. Dan ga ik ze draaien, misschien wel zo.
2: En een hele fijne avond. Zometeen, Floris hier op de radio.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
13: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
8: Bij Eurojackpot maak je

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: 538 Nieuws.
11: 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Bijna alle landen van de NAVO halen de ondergrens voor hun defensieuitgaven. Alleen Slovenië blijft achter, maar topman Rutte zegt dat dat wel goed komt nu daar een nieuwe regering zit. Premier Jette ziet ook dat Europa zijn best doet.
13: We zijn heel lang naïef en lui geweest. En Nederland is een van de landen die nu zijn defensiebudget fors verhoogt. Maar dat geld ook verstandig uitgeeft, waarmee we niet alleen het Nederlandse bedrijfsleven versterken, maar er ook voor zorgen dat we als Europese landen ons eigen continent veilig kunnen houden.
12: President Trump zei op de NAVO-top dat hij nog steeds boos is over het gebrek aan steun in de Iran-oorlog. Er komen geen hogere belastingen op erfenissen, dat zegt minister Heijne bij RTL.
14: Hier kan ik heel duidelijk over zijn. Dit kabinet gaat niet tornen aan de erfbelasting. We waren het niet voornemens en we gaan het ook niet doen.
12: Uit onderzoek bleek dat de meeste mensen vinden dat er best meer belasting mag worden betaald voor grote erfenissen. Maar Heijne vindt dat de overheid al genoeg belasting inkt. Om ervoor te zorgen dat mensen hun kamer gaan verhuren in hun huis, worden de regels soepeler. Nu zit je na een proefperiode van 9 maanden meestal aan je huurder vast. In de praktijk worden huurders daarom vaak na die 9 maanden weer op straat gezet. Maar het kabinet wil nu tijdelijke contracten van een paar jaar toestaan. En Intertoys haalt speelgoedapen met asbesthoudend zand erin uit de schappen. De apen zijn van het merk Orp. Het AD ontdekte al een maand geleden dat er asbest in zat en wees Intertoys erop, maar nu komt er pas actie. Intertoys geeft toe dat de terugroepactie niet goed is gegaan. Krijg je nog het weer, blijft overal droog en het is 16 graden vannacht. Morgen begint bewolkt, later op de dag meer zon en rond de 24 graden. En tot zover het 538 nieuws.
15: Iris, dankjewel. Situatie op de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. 11 vertragingen momenteel, je hoort de 3 langste. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 24 minuten. A16 Ridderkerk ter Brechtseplein bij de hoofdrijbaan 17 en de A28 de laatste. Amersfoort, Zwolle bij Strandhorst door een vrachtwagen met pech 17. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1 Amersfoort-Eemnes, hectometerpaal 39,9. A7 Duitse grens Groningen 244,9 en de A9 Haarlem-Alkmaar 46,5. A12 Utrecht-Maarn 76,3 en de A16 Dordrecht-Breda 48,5. A37 Duitse grens richting Hogeveen 32,0 en de A50 Apeldoorn-Zwolle 213,0. Volledig overzicht van alle controles, check de app van Flitsmeister.
16: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
17: Wimbledon is in volle gang. Op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
18: Hoe ziet een succesverhaal eruit?
10: Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
11: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: 538. Deze week bij 538.
19: Jouw kans op een weekend lang.
18: Tomorrowland.
20: Zomer op je radio.
15: Goedenavond.
21: Floris Molenaar.
15: En heb je een verzoekje waar je echt eventjes zin in hebt vanavond? Geef het dan maar door. Spreek hem in. Rechtsboven.

0: Smith, Now Horn, Drive Safe, Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Heb je een verzoekje voor vanavond? Zo'n nummer waar je echt eventjes zin in hebt? Geef het dan maar door, rechtsbovenin, in de app van 538. Nog leuker, spreek het eventjes in, zoals Bruce al deed.
1: Hey Floris, goedenavond. Zou je Chic Bromance van Avicii willen draaien? Groetjes, Bruce. I've been watching you.

0: En Stan aan de telefoon.
1: Hey, die Floris met Stan.
0: Goedenavond. Hoe was het?
1: Ja, het was fantastisch. Zowel Champions League, zou ik het zeggen. En ook nog in de arena.
0: Buiten Qatar. Ja, Champions League in de arena. Ja, dat is voor Ajax al lang geleden.
1: Dat is een paar dagen geleden, ja.
0: Maar welke Champions League heb jij gezien in de arena?
1: Ik mocht afgelopen zaterdag met nog dikke 60.000 mensen het concert van Bruno Mars bijwonen. En dat was legendarisch.
0: Geweldig. Nu al. Ja. Ja, vanavond is zijn laatste concert in de arena volgens mij. Dus mocht je nu in de auto zitten op weg ernaartoe, nou dan weet je dat het van de buitencategorie wordt. Want...
1: Dan kom je ogen en oren tekort.
0: Oké, maar wat was je hoogtepunt?
1: Misschien een beetje rare, maar misschien voor de mensen die nog gaan, een spoiler alert. Maar ik een soort tussenstuk met Silk Sonic. Komt die Anderson Paak komt erbij.
0: Oh ja.
1: En dat had ik niet helemaal verwacht, maar dat vond ik fantastisch. Dat het, de samenspel tussen die twee.
0: Ja, dat was... Silk Sonic met Anderson .Paak, daar heeft hij inderdaad een aantal jaar geleden een nummer mee gemaakt. Nou, de bekendste daarvan is wel ongeveer Leave the Door Open. Een heel zwoel en gevoelig nummer.
1: Ja, oh, ja, ja.
0: Wat leuk dat dat ineens gebeurt en dat je het helemaal niet verwacht. Dat is het leuke van live optredens, hè?
1: Dat precies. En dat vond ik een van de... Ja, het onverwacht. Kijk, uiteindelijk... Het begint natuurlijk met wat rustige nummers en uiteindelijk komen die hits. Dat snap je wel, dat voel je al aankomen.
0: Ja.
1: Maar Katip was mij onverwacht en daardoor voor mij toch even een hoogtepunt.
0: Nou, je bent nog steeds aan het nagenieten. Ik heb het al in de gaten. Zullen we dat nog even wat kracht bijzetten door even wat te draaien van hem?
1: Dat lijkt me een heel goed plan. Nou, ik stel voor om een lekker te doen 24K Magic.
0: 24K Magic van Bruno Mars gaan we voor je draaien. Mooie avond.
1: Jij ook, dankjewel.

0: Topic en Becky G. Sorry, papi, je bent bij 538. Goedenavond, Floris hier. De hit die je zo meteen hoort lijkt heel erg op Tate McRae en Nostalgia. Gaat even om dit stukje. Daddy went to law school and could have been an architect. Ja, oké, okay. Heb je enig idee welke hierop lijkt? Je hoort het zo.
1: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Meer dan 200 nationaliteiten.
2: De beste DJ's.
1: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
2: En 400.000 dance-liefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
2: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak deze week kans op een droomweekend.
2: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
2: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
3: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Yeah. 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000, wat verdikken we.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Ja. Yeah.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
9: Lieslot, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is een last minute super sale bij PS5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrije vakanties.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
12: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
16: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
17: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's.
16: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
20: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
21: laatste kans.
20: Nog één keer brullende motoren.
21: Ja,
20: dit mag je niet missen.
21: Oh.
20: Daar moet je bij zijn.
21: Naar binnen.
20: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
22: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt.
0: Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit.
5: Post. Je vindt ons in Enkhuizen. Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
18: Ja, werkt wel.
21: Social deal, deals die je niet mag missen.
24: De Lidl deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
21: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
25: 538 Floris Molenaar.
26: Met over 5 minuten 2 nummers die heel erg...

0: waar lijkt dit stukje op? One tear for the broken hearted. Ja, dat is de grote vraag.
1: 538.
0: Heb je dat sowieso wel eens, dat je een nummer hoort en dat je denkt, wacht eens eventjes, dit lijkt op een ander nummer, maar welke is het nou? Welke is het nou? En op het moment dat je het weet, dat je erachter bent welke twee op elkaar lijken, kun je eigenlijk nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Ja, ik vind het leuk om dit te ontdekken in muziek. Doe ik ook elke donderdagmiddag 5:38 op mijn TikTok. Floris.molenaar, dus Floris.molenaar op TikTok. Voegen we twee nummers toe aan de inmiddels lange lijst van Floris Luca liedjes. Twee nummers die dus op elkaar lijken. En het leuke is, het kunnen die van jou zijn. Heb je ook twee nummers waarvan je zegt, dit lijkt op elkaar, drop ze even in de comments onder een van de video's. Kan het zijn dat we binnenkort die van jouw wereldkunde gaan maken? Want het is superleuk om te zien, er komen zoveel reacties binnen. Er zijn zoveel Luca-liedjes. Bijvoorbeeld dus ook de hit die je net hoorde, Marshmallow en Jelly Roll, Holy Water, gaat dus om dit stuk. One tear for the broken hearted. Lijkt dus op Tate McRae en Nostalgia, moet je horen. Daddy went to law school and could have been an architect. Goed hè? Ja, een beetje dezelfde melodie. Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, Floris.molenaar. Daar vind je dus elke donderdagmiddag twee nieuwe Luca-liedjes.

0: bij 538. Al heb je dan ook? Ja, ik denk dan toch altijd aan de teen van Casillas op het WK voetbal 2010. De finale Arjen Robben die bijna Nederland naar de eerste wereldtitel schoot. Het mocht niet zo zijn. Ja, het was een van de themanummers van het WK voetbal 2010. Kenaan Waving Flag dus bij 538. Morgenochtend, 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien en een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. En op woensdag om 9:45, Arie met een nieuwe mop. Zullen we even in de stemming komen? Dit is uit het archief.
1: Maar wat is het nou? Er is een meisje die komt onder de douche vandaan.
2: Nee.
1: Ja, en die loopt de kamer in. En die zegt tegen de moeder: mama, ik krijg allemaal haartjes op mijn trut. Zeg ze, lieve, dat zeg je zo toch niet? Ja, ze zegt, mama, wat moet ik dan zeggen? Ze zegt, ik krijg wel wat netter. Ja, wat moet ik dan? Ze zegt, ik krijg allemaal haartjes op mijn aapje. Oh. Nou, ze zegt, mama, dan weet ik dat voor de volgende keer. Dus die komt, smiddags komt ze daar. Zit een oudere zus, die zit op de bank. Ze zegt, ik moet je wat vertellen. Oh, ze zegt, wat dan? Ze zegt, ik krijg allemaal haartjes op mijn aapje. Ah, oh, zegt die grote zus, ben je pas zover? Die van mij heet op bananen.
0: Morgenochtend, 6 uur, een nieuwe 538 ochtendshow. En dus 9:45, Arie met een verse mop.

Louis Capaldi, Forget Me bij 538. Goedenavond, Floris hier. Het was een bericht, of ik zag eigenlijk een filmpje op TikTok over een bizarre nieuwe uitvinding uit China. En die zorgt ervoor dat je makkelijker op gewicht blijft. Dat is natuurlijk super. Ben benieuwd trouwens of het voor jou ook zou werken. Oké, waar dit over gaat, hoor je zo.

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n top deal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
9: Oh yeah.
8: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
16: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
20: Zijn we er al.
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
23: 538 Nieuws.
24: 8 uur.
25: Een toren van 37 verdiepingen in New York die wordt verbouwd, dreigt in te storten. Bouwvakkers zagen stenen naar beneden komen en balken doorbuigen. De toren wordt nu zo goed mogelijk gestabiliseerd en de omgeving is afgesloten. Het is in de buurt van Grand Central Station. Volgens de New York Times is bij de verbouwing verkeerd gegraven. Rusland heeft zijn grootste olieraffinaderij stilgelegd na een Oekraïense droneaanval. Er is al een brandstoftekort in Rusland en het wordt nu waarschijnlijk alleen maar groter. De olieraffinaderij ligt vlakbij Kazachstan. Zo diep in Rusland komen Oekraïense aanvallen bijna nooit. Onderzoekers kunnen de enige wolf in ons land met een zendertje niet meer volgen. De wolf op de Hoge Veluwe levert al een tijdje geen gegevens meer, meldt RTV Utrecht. Het kan zijn dat de halsband met het zendertje is losgeraakt en ergens in de bossen ligt, of dat het kapot is. De Britse prins Harry heeft iets gezegd over zijn verloren proces tegen de uitgever van de roddelblad The Daily Mail. De rechter vindt niet bewezen dat hij en andere Britten zijn afgeluisterd en bespioneerd. Harry zegt: "We kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid, maar die kregen we niet." Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler. En dat was het nieuws op 538.
2: 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, rustig. Geen vertragingen. Wel wat controles op snelheid gemeld op de A1 Amersfoort Eemnes, hectometerpaal 39,9. Verderop de A1 Amsterdam Naarden 3,4 en de A7 Drachten Groningen 168,0. Verderop de A7 Duitse grens Groningen 244,9 en de A9 Haarlem Alkmaar 46,5. A10, dat is de ring Amsterdam Diemen richting de Nieuwe Meer 13,1 en de A12 Utrecht Maarn 76,3. Verderop de A12 eigenlijk andere kant op, Maarn-Utrecht 74,9 en weer verderop de A12 Utrecht-Gouda 37,5. A16 de Rotterdam-Dordrecht 7,8 en de A31 Harlingen-Leeuwarden 21,5. A37 Duitse grens Hogeveen 32,0 en de A50 Apeldoorn-Zwolle 213,0. A58 Goes-Vlissingen 160,6 en de laatste de A59 Den Bosch in de richting Breda op de rem bij 111,8.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
26: The stories are true.
27: The story has just begun.
28: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
29: See her light up the night in the sea. She calls me.
28: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
30: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
31: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
32: 538.
33: Deze week bij 538.
34: Jouw kans op een weekend lang.
33: Tomorrowland.
35: Zomer op je radio. Radio.
36: Floris Molenaar.
2: Eten bestellen zonder dat je ook maar een grammetje aankomt. Hoe dat kan, hoor je over 6 minuten. En dit is

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all bij 538. Lukt het jou om goed op gewicht te blijven? He, dat je een lekker een strak figuur hebt? Of in ieder geval een figuur waar je je lekker in voelt? Dat is denk ik het belangrijkste. Ik moet er wel hard mijn best voor doen, hoor. Ik heb altijd hoog gehockeyd, op het allerhoogste niveau. Heel veel trainen, heel veel wedstrijden. Dan hoef je daar eigenlijk niet echt over na te denken, over of je een beetje op gewicht blijft. Maar nu, ik ben gestopt een paar jaar geleden. Dan moet ik het allemaal zelf doen. He, gezond eten, nou, 3-4 keer sporten per week, dat lukt op zich wel. Maar ik hou wel echt van lekker eten. Dat is wel lastig. Zeker als je een beetje aanleg hebt, zoals ik. Nou, misschien zou dit dus wel kunnen helpen. Ik zag een filmpje op TikTok over een uitvinding uit China. Dopamine stores zijn dat. Dat zijn eigenlijk platforms waar je online eten kunt bestellen. Alleen, dat is, je hebt eigenlijk alleen het bestellen, maar het komt niet aan. En je betaalt er niks voor, er wordt niks bij je afgeschreven. Alleen even dat gevoel van, oh, ik ga een dikke hamburger bestellen en die komt nu in mijn mandje en dan ga ik afrekenen, besteld. En daar houdt het eigenlijk op. Dus je krijgt alleen de dopamine kick die je dus krijgt als je eten bestelt. En schijnbaar helpt het dus ook een beetje bij het stillen van je honger. Dus het dient al een doel zonder dat je überhaupt eet. Ja, zeg maar, ja, dit is perfect voor mij. Hey, je eten komt niet aan. En jij ook niet.
1: Jouw hits hoor je op

0: rits voor Tomorrowland en een plek op Dreamville Campsite.
1: Oh, heel gaaf. Sta helemaal te shaken. Ja, ja, echt waar.
0: Ah, ja. Nou, te gek dat de kaarten goed terechtkomen. Veel plezier daar, Pieter.
1: Ja, hartstikke bedankt.
2: Hoor je deze week de oproep op 538? Dan bel je 0909-3000 538. Voor jouw kans op tickets voor Tomorrowland. Ga je misschien wel deze

0: Somber en de favorite van deze week bij 538. My body isn't ready. Floris hier. Ik zag een bericht weer vandaag. Mijn mond viel ervan open. Je doet het iedere dag. En een man uit Engeland heeft precies daarmee een wereldrecord te pakken. En jij doet het dus iedere dag. Oké, waar het over gaat, hoor je zo.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia, movement that inspires.
6: De prijsfavorieten van Albert.

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Vakantieveilingen, welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
6: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
5: En er is geen zoektocht naar die vriend links voor.
6: Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.

0: daar nieuwe vrienden maakt. Geen plus één. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
1: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
4: 538. Floris Molenaar.
5: Over 5 minuten hoor je hoe je een prijs kunt winnen met de zijkant.

0: Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want. Hoe vaak moet jij plassen op een dag?
1: 538.
0: Ja, misschien hoor jij wel bij de groep mensen die een soort wandelende vergiet zijn. Ja, mijn vriendin heeft dat. Die moet zo vreselijk vaak plassen. Dat is niet te geloven. Ze vindt het zelf ook irritant worden, hoor, trouwens. Maar ja, die moet bijna elk kwartier moet ze wel. Ik heb dat niet, ja. Als ik op zo'n warme dag, als ik veel water drink om het een beetje goed gekoeld te houden en goed gehydrateerd, dan moet ik wel, dan loopt het er zo uit. Maar ja, kijk, als je moet, dan moet je. Zo simpel is het natuurlijk ook. Het schijnt trouwens dat Nederlanders gemiddeld op een dag 6 tot 7 keer per dag dus moeten plassen. Ja, ik zit daar dus normaal gesproken onder, maar hoe kom ik erop? Ik zag een bericht op Instagram vandaag over Georgie Sweetchef. Dat is een man uit Engeland. Die heeft een wereldrecord plassen namelijk. Normaal gesproken heeft een wereldrecord te maken met zo snel mogelijk of met zoveel mogelijk. Maar in dit geval niet. Georgie heeft een wereldrecord voor de langste plas op zijn naam staan. 8 minuten en 28 seconden heeft hij onafgebroken geplast. Voor jouw beeld, normaal gesproken duurt een plasbeurt zo'n 20 tot 60 seconden. Hij heeft dat dus echt ruim overschreden. Wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft heel veel gedronken. Sowieso is dat nodig om te kunnen plassen. Hij heeft het heel lang op kunnen houden, dus hij heeft een beetje opgespaard. En vervolgens heel langzaam eruit geplast. Het wereldrecord dus. 8 minuten en 28 seconden plassen. Bizar. Of zoals Martien zou zeggen.
2: Wat een gezeik.
0: Nou, dat inderdaad.

0: Ellen en Eva en elke avond ook kip of ei. Eigenlijk is het vrij simpel. Je krijgt twee opties en de vraag is, welke van die twee opties was eerder? Steek je nog eens wat van op. Altijd leuk om te vertellen bij de koffieautomaat of waar je ook een kletspraatje mee maakt, met wie dat ook is. Gisteren kreeg luisteraar Jennifer de volgende vraag. Wat was eerder?
1: De diepvriespizza of instant noodles?
2: Ja, de diepvriespizza natuurlijk.
1: Nou, natuurlijk. Dat moeten we nog zien.
3: Ja.
1: De diepvriespizza komt uit 1950. En instant noodles uit 1958.
3: Ja!
1: Ja! De diepvriespizza was eerder. Het scheelt niet veel.
0: Nee, het scheelde inderdaad niet veel. Maar genoeg voor Jennifer om het goed te hebben. Nieuwe avondshow, zometeen. Radio.

0: Direct en Soldier On bij 538. Zometeen na 9 uur een nieuwe 538 avondshow met Bas, Dylan en Eva. En misschien herken je dit, dat je mensen om je heen hebt waar je veel mee omgaat, misschien collega's van je of vrienden of buren. En mensen die je veel ziet, waar je een goede klik mee hebt, waar je een goede band mee hebt, maar waar je door gepest wordt. Eva, je bent alvast even in de studio.
1: Ja.
0: En jij hebt dit.
1: Ik heb dit. En de pesters die laten zich raden. Dat zijn natuurlijk Bas en Dylan zelf.
0: Oh.
1: Ja, heel vervelend. Maar ik heb besloten, ik laat niet meer over me heen lopen. Ik ga ze straks eens even confronteren met hun gedrag.
0: Je wordt gepest?
1: Door hun, ja.
0: Door
1: ja,
0: Bas en Dylan?
1: Je verzint het niet. Twee van die kneuzen en die gaan mij dan pesten. Maar goed.
0: En je hebt al je moed bij elkaar verzameld, bij elkaar geraapt. En nou, dan ga je het zo meteen ga je ze confronteren.
1: Ja.
0: Oh, ik ben heel benieuwd.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Getallen horen is centen scoren.
5: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
6: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
7: Bij Eurojackpot maak je

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
7: De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
8: Ja, laatste kans.
7: Kom naar Shell. Klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
16: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
14: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: 538 Nieuws.
18: 9 uur.
19: Goedenavond, ik ben Eva Floon. De extreemrechtse politicus Marine Le Pen doet toch mee aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat deelde ze net op de Franse tv. Ze werd eerder vandaag in hoger beroep schuldig bevonden aan fraude met EU-geld. Maar haar straf valt een stuk lager uit en daardoor mag ze zich wel weer gewoon verkiesbaar stellen. Er dreigt een toren van 37 verdiepingen in te storten in het centrum van New York. Hij werd verbouwd en bouwvakkers zagen stenen naar beneden komen en balken doorbuigen. De toren wordt nu zo goed mogelijk gestabiliseerd en de omgeving is afgesloten. Volgens de New York Times is er bij de verbouwing verkeerd gegraven. Argentinië is nip door naar de kwartfinales van het WK voetbal. Egypte stond het grootste deel van de wedstrijd voor, maar diep in de tweede helft wist Argentinië het 2-2 te maken. En in de 92e minuut scoorde Fernandes de 3-2. Tegen wie de Argentijnen het in de kwartfinales moeten opnemen, dat weten we later vanavond. Het is de winnaar van de wedstrijd Colombia-Zwitserland. En de provincie Limburg trekt €400.000 uit om carnavalsverenigingen te helpen. Het moet ervoor zorgen dat de vastelavond betaalbaar en veilig door kan blijven gaan.
20: We zien over de loop van de jaren dat er verenigingen zijn die steeds meer in de problemen komen met voldoende vrijwilligers, voldoende donateurs te vinden om inderdaad aan die optochten deel te kunnen nemen.
19: Ja, het is allemaal duurder geworden door onder meer strengere veiligheidsregels. Het weer dan natuurlijk nog. Morgen is er af en toe een zonnetje en dan wordt het rond de 25 graden. De dagen daarna wordt het weer een stuk warmer. En tot zover het 538 nieuws.
4: Dan het verkeer. Er is één vertraging. Die vind je op de A12 tussen Utrecht en Den Haag. Bij Woerden 21 minuten door een auto met pech. En de flitsers, die heeft Dylan.
8: Te beginnen op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 3.4. Op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 168.0. En op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij 244.9. A9 Haarlem-Alkmaar 46.5. Op de A10 tussen Diemen en de Nieuwe Meer bij 13.1. En op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 74.9. A12 Utrecht-Gouda 37.5. A16 Dordrecht-Breda 46.0. En op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7.8. A37 Duitse grens Hogeveen 32.0. Op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle bij 213.0. En op de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.6. A59 Den Bosch-Breda 111.8. En de laatste voor nu op de A74. Richting de Duitse grens vanuit Tegelen bij 101.2.
17: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nescafé IJskoffie.
4: 538. Deze week bij 538.
3: Jouw kans op een weekend lang
4: Tomorrowland.
3: Dylan.
5: Ja, hallo. Het is 9:03. De gloednieuwe avondshow is hier. Welkom.
6: We zijn met het nieuwste van Bruno Mars. Dat is On My Soul.

0: 538, BB Rexha, Faithless en New Religion.
1: 538, Bas en Dylan.
2: Eva, jij bent opgelicht door Bas.
3: Ja. Ja, heeft hij ook nog het gore lef om ermee te gaan pesten. Ook, en jij bent trouwens geen haar beter.
2: Oké. Het ding is, jij maakt video's op TikTok tegenwoordig. Je bent helemaal een TikToker.
3: Ja, ik dacht, die zwangerschap die gaan we eens even flink uitbuiten.
0: Dat vind ik hartstikke leuk.
3: Ja, ik doe het ook heel goed, hè?
0: Ja, dat vind ik hartstikke leuk.
2: Nou, je doet het heel goed, maar daar komt dan ook meteen het punt. Het is niet zo goed te zien.
3: Nee, dat is helemaal niet... Kijk, jouw punt is... jij zei tegen mij vorige week, jij had wat video's van mij gezien. Toen zei je, nou, hartstikke leuk, maar het valt mij op dat het eruit ziet alsof je met een Android-telefoon filmt. Nou, en even voor normale mensen klinkt dat helemaal niet als een belediging, maar dat is echt het ergste wat Bas tegen je kan zeggen. Want dat vindt hij niks. En daar bedoelde hij mee dat het korrelig was.
0: Ja, het zijn prima telefoons, maar zodra je het gaat uploaden naar Instagram, ik weet niet wat er gebeurt, maar dan is de kwaliteit gewoon... Ja, dat is niet meer goed. En ik weet niet waarom, maar dat gebeurde bij jou ook.
2: Maar ja, goed, Eva, jij had dus een iPhone 13. Ja. Dus jij dacht bij jezelf, we zitten intussen wel bij de iPhone 18 of iPhone 17.
0: 17.
2: Dus jij dacht, nou ja, dus misschien een beetje verouderd. Dus jij hebt meteen daad bij het woord gevoegd.
3: Toen dacht ik, nou weet je wat, ik investeer in mijn influencer carrière. Ja. Ik koop een nieuwe telefoon.
2: Ja. Teleurig ook, een influencer carrière.
3: De centen komen nog niet op me af. Maar dat kan ieder moment gebeuren.
0: Ja.
3: Ik bestel een nieuwe telefoon en ik film mezelf en ik denk... Ja, dit ziet er goed uit. Ja. Ik leuk, upload het. Pasmenting.
0: Ja.
3: Wat zei jij toen?
0: Nou ja, het lijkt opnieuw alsof je het met een Android hebt geplaatst. Ja. Het ziet er wederom niet uit.
2: Maar in dezelfde week dat Eva 1300 euro heeft betaald... voor een nieuwe telefoon.
3: Die ik dus helemaal niet nodig bleek te hebben.
0: Nee. Maar wat doe je dan verkeerd?
3: Ja, ik weet het niet. De lens is schoon. Ik film mezelf recht. Ik zit niet in het donker. Ja.
4: Film je met je telefoon andersom, zeg maar. Dus dat je met de...
3: Nee, want dan zie ik niet hoe ik erop sta.
4: Ja, maar dat is denk ik het ding, toch? Of niet?
0: Nee, maar ik begrijp het niet. Want kijk, ik heb ook gewoon allemaal vrienden die helemaal... Jij doet nog iets met media, weet je wel. Ik heb allemaal vrienden die helemaal niks met media te maken hebben. Die plaatsen video's en het ziet er fantastisch uit.
2: Sjoerd de dakdekker.
0: Sjoerd de dak, die weet echt, die heeft geen idee hoe een camera werkt. En het ziet er fantastisch uit.
2: Hij heeft een iPhone 12.
3: Ja.
4: Je moet dan, is dan het devies dus, zeg maar, dat je de telefoon omgedraaid...
0: Nee,
4: dat je dan
0: ik
4: het
0: denk,
4: scherpste
0: Eva, filmt. Eva heeft op een of andere manier instellingen en die snapt er helemaal niks van. Eva kan op werk kan ze ook niks. Ze kan nergens bij. Ze snapt het niet.
2: Op werk kan ze ook niks.
0: Ik ben echt blij als jij een dag kan beginnen en je weet Word te vinden. Dan ben ik echt dolgelukkig.
2: Nou ja, wij moesten net al het hele papierwerk printen, want ze kon niet op de printer.
0: Was wel een goede kwaliteit. Heel lang.

0: 538, je hoorde Coldplay en Speed of Sound.
1: Breek het ijs.
2: En wij hebben de oplossing voor als je niemand kan vinden om mee naar een festival te gaan. Kijk, ik vind het bijvoorbeeld heel erg leuk. Ik ben vorig jaar alleen naar Oasis geweest in Manchester. Ik ga best wel vaak alleen naar de bioscoop of gewoon naar een concert. Omdat ik denk van ja, dat kan mij schelen. Bij een concert hou ik toch lekker mijn mond in.
0: Ja, en ik zou het liever wat vaker doen. Maar ik vind het altijd wel spannend. Ja. En dan is het lekker als het een beetje gefaciliteerd wordt. En ja, dus gaan wij daar ons steentje aan bijdragen met het Solo Fest. Dat is de pre-party van het Zin in de Zomerfest. Dat is op 9 augustus. En er is eigenlijk maar één regel. Je komt alleen.
2: Ja, speciaal om nieuwe vrienden te maken. Dan ga je gewoon, voordat het festival begint, een uurtje gaan wij al met ons festivalletje open.
0: Ja.
2: En dan komt Busy optreden, weet ik wat allemaal. En ja, dan kan je daar een beetje bonden met de mensen onder het genot van een drankje.
0: Ja.
2: En dan op een gegeven moment gaan de poorten van het Solofest open. Kan je lekker naar Zin in de Zomerfest. Kan je lekker met je nieuwe maat de hele dag gaan pimpelen.
0: Oeh, waanzinnig is dat toch? Dat is toch zo leuk? Je kan gewoon, je gaat naar een festival. Onderweg daar naartoe weet je nog niet met wie je de dag gaat beleven. En misschien heb je aan het eind van de dag wel allemaal nieuwe vrienden.
2: Ja, misschien wel een leuke scharrel erbij. Je weet nooit hoe het loopt natuurlijk.
0: Hoe een koe een haas vangt. Lijkt het je wat? Ga naar 538.nl/solofest en meld je aan. En dan zien we je op 9 augustus.

0: 538, Davina Michel en Stil Champagne, hoorde je.
1: Gisteren belden wij in de uitzending met onze huismakelaar, zouden we hem wel kunnen noemen, absolute topmakelaar, Leslie de Ruiter. Hij gaf wat tips om onder de gladde praatjes van een makelaar uit te komen. Ja. Want ik had vandaag, de eerste bezichtiging voor een koophuis. En ik weet niet of als je naar de radio zit te luisteren, of je ooit nog kan bedenken hoe dat was. Nou, het was altijd stress. Nou, vandaag had ik hem. En,
2: stress.
1: Ja, super ging het niet, zeg maar.
0: Nee, niet?
1: Nee, af en toe zo wel. Oh.

0: Calvin Harris.
1: En 400.000 dance-liefhebbers.
0: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
1: Tomorrowland. Luister Radio 538.
0: En maak deze week kans op een droomweekend.
1: Tomorrowland.
0: 17, 18, 19 juli.
1: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
2: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Yeah. Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
3: Yeah. En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Zon. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
21: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Een update in de huizenjacht van Dylan.

0: 538, je hoorde Olivia Dean en Man I Need.
1: De avond van 538.
2: Bas en Dylan.
3: Ik had vandaag een bezichtiging voor een koophuis. En ik vind, zeg maar, een bezichtiging voor een huis is een bezichtiging voor een huis, maar een bezichtiging voor een koophuis, dan is het zo echt van jou.
4: Ja.
3: Weet je, dus, en voor de ene zal het 30 jaar geleden zijn dat ze zo'n bezichtiging hebben gedaan. En voor de andere, die luistert 3 dagen geleden. Maar ik vind dat toch wel een bijzondere aangelegenheid.
0: Tuurlijk.
3: Je krijgt dan onder andere namelijk te maken met makelaars.
0: Oh.
3: Nu belden wij gisteren in de show Leslie de Ruiter. Hij is topmakelaar, doet eigenlijk alleen maar de allerduurste huizen van Nederland. En hij gaf wat tips om door het jargon van de makelaar heen te prikken. Luister even mee.
5: Je moet altijd een beetje opletten op het makelaarsjargon. Op het moment dat de makelaar schrijft dat een huis authentiek is, dat wil meestal zeggen dat het oude zooi is.
0: Oh ja.
5: En let vooral op het moment dat er wordt gesproken over een leuke, levendige buurt. Want dan zit je boven een discotheek en let daar altijd een beetje mee op.
3: Nou ja, vandaag was het dus zover. Ik had een bezichtiging op 3 kwartier lopen van mijn huis. En ik had, voor het detail een groen shirt aan. Denk je misschien, wat boeit dat nou? Maar let op. Ik dacht, ik ben ook aan het trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ja.
3: Ik ga lopend. Maar het was best wel warm. En ik zweet nogal makkelijk.
0: Maar, je gaat niet in Nijmegen wonen, toch?
3: Ik mag wel trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Door lekker in mijn eigen stad gewoon rond te lopen.
0: Ja, ja.
3: Dan is het goed.
0: Ja,
3: ik kom daar aan.
0: Ja?
3: Totaal bezweet.
0: Ja.
3: Helemaal niet meer representatief voor een zakelijke afspraak.
0: Nee.
3: Ik sta daar voor de deur. Ik ben er 10 minuutjes van tevoren. En ik bel de makelaar. Geen gehoor. Nam niet op. Wachten. Nou, 10 minuten voorbij, 10 minuten worden een kwartier. Toen was het opeens 11:05. Toen was het eigenlijk al 5 minuten te laat. Gaat die deur open. Staat daar een totale vreemde. Zeg maar niet degene met wie ik een afspraak had. Was een andere makelaar van het bureau. Die zegt tegen mij, oh, je bent er wel gewoon. Nou, ja, al de hele tijd. Ik had blijkbaar aan moeten bellen.
4: Ah, okay. Jij dacht niet, als ik bij een huis ben, dan bel ik even aan.
3: Ja, maar ik denk, die mensen zijn misschien wel gewoon thuis. Ik weet nog dat ik ging kijken voor een huurhuis toen de tijd. En dan waren gewoon die mensen thuis. Ik dacht, ja, ik wacht wel tot de makelaar er is.
0: Ja.
4: Oh, goed. Dat vind ik een beetje te ver gedacht, maar prima.
3: Geen idee. Het was een appartement. Nou ja, dat was eigenlijk min een soort flat. En dan moest ik dan naar binnen. En echt het moment dat ik die hal binnenstap en ik kijk rond, dacht ik bij mezelf, dit wordt er niet.
0: Oh nee!
3: Maar ja, gewoon.
0: Dat
3: gewoon
0: was
3: die,
0: niks.
3: Ja, nee, maar die hal had zoiets alsof ik in een verloren gekkenhuis was beland.
0: Ja, ja.
3: Zeg maar zo'n verlaten pand.
0: Ja.
3: Zo'n oude gymzaal van een school.
0: Ja, ja.
3: Zo'n gang, weet je wel.
4: Wat een hoop emoties bij een gang.
0: Ja, maar dan is het toch, zeg maar, dat is wel het ding van dan bezichtigen, dat je dan daarna zegt van, ik hoef het niet.
3: Nou ja, maar ja goed, kan niet als ik zeg maar in de hal staan en zeggen van, nou weet je wat, laat maar zitten. En ik was al even door de buurt gelopen, want ik was lopend gekomen. Toen dacht ik, deze buurt is ook niks voor mij. Maar ja goed, ik kan ook niet zeggen, ik ga weg.
0: Zo'n makelaar heeft er ook meer aan als je meteen zegt, sorry, dat is het niet.
3: Nee, ik ben toch even een rondje van het huis gelopen. Zeg ik, nou, wel allemaal mooi afgewerkt. Ah, ja,
0: jij hoopte gewoon dat ze appeltaart hadden.
3: Ja, nee, dat is het, ja. Ik heb daar een rondje gelopen door dat huis. En ik heb de makelaar echt gecomplimenteerd met hoe ze het huis hadden ingericht. Toen zei ze op een gegeven moment, ja, hierachter is het spoor. Dan gaan we even luisteren hoe hard de trein voorbij kwam. Toen kwam er een goederentrein voorbij. Dat was een partij tyfusherrie. Niet normaal. En toen zei ze tegen mij, de legendarische woorden, ja, maar goederentreinen tellen niet, want normaal zijn het er gewoon NS-treinen natuurlijk.
0: Ja, ja,
4: ja, ja.
3: En ik was al klaar en dat was echt bij mij het punt. Ik heb ook helemaal niet goed gekeken waar ik lachte. Waar het lachen daarachter was een rangeerterrein, een afwerkplek of weet ik wat.
0: Ja.
3: Dus mijn eerste bezichtiging, jongens, het was geen succes.
4: Hé, verdikkie, ik had zin in deze fase, dat ging bieden en zo.
0: Ja, dat had ik echt leuk gevonden.
3: Ah, nee, helaas. Het is hem nog niet.
4: Maar je gaat wel doorzoeken?
3: Nee, we gaan doorzoeken. Natuurlijk. Goh.

0: Ze waren er vorige week vrijdag in de vrijdagavondshow. Flair, je hoorde Door het Oog van de Nacht. Check de socials eventjes. 538 Avondshow, daar kun je het optreden zien. En het was waanzinnig.
1: Ja, echt heel vet. Je kan ook nog deze week gratis naar Tomorrowland. Ook niet heel gek, moet ik zeggen. Nee. Het dichtste festival ter wereld hoor je deze week op 538 de oproep. Dan bel je naar de studio 0909-3000-538. En je krijgt niet zomaar twee tickets. Je krijgt een heel package met exclusieve pre-parties, weekendtickets, campsite.
0: Ah, moet je
1: de hele reut.
0: Echt leuk. Moet je doen. 538 met Sean Mieu nu.

0: Anouk en Girl. Zometeen spelen we ons favoriete spelletje, kip of ei. Elke dag dezelfde vraag. Wat was er eerder? Je krijgt twee opties. En je kan je antwoord insturen via de 538-app. Maak je kans op een strandlaken.
1: Ja, met vandaag. Wat was er eerder? Zara of Primark? De twee kledinggiganten natuurlijk. Wat was er eerder? Zara of Primark?
2: Dat kan natuurlijk ook.
1: Kan het hoe je het eruit kijkt.
0: Oh, wat is er even?
3: Het is Primark.
0: Is dat echt?
3: Ja, want ik had een keer, toen werkte ik bij Omroep West. De regionale omroep van Den Haag. Toen kwam daar een Primark en toen moest ik daar een artikel over schrijven. Is het nou Primark of Primark?
0: En hoe ben je erachter gegaan? Heb je ze gebeld?
3: Oh, dat weet ik allemaal niet meer, maar daar ben ik wel achter gekomen.
1: Ik heb het even aan AI gevraagd. Primark spreek je officieel uit als Primark, waarbij je de I uitspreekt zoals in ice.
3: Ja, maar het komt niet in Engeland.
0: Zien we maar, vertrouw nooit iemand bij Omroep West.
1: Dit is de officiële uitspraak die het Ierse hoofdkantoor hanteert. Nou goed,
0: dit zegt AI.
3: Zegt Eva.
1: Maar goed, daar gaat het niet om. Zara of Primark? Wat was er eerder? Kom maar door via de app van 538.
0: Ik ben toch benieuwd waar Omroep West me nog meer allemaal mee voorgelogen heeft.
3: Oh ja, ik heb prachtige artikelen geschreven. Oh. Dan mag ik één ding zeggen.
0: Sorry. Wat is
1: het?
3: Ik moest een keer schrijven over een of andere parade met allemaal paarden. En toen had ik een man daarover gebeld. En toen was ik een beetje afgedwaald tijdens het gesprek. Toen dacht ik, het zou wel ongeveer zo zitten. En toen heeft die majoor mij later opgebeld van dat hij heel boos was dat het allemaal niet klopt.
0: Oh, dus je hebt echt allemaal onzin verspreid.
3: Nou, niet allemaal onzin, maar dat was gewoon een heel saai verhaal over parades.
0: Ja. Nog even één keer kort. Wat was er eerder?
1: De Zara of de Primark? Kom maar door, via de app van 538.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
12: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
17: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
18: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
19: Odido. De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
24: 538 Nieuws.
25: 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De extreemrechtse Marine Le Pen doet volgend jaar mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat zei ze in een interview na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep een lagere straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen. De projectontwikkelaars achter de wolkenkrabber in New York die dreigt in te storten, hebben al meerdere boetes gekregen omdat ze de regels overtraden. Dat schrijft de New York Times. Vandaag kwam er een nieuwe klacht bij. De graafwerkzaamheden zouden te ver zijn gegaan. Gemeenten die op gesprek moeten komen bij de minister omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, zouden daar wel hard aan werken. Ze zeggen dat het lastig is om goede opvangplekken te vinden en dat het daarom zo lang duurt. En het Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU, bleek in een debat. Alleen de meest rechtse en linkse partijen zijn tegen. Die vinden Oekraïne te corrupt. Ook voorstanders vinden overigens dat Oekraïne eerst de corruptie moet aanpakken. Ik heb het weer nog voor je. Morgen is er af en toe een zonnetje en het wordt rond de 25 graden. De dagen erna wordt het weer een tikkie warmer. En dan steven we ook weer op een hittegolf af. Tot zover het 538 Nieuws.
0: Tot een verkeer, geen vertragingen. Bel nog, heb jij niet nog een leuk verhaal over...
1: Over die keer dat je boven je best werkte. Met die paarden en alles.
3: Oh, dan heb ik een fantastische
0: verhaal. Okay, de flitsers, die heeft Dylan.
1: Inderdaad, de flitsers. Te beginnen op, de A7 tussen Drachten en Groningen. A168.0. En op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij 244.9. A9 Haarlem ook maar 46.5. A10 tussen Diemen en de Diemelmeer bij 12.4. En op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 74.9. Op de A12 tussen Utrecht en Gouda bij 37.5. A16 Rotterdam-Dordrecht 7.8. En op de A16 tussen Dordrecht en Rotterdam bij 34.8. A28 Zwolle Amersfoort 21.2. A37 vanuit de Duitse grens richting Hogeveen bij 32.0. En op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle bij 213.0. A58 Goes-Vlissingen 160.6. En de laatste voor nu gelukkig op de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 111.8. Goed, Dave.
3: Nou ja, ik had al zelf nog een keer dat verhaal over
1: nou, jongens,
3: best
1: hou
3: leuker
1: eens op gevoel.
26: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
27: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
28: Of deze, in een leuk plaatsje.
29: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: 538. Deze week bij 538.
7: Jouw kans op een weekend lang.
6: Tomorrowland.
8: Zomer op je radio.
7: Bas en Dylan.
9: Zometeen de uitslag van kip of ei.
10: Wat was er eerder?

0: stellen we iedere avond. En dan is iedere avond de vraag in principe hetzelfde. Hè. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag? Zara of Primark?
1: Zeker. Thijs. Hallo Thijs.
2: Hallo met Thijs.
1: Hallo Thijs. Thijs. Hey Thijs, hi. Ben jij een shopper?
2: Ja.
1: Je komt niet graag in de winkel. Hoe oud ben je?
2: Nog best jong.
1: Ja, dat dacht ik al even. Dat dacht ik even te horen. Nee, maar even, zeg maar, ben je nog zo jong? Je krijgt zakgeld, denk ik.
2: Dat
1: niet. Dat was ongeveer hoeveel zakgeld ik ook kreeg. De vraag vandaag, wat was er eerder? Zara of Primark? En laten wij dan eens beginnen met Zara. Twee Spanjaarden die openden de eerste winkel in de Spaanse stad A Coruña. Zara groeide vanuit Spanje uit tot een van de grootste fast fashion bedrijven ter wereld. En een leuk feitje nog, de naam begon als Zorba. Maar ze moesten de naam veranderen omdat een bar in de buurt ook zo heet. Dan Primark, die net als het overheerlijke bier Guinness zijn oorsprong heeft gevonden in het Ierse Dublin, onder de naam Penny's. De keten groeide eerst in Ierland om vervolgens de oversteek te maken naar Groot-Brittannië en vervolgens de rest van de wereld. Mocht je in Ierland trouwens nog steeds een Penny's tegenkomen, dat kan kloppen, want in Ierland opereren ze nog steeds onder die naam. Ja, dat wist ik niet. Nou ja. Nu net wel, want ik zat het voor te lezen, maar daarvoor niet.
0: Nou, precies.
1: Vertel het maar, wat was er eerder?
2: Ik denk Primark.
0: Ja, vullen wij dat in. Dan zit de balans. Zara komt uit 1975 en Primark uit 1969. Dus Primark was hier. Yeah.
1: Gefeliciteerd, Thijs. Thijs, gefeliciteerd.
2: Ja.
1: Dankjewel, meneer. Dankjewel van de radio, meneer.
2: Dankjewel. Ah, ja.

0: 538, Bas en Dylan, Jorden, Showtech en de Dance Mash voor deze week.
1: We binnen nu in 30 seconden. Bente en 3, 2, 1. Na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Waarom zijn er appartementen in Eindhoven ontruimd na de vondst van explosief materiaal? Omdat er explosief materiaal is gevonden.
2: Het antwoord is

0: Bente. En 3, 2, 1.
1: Breek het ijs.
0: Ja, lukt het mij om een lift naar het station te krijgen? Niet nu, maar afgelopen middag.
2: Je bent gaan,
0: ja, eerlijk is eerlijk. Ik ben mooi geweest. Nee, we gaan een klein spelletje spelen en de grote vraag is dus... lukt het mij om het ijs te breken bij een onbekende? Het kan jou een gloednieuwe coolbox opleveren. Bomvol ijskoffie. Echt ideaal voor de zomerdagen. De grote vraag is, mag ik meerijden of niet? Luister even mee.
3: Ik moet dus naar het station... En nu is natuurlijk de grote vraag, mag ik meerijden? En er staat daar een man met zijn waarschuwingslamp aan.
0: Sorry, zou ik een vraag mogen stellen?
3: Natuurlijk.
0: Zou je mij een lift kunnen geven naar het station?
2: Dit vind ik een taaie, want dit... Ja, als ik zelf in de auto zit en iemand komt op me af... dan zou ik daar geen zin in hebben. Ik vind dit net even anders dan... Ja, dat je zeg maar echt eventjes gezellig een praatje maakt.
0: Ja.
4: Nee, hier heeft die meneer ook zelf zo weinig aan.
0: Ja, ik vond het ook ongemakkelijk. Maar ik vond het wel een mooie test om te kijken... of dit gaat lukken, te ja of te nee. En de grote vraag is... Wat denk jij? Laat het weten via de app van 538. Lukt het me om een ritje te krijgen naar het station? Ja of nee? Het kan jou zometeen een gloednieuwe coolbox opleveren.
5: Deze maand ontdek je een unieke wereld.
6: Tomorrowland.
5: Met meer dan 200 nationaliteiten.
6: De beste DJ's.
5: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
6: En 400.000 dance-liefhebbers.
5: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
6: Tomorrowland. Luister Radio 538.
5: En maak deze week kans op een droomweekend.
6: Tomorrowland.
5: 17, 18, 19 juli.
6: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
7: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Yeah. Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
9: Yeah. 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum IJs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
11: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand. Private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Bas en Dylan.
16: Zo meteen in het nieuws welke vrucht er met een imagoprobleem zit.

0: lukt het ons om het ijs te breken. En in dit geval lukt het Dylan om een lift naar het station te krijgen van een totaal wildvreemde. We zijn het samen met Descafé een beetje aan het uitzoeken.
1: Nou ja, inderdaad.
0: Hoe moeilijk dat is.
2: En jij ziet er wel het meest tegenop van ons drie.
1: Ik vind het toch, ik vind het helemaal niet erg om alleen dingen te doen. Nee. Maar dan ben ik wel lekker in mezelf gekeerd. En eigenlijk probeer ik de komende tijd te onderzoeken of je ook gewoon dingen met anderen kan doen. Ja. Door ze gewoon eventjes op straat of in het park of waar dan ook aan te spreken.
0: Nou ja, en het ding is, we hebben een klein zetje in de rug. Want we nemen uiteraard elke keer wel een ijskoffietje mee. Dus je kan wel iets overhandigen. Hè?
1: Ja.
0: Daarmee is het Eva in het park gisteren gelukt. Dat hebben we kunnen horen. En je hoorde zojuist hoe Dylan probeert een lift naar het station te krijgen.
3: Ik moet dus naar het station. En nu is natuurlijk de grote vraag. Mag ik meerijden? En er staat daar een man met zijn waarschuwingslamp aan.
1: Sorry, zou ik een vraag mogen stellen?
3: Tuurlijk.
1: Zou je mij een lift kunnen geven naar het station?
0: Je hebt wel van nature een soort bozige blik. Ik kan me voorstellen dat vind ik.
2: Oh nee, ik vind dat je een heel lief hoofd heeft.
0: Nee, geen lief hoofd. Een beetje, nee, wel een beetje zo bozig gewoon.
1: Oh, vind ik niet. Maar goed, Alice, goedenavond.
4: Hi, goedenavond.
1: Goedenavond. Hi. Ja, wat denk jij? Lukt het mij om het ijs te breken en een lift te krijgen naar het station?
4: Ja, ik denk dat het jou gaat lukken.
0: Oh,
2: ondanks zijn boze hoofd.
0: Er is gewoon vertrouwen.
4: Ja, zeker.
0: Wat goed zeg.
1: Nou ja, goed. Laten we dan even luisteren. Sorry, zou ik een vraag mogen stellen?
3: Tuurlijk.
1: Zou je mij een lift kunnen geven naar het station?
3: Ja, kan wel. Moet lukken. Ja hoor, stap in.
1: Ja, super, dankjewel. Ik ga er wel voor in zitten. Vind je dat erg?
3: Ja, tuurlijk. Ga zitten.
1: Zo.
0: Kijk eens.
4: Ja, dankjewel.
0: Dat heb je hartstikke goed geraden. Was dit ongemakkelijk trouwens, Dil?
1: Nou, het was wel ongemakkelijk. Zeker omdat we bij het station kwamen. En ik hoefde natuurlijk eigenlijk helemaal niet naar het station. We gingen voor het spelletje opnemen. Dus die man die had me afgezegd. Nee, dankjewel.
0: Kun je me weer terugbrengen?
1: Nee, dat heb ik niet gedaan.
0: Dat snap ik. Maar je ziet dus dat mensen, die staan er wel voor open. We gaan je feliciteren, Alice. Je hebt het goed geraden. Je wint toegang tot het Solofest op zaterdag 9 augustus tijdens Zin in de Zomerfest. Net voordat het festival begint organiseren wij het Solofest. Kom je alleen en dan kun je allemaal vrienden maken daar. En je wint een gevulde coolbox met Nescafé ijskoffies.
4: Superleuk jongens, dank je wel.
0: Lekker.

0: 538 door de Alex Warren en Passenger.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over lekker eten.
2: De peer is helemaal uit. Hij is enorm gezakt op de populairste fruitranglijst. Staat nu zelfs op plekje 7.
3: De peer?
2: Ja, en voorbijgestreefd door stakkers als de meloen en de druif. Dus dan weet je wel hoe laat het is. Schijnt niet alleen een probleem in Nederland te zijn, maar in heel Europa. En bij het AD spreken ze er iemand uit de groente- en fruitsector over. En die heeft wel een idee waar het dan vandaan komt. Die zegt, de peer ligt te anoniem in het schap. En hij zegt ook, ja, je kan er veel meer mee dan je denkt. Want er zitten heel veel vezels in. Nou, heel veel mensen zijn nu aan het fibermaxen. Weet je wel, zoveel mogelijk vezels aan het eten. En een mango bijvoorbeeld, die doen we heel snel ook door hartige gerechten. En hij zegt, ja, dat kan je ook met de peer gewoon doen. En hij denkt dat het zou helpen als we met een slogan voor de peer zouden komen.
0: Oh, slogan voor de peer.
3: Slogan voor de peer, dus
2: ja. Ja, dus bijvoorbeeld, heer, ik lust wel een peer.
0: Ja, maar dat is niet zo'n goede slogan.
2: Nee, ja, maar bij wijze van.
0: Kijk, het probleem van de peer vind ik, dat hij maar heel kort echt goed is. Daar zit iets in. Want het is, probeer
3: eens een peer.
0: Probeer een peer.
3: Want lekkerder dan masturberen. Peren.
0: Nee, je moet dat koppelen aan. Je moet een campagne starten. Dat je mag alleen nog maar masturberen. Na peren.
3: Hou nou eens op. Dus, heb ik weer wat gezegd over masturberen.
0: Maar dat is goed, denk ik. Want dan, weet je, dan gaan in ieder geval alle mannen toch een keer of...
2: Ja, maar alsof als iemand nu tegen jou zegt, ja, je mag nog wel masturberen, maar dan moet je eerst een peer kopen, alsof iemand dat dan doet.
3: Ja, maar nee, oké, laten we weer even terug naar de basis.
0: Nou,
3: men zegt natuurlijk, eet 2 stuks fruit op een dag.
0: Mm-hmm.
3: Nou ja, dat zijn 14 peren in de week, potentieel.
0: Ja.
3: Ja, je kan niet verlangen van iemand dat ze... En lekker, zit je op de lunch op je werk. En dan denk je van, nou, ik haal een peer uit mijn trommeltje. Maar dan moet je hem wel eerst even aftjoepen. Ja, dan gaat het toch niet...
0: Nee, dit is niet dat als je een peer eet, dan moet je ook masturberen.
2: Nee, maar andersom.
0: Het is andersom. Als je wil masturberen, moet je eerst een peer.
3: Oh, zeg het dan.
2: Wat een goed idee.
3: Oh, ja. Dan doen we het. Oh, nee.
0: Kijken naar die verkoop.
3: Oh, daar zit ik er even goed naast. Ja.

0: Carpenter en Taste. Het is de avondshow. We kruipen langzaam richting 11 uur. En zo meteen spelen wij de quiz over vandaag. En dan hoor ik je denken, daar hoort een ander muziekje bij. Klopt. Ik had de verkeerde knop. Zometeen maak je kans op 100 euro. Stuur je antwoord op de kwalificatievraag nu in via de app.
1: Estefana Polman wordt vaste tafelgast bij Vandaag Inside. Maar op welke zender wordt Vandaag Inside uitgezonden? Kom maar door via de app van 538. Daar kan je dus inderdaad je antwoord insturen. Ben je sowieso een 538 strandlaken rijker. En misschien wel 100 euro. Dus op welke zender wordt Vandaag Inside uitgezonden? Kom maar door via de app.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
9: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
11: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf 239 euro per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
12: Honda, the power of dreams.
9: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Sofie.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Daar zit Sofie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
3: Met Sofie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
10: I want chicken. Hey. Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
17: Bij Eurojackpot

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 538 Nieuws.
2: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. De extreemrechtse politicus Marine Le Pen doet toch mee aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze werd eerder vandaag in hoger beroep schuldig bevonden aan fraude met EU-geld. Maar haar straf valt een stuk lager uit. En daardoor mag ze zich dus wel weer gewoon verkiesbaar stellen. De projectontwikkelaars achter de wolkenkrabber in New York die dreigt in te storten, hebben al meerdere boetes gekregen omdat ze de regels overtraden. Dat schrijft de New York Times. Vandaag kwam er een nieuwe klacht bij. De graafwerkzaamheden zouden te ver zijn gegaan. Veel EU-landen hebben vandaag gezegd dat ze flink investeren in defensie op de NAVO-top in Istanbul. Ook onze premier Jette was erbij.
3: Wij hebben in Nederland een aantal hele sterke en innovatieve bedrijven die op korte termijn kunnen bijdragen aan echt de Oekraïnse slagkracht op het veld tegen de Russen.
2: Ja, president Trump dreigde eerder dat Amerika uit de NAVO zou stappen als de andere leden niet meer zouden investeren in defensie. En er is een auto met een baby en drie volwassenen in het water beland in het Gelderse Oldebroek. De auto werd van achteren aangereden, schrijft een regionale omroep. Het is gelukkig allemaal goed afgelopen. Ze zijn alle drie uit het water gehaald en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Ik heb het weer nog voor je. Morgen is er af en toe een zonnetje en wordt het rond de 25 graden. De dagen erna wordt het wel weer een stukje warmer. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Dan de verkeer, er zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers in die Dillen.
5: Op de A7 te beginnen tussen Drachten en Groningen bij 168.0. En op diezelfde A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij 244.9. A10 tussen de Zeeburgertunnel en de A10 Noord, 7.0. A12, maar in Utrecht, 74.9. En op diezelfde A12 tussen Utrecht en Gouda bij 37.5. A16 Rotterdam-Dordrecht, 7.8. A28 Zwolle-Amersfoort, 66.9. En op de A37 tussen de Duitse grens en Hoge Veen bij 32.0. A50 Apeldoorn-Zwolle, 213.0. A58 Goes-Vlissingen, 160.6. En de laatste voor nu op de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 111.8.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hak je

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Deze week bij 538.
3: Jouw kans op een weekend lang.
2: Tomorrowland.
4: Zometeen kans op 100 euro in de quiz over vandaag. En ook Max en Andy Grammer onderweg naar de pauze. Dit is Magnetic. Radio.

0: Max and the Grammar and The Thing I Love.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
3: Ja, die spelen wij iedere avond. En ben je niet geselecteerd om vandaag mee te spelen? Niet getreurd. Morgen rond 10 voor 11 hoor je weer een kwalificatievraag. Kan je je antwoord insturen via de app van 538. En maak je dus weer kans op die 100 euro. Maar vanavond spelen we met Vincent.
4: Hey, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Nou, ja, dat zeggen we nu wel zo stellig, maar hij moet eerst even de kwalificatie.
3: Estefana Polman, die wordt vast de tafelgast bij Vandaag Inside. Maar waar wordt Vandaag Inside uitgezonden?
4: Op SBS6.
3: Ja, dat is inderdaad goed.
0: Kijk, nou lekker. 90 seconden. Wij gaan vragen op je afvuren. Geef zo snel mogelijk antwoord, want daar gaat het allemaal om. Je wil uiteindelijk aan het eind van de week de hoogste score hebben. Dus de meeste vragen goed beantwoord. Passen, dat mag niet. Heb jij een woord in je hoofd wat je roept als je toch wil skippen?
4: Ik roep hond.
0: Hond?
5: Hond.
0: Oké, nou dan nemen wij dat niet persoonlijk.
6: Dat is een kort woord.
0: Ja, dat is goed hoor. Dat is echt top.
4: Ja, is het goed?
0: Ja, okay. Dat is uitstekend. Nou ja, als jij zegt go, dan gaan we.
4: Ik zeg go.
0: Cabaretier Harry Jekkers krijgt een eigen beeldje in Madurodam. Uit welke plaats komt Harry Jekkers?
4: Uit Den Haag.
3: Vandaag is de NAVO-top in Ankara begonnen. Wie is de leider van de NAVO?
4: Rutte.
0: Het is vandaag de dag van de zachte G. In welke provincie wordt vooral met de zachte G gesproken?
4: Brabant.
3: Roxanne Hazes is getrouwd. Hoe heet de moeder van Roxanne?
4: Rachel.
0: Argentinië is nip door naar de volgende ronde op het WK. Van wie hebben ze vandaag gewonnen?
4: Van Egypte.
3: Prinses Amalia begint aan de zomervakantie bij de Koninklijke Marine. Wie is de jongste zus van Amalia?
4: Adriane.
0: Don Diablo opent de Pride in Amsterdam. Uit welk land komt Don Diablo?
4: Nederland.
3: Ronaldo heeft de laatste WK-wedstrijd ooit gespeeld. Wat is de voornaam van Ronaldo?
4: Cristiano.
0: Kandidaat Vincent heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
4: Hond.
3: Vandaag heeft Bruno Mars de laatste show in Nederland. Noem een nummer van Bruno Mars.
4: Hond.
0: Russische ploegen mogen voortaan weer meedoen aan de Olympische Spelen. Uit hoeveel ringen bestaat het logo van de Spelen?
4: 5.
3: Duitse brouwers hebben een record hoeveelheid alcoholvrij bier geproduceerd. Noem een Nederlandse bierbrouwer.
4: Heineken.
0: Deze week win je op 538 tickets voor Tomorrowland. Hoeveel weekenden is Tomorrowland?
4: 1.
3: De provincie Limburg heeft 4 ton uitgetrokken om carnavalsverenigingen te helpen. Hoeveel nullen heeft een ton?
4: 6.
0: U2 heeft een nieuw album aangekondigd. Uit welk land komt U2?
4: Uit Engeland.
3: Geen enkele speler miste zoveel penalties op het WK als Messi. Maar uit welk land komt Messi?
4: Argentinië.
3: Dat is goed.
0: Nou, volgens mij was dit een hele keurige score.
3: Ja.
0: Nou moet ik daarbij zeggen dat we gisteren ook een hele keurige score hadden van Jasper.
3: Ja, Jasper had er 12 goed. En de grote vraag is, Eva, is hij er overheen, eronder of misschien zelfs wel gelijk?
6: Ja, dat laatste gelijk. Oh. Want Vincent, jij had er ook 12.
0: Dat is vooralsnog een gedeelde eerste plek. Hou het in de gaten. Strandlaken krijg je sowieso een donderdag.

0: deze staan karaoke in Japan.
1: Is dat zo?
0: Ja, in zo'n klein hokje.
1: Oh, wel gezellig.
0: Dat is wat ze daar doen. Hebben ze over van die kleine hokjes. Dat weten mensen wel. Maar je zit daar gewoon in vol TL-licht.
1: Echt?
0: Maar ja, dus ik zat gewoon met z'n tweetjes in vol TL-licht. Feels van Robbie Williams te zingen. Maar ja, toch. Sterren van de hemel, hoor.
1: Wat ontzettend ongezellig. Maar daar was de drank, de sterke drank ook inbegrepen, toch?
0: Klopt.
1: Nou, dat maakt het een stuk gezellig.
0: Op een gegeven moment dan wordt het vanzelf leuk.
2: Ja, natuurlijk.
1: Zelfs als je met je vriendin bent.
3: Deal.

0: 538, you're the body topic. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, ik zou willen zeggen een hele goede tip eigenlijk.
0: Nee, niet.
1: Waar je je boodschappen het best kunt doen.
2: Bij de supermarkt.
1: Nee, welke specifieke supermarkt op welke plekken?
0: Oké, zometeen meer.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen, live your dreams.
6: Even bollen.

0: getoonde prijs.
1: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

0: gratis. Bobbe Jaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vier de zomer in Bobbe Jaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: 538. Bas en Dylan.
5: Zometeen in het nieuws waarom je misschien beter...

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over geld.
1: Als je nou echt goedkoop boodschappen wil doen, dan moet je naar België. Er is daar kennelijk een zieke supermarktoorlog aan de gang. En dat leidt tot zulke bizarre aanbiedingen. En toen dacht ik, nou, ik las dit in de Volkskrant. Ik denk, nou, bizar. Hoe bizar kan een aanbieding wezen? Maar het is echt absurd. Want ze hebben daar ook Albert Heijn. En die kwam een tijdje geleden met 2+5 gratis.
2: Oh, dat zijn echt van die Nederlandse drogistpraktijken.
1: Nou, dat zie je zelfs nog niet bij de drogist.
2: Ja, daar stunt dus altijd. En dan heb ik gewoon 1 fles deo nodig. En loop ik met 6,5 deo-bus onder mijn arm naar buiten. Maar ja, dat is een beetje dit.
3: Ik heb een keer bij een vrouw geslapen. En ja, dat is een keer gebeurd. En toen de volgende dag vroeg ik, mag ik even douchen? Zei ze, ja, dat is goed. Toen zei ik, heb je iets van een dingetje of een deootje of een zeepie? En toen kwam daar een soort bak uit de muur. En daar stonden, nou, ik denk gewoon, ja, 35 flessen zeep in en 32 tubes tandpasta. En toen zei ik, wat moet je hiermee? En toen zei ze, ja, altijd als er bij de kruis een aanbieding is, dan koop ik het.
1: Oh. Denk
3: ik,
1: ja, maar die strategie, mijn man wil dit ook altijd. En dan zeg ik, ja, dat zal allemaal wel dat we dan het heel goedkoop hebben. Maar zie jij ook dat wij daar in principe de ruimte niet voor hebben?
2: Ja, nou, maar deze vrouw had een bak in de muur, blijkbaar.
1: Dus ja, dat, die heeft er dan de ruimte voor. Maar ik heb geen bak in de muur. En ik zit dus gewoon met overal deo-flessen in huis.
2: Marnix die zit er al bij. Die steekt netjes zijn hand op.
4: Oh, toch even een vraag. Hoe doen jullie dan met toiletpapier?
2: Ja, dat is te veel ook altijd.
1: Dat gebruik ik wel.
2: Ja, nee, ja.
4: Maar per hoeveel koop je dat dan in? Want bij ons thuis komt er gewoon eens in het half jaar zo'n 130, 150 pakken.
1: Maar waar laat je al die rollen dan?
2: Waar laat je dat?
4: Ja, de trapkast.
1: Verdient dat zo goed in de nacht dan?
2: Ja.
1: Want ik heb daar de ruimte niet voor.
3: Ik ook niet, hoor. Ruimte zat, joh.
4: Dat kun je toch wel kwijt?
2: Nee, ik vind dat echt onhandig. Want dan koop ik zo'n 20-pack. Ja. Kan ik al niet kwijt.
1: Een 20-pack.
3: Een 20-pack. Maar goed, dus Albert Heijn had bijvoorbeeld 2+5 gratis.
1: Ja, en toen was er dus een andere keten, de Colruyt. En die heeft hun slogan is, de laagste prijs voor elk product op elk moment. Mm-hmm. Dus die schrokken daar behoorlijk van.
2: Ja.
1: Want die moeten daar dan weer onder gaan zitten. En eigenlijk is de conclusie nu, er zijn te veel supermarktketens op dit moment in België. En er gaat er één uitsterven, maar welke is nog de vraag?
2: Wow. Ja, maar vervelend wel.
1: Ja, ik vind het ook rot. Het is vervelend dat het zo loopt. Ja, voor de consument is het lachen, maar voor die mensen natuurlijk niet.
3: Ik wou dan zeggen, maar ja, goed. Maar stel, je woont in Groningen. Moeten we dan ook naar België om boodschappen te doen? Of zeggen van, nou, daar...
2: Dan even niet.
3: Dan maakt het niet zo heel veel uit.
1: Daar ga ik niet over, hoor, Dylan. Daar ga ik niet over.

0: Marnix hoor je zometeen vanaf 12. En hij is naar de speelgoedwinkel gegaan en heeft daar een kleine kut kinderpiano, zoals bezongen in het liedje, gekocht. Dat is eigenlijk zo'n klein keyboardje wat je aan je neefje geeft, of je nichtje, of je kind. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Hij gaat er dus een liedje op spelen. Dan is de vraag, van welk liedje is dit melodietje? Kunnen we heel even een soundcheckje doen, jongens?
1: Ja, maar dat muziekje van Bas zit er doorheen.
2: Nou ja, dat is niet het muziekje van Bas.
0: Nee, dat is zo'n stront eigenwijze klootgrap van Bas, die Bas dat gisteren ook al de hele tijd zat te doen. Elke keer als ik dan zei, ja, Marnix, speel even, gaat hij dat pianomuziekje wat hij op de achtergrond mee heeft lopen harder zetten. Zo kinderachtig.
1: Ja.
0: Nou, goed, laten we dat vandaag niet doen.
2: Nee.
0: Want ik vind het echt heel vervelend, namelijk.
1: Je bent echt zat.
0: Ja, en het is ook bijvoorbeeld tijd om naar huis te gaan. Ja. Dus de grote vraag is, wat speelt Marnix op zijn kleine kutkinder piano? Marnix, take it away.
2: Ja, ik moet er even bij zeggen. Bas, dankjewel voor de muzikale ondersteuning hiervan. Gisteren was hij heel moeilijk, dus hij is vandaag wel echt makkelijker, maar hij is daardoor ook wat korter.
0: Oh. Oké.
1: Okay.
2: Dus,
1: okay.
2: Let er goed op. Spreid de oren.
0: Bas! Oh, ik vind het zo vervelend.
1: Oh, je ziet echt. Het ook aan zijn snuffert dat hij het weer van plan is.
0: Ik kan je wel echt door die hele studio heen trekken. Ik vind dit zo vervelend. Nou, Marnix.
2: Zet hem aan dan.
3: Oh, sorry.
0: Nee, kom, let's go.
1: Ja, Marnix, je kijkt er heel veel betekenend bij, maar ik herken dit niet, hoor.
0: Maar ook hij is hartstikke makkelijk, zeg jij.
2: Ja, daar begint hij mee.
1: Maar doe dan eens de rest van het nummer.
0: Ja. Nee, ik weet het niet. Nou ja, mocht jij het wel weten, laat het weten via de app van 538. Want wij komen er niet uit.
2: Nee.
0: En dan gaat Marnix en Mas een cadeautje zometeen ook nog voor je draaien.
2: Zeker.
0: Hij is hartstikke makkelijk, zeg jij.
2: Ja, daar begint hij mee.
1: Maar doe dan eens de rest van het nummer.
0: Ja. Nee, ik weet het niet. Nou ja, mocht jij het wel weten.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Nescafé IJskoffie.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
5: Vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
6: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: 538 Nieuws.
10: 12 uur.
11: De bewoners van een flat in Eindhoven, die was ontruimd vanwege de vondst van explosieven, kunnen weer terug naar huis. Er was een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden in een kelderbox. De eigenaar van het vuurwerk is aangehouden, net als een vrouw die nog een andere straf open had staan. Een tentenkamp met dakloze arbeidsmigranten dat vlakbij Utrecht Centraal stond, is weggehaald door de gemeente. Volgens RTV Utrecht sliepen die mensen daar al 2 maanden. Het kamp werd eerst oogluikend toegestaan, maar de laatste tijd kwamen er tientallen klachten over schreeuwen, drugsgebruik en wildpoepen. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand bij een fatbike eerder vanavond. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En het Olympisch schaatstoernooi van 2030 in Tialf krijgt een primeur. Daar wordt namelijk de allereerste Olympische teamsprint gereden. De Nederlandse vrouwen zijn regerend wereldkampioen op dat onderdeel. Er komen ook andere Olympische onderdelen bij, zoals freeride skiën. En de Noorse combinatie verdwijnt van de Spelen, na ruim 100 jaar. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En dit was het nieuws op 538.
12: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Een vertraging op de A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer bij de Amsterdam Rivierenbuurt. 6 minuten. En er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A7 Drachten richting Groningen 168.0. A10 Zeeburgertunnel richting A10 Noord bij 4.1. A12 Maarn richting Utrecht bij 74.9. A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 7.8. En ook oppassen op de A37. Dat is de grens met Duitsland richting Hogeveen bij 32.0.
9: 538. Deze week bij 538.
13: Jouw kans op een weekend lang
9: Tomorrowland.
13: Marnix Westhuis.
12: Wat werd er nou net gespeeld op die kleine kutkinderpiano?

Lawrence en David Guetta. Save Me Tonight bij Radio 538. Hoe goed kun jij raden wat er wordt gespeeld op een kleine kut kinderpiano? Die ligt hier namelijk in de studio van Radio 538. Je weet wel, zo'n kleine plastic piano die je normaal je neef of je nichtje of misschien wel je kind geeft. Leeftijdadvies. Ergens tussen de 1 en 5 jaar, maar hij ligt dus in de studio van 538. En aan jou de vraag, kun jij raden wat hier wordt gespeeld? Ja, het was een korte opgave. Hij was wat moeilijker. Tenminste, ja, ik vond hem wat makkelijker. Maar Bas en Dylan van de 538 Avondshow, zij vonden het moeilijk. Toch werd het juiste antwoord gestuurd in de gratis app van Radio 538 door Edwin. Daarmee scoort hij nog eens het 538 slaapmasker. Was inderdaad The Script en Will.i.am. Hall of Fame hoor je nu bij Radio 538.

en 90s Kids bij Radio 538. Het was zo gaaf toen ze deze live deden op de middenstip van de Kuip in Rotterdam. Het is Radio 538 waar je naar luistert. Taylor Swift hoor je zo meteen. En Taylor Swift had last van een hele hardnekkige fan. En na 3 keer in haar woonkamer te staan, liep het iets anders af. Details hoor je zo meteen.

538. Dat is in deze context van het nummer een vrij romantisch nummer. Can't Stop Loving You. Maar je zou hem ook anders kunnen opvatten. Namelijk vanuit een stalker perspectief. Dan wordt het opeens heel eng, hè, als iemand zegt even vanuit een stalkerige manier. Can't Stop Loving You. Mijn vriendin Frederik en ik, wij kijken wel eens naar het tv-programma van Thijs Zeeman, waar ze onder andere ook veel stalkers ontmaskeren. Dat is zo'n raar lijp programma in principe. He, dat je iemand helemaal mentaal probeert te slopen. He, dat je langs rijdt bij het huis van die persoon, appjes stuurt naar hem of haar. Vrienden, familie, collega's lastigvallen. Dat stalken gaat soms echt verder dan je denkt, hoor. Maar af en toe, ja, dan vreet ik mezelf ook op. Omdat het slachtoffer dan met 200% zekerheid zegt: nee, het is absoluut niet die ene beste vriend die heel graag een relatie met mij wil en ik niet met hem. Hij kan de stalker niet zijn. Einde aflevering is het gewoon wel de stalker. Ja, god, dat is zo innerlijk. Nou, de artiest die je nu gaat horen, zij had ook best wel veel last van stalkers. Die was meerdere keren in haar huis opgedoken. En volgens Taylor Swift, waar het over gaat, zou de man zelfs hebben gezegd dat hij in het huis van haar woont, een relatie met haar heeft, en dat hij ervan overtuigd is dat zij de moeder is van zijn zoon. Nou, die gast heeft ondertussen een contactverbod gekregen, maar dan denk je, nou, daar ben je vanaf. Nee hoor, dat was nog een stalker. 2024 was er een stalker van Taylor Swift. Een man die 3 keer in haar huis werd opgepakt en die is uiteindelijk naar een GGZ overgeplaatst. Nou, ze is net getrouwd. Hopelijk kan ze er een beetje van genieten.

Romeu en Morning bij Radio 538. Hele goede nacht, mijn naam is Marnix. Heb je dat nieuws vandaag voorbij zien komen? Nederland, wij zijn het duurste land om in te tanken. Dat is toch krankzinnig. Nou, gelukkig.

0: 538 met Spin Doctors en Two Princes.
1: Met 538 naar
2: Tomorrowland.
0: Het gevoel van de subwoofer, de bas in je borstkas. Je ogen uitkijken op de allervetste licht- en vuurwerkshows. En de allerbeste DJ's van de wereld, dat is Tomorrowland. En tickets die zijn nog sneller uitverkocht dan frikandellenbroodjes op een middelbare school. Tenminste, bij mij op een middelbare school, daar gingen ze echt ontzettend hard. Gelukkig zijn jouw tickets voor Tomorrowland al gereserveerd. Want je kunt ze deze week winnen bij Radio 538. Twee weekendtickets, dus voor jezelf en iemand om mee te nemen. Een weekend lang uit je plaat gaan bij Tomorrowland. Inclusief een overnachting op de camping. Je wint het deze week bij Radio 538. En alle informatie check je via 538.nl.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
3: Yo, ik ben Anton.
1: Anton, de enige.
2: Jouw hits, jouw 538.

goes down on me. Tom Grennan en Don't Break the Heart bij Radio 538. De lekkers in zijn bakken bij te blijven, dat is de 538. Zometeen met Raymond, Supergirl. Eerst Bebe Rexha, Faithless. Dit is New Religion.

538 met Raymond en Supergirl. Binnen nu en 10 minuten. Een nieuwe kans op het 538 slaapmasker als je meespeelt met het spel AI of niet. Waarin je kunt raden of iets echt of nep is. Kleine hint waar het zo meteen over gaat. Een ijsje en een minderjarige. Dus een ijsje en minderjarige. Waar dit over gaat, je hoort het zo meteen bij 538 naar Gizo en Zane Eyes Closed.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Amerika heeft opnieuw een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanvallen van Iran op schepen die door de Straat van Hormuz voeren. Ze vinden dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. De Emmy Awards krijgen voor het eerst in 15 jaar een vrouwelijke presentator. Het is actrice Mariska Hargitay. Ze is vooral bekend van haar rol in de serie Law & Order. Daarvoor was ze zelf al 8 keer genomineerd voor een Emmy. Hargitay noemt het een grote eer dat ze de show mag presenteren. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En dit was het nieuws op 538.
3: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen met je zware rechtervoet op de A1 Amsterdam richting Naarden bij 13.4. A7 Drachten richting Groningen bij 168.0. A12 Maarn richting Utrecht 74.9. A15 Rotterdam richting de Maasvlakte bij 53.3. A27 Gorkum richting Breda 35.1. A37 grens met Duitsland richting Hoogeveen bij 32.0. A50 Apeldoorn richting Zwolle 213.0 en ook oppassen op de A58 Goes richting Vlissingen bij 160.6.
0: 538. Deze week bij 538.
1: Jouw kans op een weekend lang
0: Tomorrowland.
3: Hey, goeiedag. Just Day, Jack Stahl en John hoor je zo meteen. Ook Alex Warburn is onderweg.

0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Dat is het spelletje AI of niet. Je hoort een opgave, die is ingesproken door een nepstem. Daar hoef je dus niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? Dit is de opgave, let op.
1: Het waterijsje is per ongeluk uitgevonden door een 11-jarige jongen.
0: Nou, wat denk je? Het waterijsje is uitgevonden...

het is een oude hit natuurlijk in een nieuw jasje. Alsof het een soort botox-treatment heeft gekregen bij de muziek, weet je wel. Met een filletje erin, appa, liquor vol. Neptieten erop en het kan weer verder. Goedenacht, Marnix hier met de hits van 538, James Bay, zometeen naar Shakira.

Walker en Heartbreak Melody bij Radio 538. Heb je toevallig je agenda bij de hand? En zou je dan even willen kijken of je al iets te doen hebt op 9 augustus? Dan organiseren Bas en Dylan, namelijk van de 538 avondshow, de jongens die je hoort tussen 9 en 12 uur bij 538, samen met Nescafé tijdens de Zin in het Zomerfest een solofeestje. Dat is een evenement waar je helemaal in je eentje naartoe gaat om daar dan nieuwe vrienden te ontmoeten. Dat klinkt gezellig, ja toch? 9 augustus, dan gaat dat plaatsvinden. Je kan jezelf aanmelden via de gratis app van 538 op 538.nl. Wie weet zien we daar op 9 augustus.

0: Sting en When the Lady Smiles bij Radio 538.
1: De 538. Marnix Westhuis.
0: Zoals je misschien wel op social media hebt meegekregen, het was vanavond de allerlaatste show van Bruno Mars in de Amsterdam Arena, de Johan Cruijff Arena. Chantal en Lindsay laten weten in de 538-app dat het super gezellig was. Kan ik beamen? Ik was er zelf toevallig op zaterdagavond bij. Dus waanzinnig. Echt een goede sfeer. Hij was gewoon echt ontzettend goed. Het is bijna jammer dat het zo goed was. Klinkt misschien een beetje gek, maar Bruno Mars was tot in de puntjes zo goed. Gewoon zuiver in zang. Hij kwam op een fiets aangezet. De dansmoves waren super. Maar daardoor, ja, klinkt misschien een beetje gek, maar doordat het allemaal zo goed was, ja, voelde ik me toch niet helemaal op mijn plek. Zeg maar, ik ben zo ontzettend de stijve hark. Zeg maar, Bruno Mars en het hele publiek gingen helemaal swingend los op de hits van Bruno Mars zelf. Dat ik dacht, ja, weet je, de meeste beweging die ik zelf in een jaar krijg, dat is als ik een wesp zie. Ik ben doodsbang voor wespen. Nou, meer beweging zit niet in mijn leven, zeg maar. Maar het meest ongemakkelijke van de Bruno Mars avond, dat is misschien wel de toiletten. Dit is een veel voorkomend probleem als je misschien wel naar een concert toe gaat. Ik weet niet wat er aan de hand is als je bijvoorbeeld naar de Johan Cruijff Arena gaat voor een evenement of Gelredome. Maar als je daar als man zijnde naar het toilet wil, dan ontbreekt daar iets. Namelijk een scheidingswandje tussen de toiletten. Dus als je dan als man zijnde staat te pissen, dan hou je een soort van regel aan met de andere mannen, dat je dus, ja, een toilet daartussen houdt. Omdat, ja, anders, ja, het is toch, ja, een beetje een soort van ongemakkelijk. Alleen het werd dus nog ongemakkelijker afgelopen zaterdag. Het was zoals gewoonlijk altijd te druk bij de vrouwentoilet, waardoor vrouwen ook naar de mannentoiletten gingen. En dus ook bij het concert van Bruno Mars. Alleen die vrouwen, die moesten dus ook weer via de mannenuitgang dus weer naar buiten. En je had dus geen scheidingswandje. Dus ik wil alvast mijn excuses aanbieden aan alle vrouwen die toevallig iets te veel van Marnix hebben gezien.

bij Radio 538. Hele goede nacht, Marnix hier. De lekkerste hits om wakker bij te blijven, dat is een garantie van de 538. Nelly Furtado hoor je zometeen. I'm Like a Bird, Sambar en Homewrecker bij 538.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: In een sloot op een bedrijfterrein in Almelo is een brandbare stof gevonden. Het gaat om een kleurloze vloeistof die via een lek van een chemisch bedrijf in de buurt in het water terecht is gekomen. Het spul zit ook in het riool. De oorzaak van het lek is nog niet gevonden. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela 2 weken geleden is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu bijna 3700, 150 meer dan gisteren. Er zijn geen nieuwe cijfers bekendgemaakt over het aantal gewonden of vermisten. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat er een grote hoeveelheid vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De flat daarboven moest ontruimd worden om het vuurwerk veilig weg te kunnen halen. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug naar huis. En op het WK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Colombia en is door naar de kwartfinales. Na 90 minuten spelen stond er nog 0-0 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Penalties moesten daarom de doorslag geven. De Zwitsers moeten het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En dit was het nieuws op 538.
3: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen met snelheidscontroles oppassen. A1 Amsterdam richting Naarden bij 13.4. A7 Drachten richting Groningen 168.0. A7 grens met Duitsland richting Groningen 244.9. A12 Marne richting Utrecht bij 74.9. A16 Breda richting Dordrecht 42.7. A37 grens met Duitsland richting Hogeveen 32.0. A50 Apeldoorn richting Zwolle 213.0. En ook oppassen op de A58 Goes richting Vlissingen bij 160.6.
0: 538. Deze week bij 538.